0: Is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
1: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in the heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor, einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
2: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
1: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in de heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
2: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
1: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in the heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
2: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
1: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in the heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het nieuws uit Den Haag.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Haagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van Bree omschrijft wat er vanmorgen precies gebeurde.
2: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
1: Verslaggever Lot van Bree was dat. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven. Hij schrijft, quote, ik spreek mijn grote waardering uit voor de inzet van de politie. In het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben, in the heat of the moment, hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Einde quote. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein is woensdagavond iemand gewond geraakt. Slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette tegen de arrestatie. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. En de gemeente wil drones gaan inzetten. Die zouden kunnen worden gebruikt voor het controleren van gebouwen, monumenten, het monitoren van natuurgebieden en voor inspecties van de haven. De politiek heeft hier en daar nog wel de nodige op- of aanmerkingen. Zo zijn er vraagtekens rondom de privacy van Hagenaars en Hagenezen. Tot slot het weer, droog en zonnig. Later op de donderdag wel wat meer bewolking, maximaal 25 graden. Vrijdag minder ruimte voor de zon, maar het wordt wel 5 graden warmer. 30 graden zouden we zomaar kunnen aantikken in Den Haag. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft. Dat bleek gisteren bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie denkt er anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw vanwege roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag aangereden samen met haar man. 4 dagen na de aanrijding overleed de vrouw aan een longontsteking die het gevolg was van de ribbreuken die ze opliep door de aanrijding. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. De voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal is er echt heel blij mee, zei hij in een reactie. En hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van het radioprogramma Spuigasten hier op Den Haag FM. Het weer nog bewolking, kleine kans op een bui, vrij veel zon en warm met maxima tussen 26 en 30 graden. Morgen zo'n 24, 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Zon en warm met maxima tussen
4: budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Morgen, voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken.
4: Zon en warm met maxima tussen budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio.
5: Bij Travel Clinic in Rasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via Travel Clinic in Rasmus MC.

0: ochtendshow met Sanchi.
1: Een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend. Dat betekent dat ons weekend bijna is aangebroken. Heerlijk. En net zoals iedere vrijdag gooi ik de lijnen weer open. En dat betekent dat jij mij kan appen. En in dat berichtje wil ik heel graag horen wat jij aankomend weekend gaat doen. Je kan een berichtje sturen naar 070-307-8899. Daarnaast is het vandaag ook de dag van het donorkind. Daar gaan we ook wat meer op inzoomen. En heb ik net iets spannends meegemaakt. Nou, wat ik nou precies heb meegemaakt, dat vertel ik jou zometeen. Maar ik heb wel een angst overwonnen. In ieder geval, we gaan luisteren naar Dark Horse van Katy Perry. Heb ik net iets spannends meegemaakt. Nou, wat ik nou precies heb meegemaakt, dat vertel ik jou zometeen. Maar ik heb wel een angst overwonnen. In ieder geval, we gaan luisteren naar Dark Horse van Katy Perry. Heb ik net iets spannends meegemaakt? Nou, wat ik nou precies heb meegemaakt...

Dinner Party van Nilan Horwen. En ik zei net, we gaan luisteren naar Dark Horse van Katy Perry. Maar de computer had er toch andere ideeën over. We gaan luisteren naar lekker Haagse muziek. Free van Zippora.

Ik heb het net al een klein beetje verklapt. Ik heb namelijk iets heel stoers meegemaakt. Ik ben onwijs, ja, bang, bang. Bang is een groot woord, maar het is wel de waarheid. Ik ben toch wel een beetje bang voor insecten. En ja, als het aan mij lag, dan was dat niet zo. Maar het is helaas wel zo. En ik kom hier in de ochtend aan. Natuurlijk, hè, op mijn goede gedrag. En wat zie ik? Een, ja, wat was het? Een bij, wesp. Nee, het was geen wesp. Een bij. Het was een bij of een hommel, ik weet het niet. In ieder geval een bij. En hij vliegt hier zo rondom de tafel waar ik aan sta. De DJ-tafel. En ik denk, oh my god. Dit kan niet. Wat nou als ik ineens een beweging maak en hij steekt mij en er gebeurt iets en ik heb het niet door. En toen kwam het hele spannende moment. Op dat moment dacht ik bij mezelf, ik pak nu een glas. En ik liep met dat glas naar die bij en ik deed hem eromheen. Eroverheen. Hij was aan het vliegen in het glaasje en ik deed er een blaadje onder. En ja, geloof het of niet, ik moest echt zeker nog 20 meter naar de deur lopen. Ik kreeg hulp, de deur werd voor me open gedaan. En uiteindelijk heb ik de bij een nieuw leven kunnen geven. Gewoon buiten de biep. Terug in de natuur. Ja, en voor sommigen zou het waarschijnlijk gewoon een beetje zijn dat ze denken, ja, meid, dat is toch hartstikke normaal? Nee, dat is het niet. Want normaal dan gil ik en dan ah, en dan sta ik echt gewoon mijn longen uit te schreeuwen en dan moet iemand anders dit voor mij regelen. En ja, nu denk ik het toch wel zelf. Dus ja, een schouderklopje voor mezelf. Want één ding vind ik wel, ja, ik vind ze natuurlijk dan wel eng, ik vind het spannend. Ik wil natuurlijk niet gestoken worden, want met een allergie is dat gewoon niet fijn. Maar ik wil ook niet dat ze afsterven, want ze zijn super belangrijk, vooral bijen, voor ja, een hele ecosysteem. Ik heb thuis ook in de tuin allemaal bloemetjes en plantjes, dat die beestjes kunnen blijven leven. Dus ja, ik voelde ook wel echt net de taak om dat beestje te redden. En ik heb het gedaan. Ja, chapeau, chapeau.

0: smiles away.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
2: Let's get it started in here.

0: And running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running.
1: Haagse headlines.
2: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Gisteren is het stadhuis korte tijd ontruimd geweest na een bommelding. Een 28-jarige man meldde zich bij de beveiliging en zou hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. Daarop werden het stadhuis, de centrale bibliotheek en enkele horecazaken in de omgeving ontruimd. De speciale politieeenheid DSI kwam ter plaatse en hield de man aan. Uiteindelijk werden er geen explosieven aangetroffen en rond 00:30 werd de omgeving weer vrijgegeven. Op het Hildebrandplein in Moerwijk zijn woensdagavond 3 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De politie kreeg een melding van een vechtpartij bij het Volkstuinencomplex. Omstanders hielden de verdachten al onder controle voordat agenten arriveerden. Een 38-jarige man is aangehouden. 1 slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De gemeente is gestart met de campagne Maak hem uit, gooi hem in. Daarmee moeten minder sigarettenpeuken op straat belanden. Verspreid door de stad komen extra asbakken, stickers en markeringen. Volgens wethouder Arjen Kapiteins zorgen peuken voor veel milieuschade, doordat schadelijke stoffen en microplastics via regenwater in het milieu komen. En dan het weer van vandaag. Er is flink wat ruimte voor zon, al trekken er ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag of aan het begin van de avond is een lokale regen- of onweersbui niet helemaal uitgesloten. Maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt zomers warm met zo'n 29 graden.

0: Thing I Love. Ja, en dit is toch wel een nummer waarop je heel snel meezingt. Lekker ja-la-la-la-la. Ja, en het is toch wel echt even tijd, jongens, voor...
1: Zanchi's Classic.
0: En vandaag heb ik weer een vraag eigenlijk. Want weet je nog waar jij was toen

van zagen. De opvallende outfits, de videoclips en het was ineens gewoon een dikke doorbraak. En op dat moment dacht je van wow, dit is super nieuw, super vers. En als ik nu denk dat het 2008 was, denk je, nou, dat is niet zo lang geleden. Maar als je dan terugdenkt aan wanneer Pokerface kwam, denk je, dat is wel heel lang geleden. Dus dan merk je ook dat, ja, de hele conceptie van tijd, dat gaat gewoon verloren. Nou, in ieder geval vandaag in Saintjes Classic, Pokerface van Lady Gaga.

Pokerface van Lady Gaga. Ja, dit was de grote uitbraak in 2008 voor haar. Ik heb al gezegd, de lijnen die staan open. En ik ga even aangeven wat jullie dit weekend allemaal gaan doen. Ik heb al de eerste berichten binnengekregen. En het bericht wat ik binnen heb gekregen is het volgende. Ik ga dit weekend 2 keer naar de bios en lekker naar het strand. Normaal ga ik elke zaterdag voetballen, kijken bij Graaf Willem. Maar die hebben nu een zomerstop. Nou, in ieder geval een heel fijn weekend voor jou gewenst. Dat ziet er echt lekker gezellig uit. En 2 keer naar de bios. Ja, ik denk wel dat jij dan een bios-finaat bent. Ik ben benieuwd welke films jij echt zou aanraden. Mijn weekend ga ik zo meteen ook met jullie delen. Maar eerst heb ik natuurlijk nog heerlijke muziek voor jullie klaarstaan. We gaan luisteren naar Taylor Swift met O Palita.

0: Spuigasten is het politieke programma hier zo op Den Haag FM. En ieder weekend hebben ze een uitzending. Morgen komen ze weer met een aflevering tussen 11 en 12. En we gaan even vooruitblikken. En dat doen we met niemand minder dan Geno. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wat hebben jullie allemaal op de planning staan voor de aflevering morgen?
1: Nou, we hebben afgelopen weekend gezien hoe de formatie in Den Haag natuurlijk misliep. Tussen D66 en Hart voor Den Haag. Dat gebeurde vlak na onze uitzending. Dus ik ga daar deze week volop op inzetten. Veel aandacht aan besteden. Ja. Dat doe ik aan het begin met eigenlijk een van de twee hoofdrolspelers. Degene die van tafel is gegaan, dat is D66. Hart voor Den Haag gaat namelijk nu door met een nieuwe poging met CDA, Denk en de VVD. Maar D66 is dus nu echt, denk ik, ook wel definitief klaar met die Haagse formatie. Dus ik heb morgen een gesprek met hun fractievoorzitter Youssef Assad. Ik ben heel benieuwd wat zijn kijk is op waar dit nou is misgegaan. Of er eigenlijk ook wel echt kansen waren. Of dat het vanaf het begin al duidelijk was. Ja, dit wordt wel heel moeilijk om te laten slagen.
0: Ja.
1: Dus zijn verhaal daarover morgen. Heel blij dat hij daarover wil komen. En daarna ga ik het nog wat breder trekken, los van dus D66. Van waar staat die Haagse formatie nou? Waar gaat dit naartoe? Wat zijn de kansen met CDA, VVD en Denk? En dat doe ik met een journalistenforum, zoals we dat bij Spuigasten ook wel eens doen. Mensen die allemaal natuurlijk de politiek op de voet volgen hier in onze mooie stad. En ja, daar ook misschien wel de insights, de achtergronden van hebben van de partijen die nu zeggen, we hebben een radiostilte tijdens de formatie, die nu niet willen praten, maar misschien dat ze tegen hen nog net op achtergrond af en toe wel wat zeggen. En dat zij dat dan mooi bij ons in Spuigasten kunnen delen. Dus morgen volop aandacht daarvoor.
0: Ja, precies. Ja, en het is nu twee keer eigenlijk ook geklapt, ja, op hetzelfde onderwerp, over dan de sportlaan. Dus ja, ik denk dat dat er niet meer in zit. Maar als je kijkt nu verder naar, ja, er moet nog steeds een coalitie worden gevormd. Lopen we als stad achter als je kijkt naar, ja, op landelijk niveau naar andere gemeentes?
1: Nou, je ziet bijvoorbeeld in Rotterdam, een beetje een vergelijkbare stad qua grootte, dat het ook nog niet is gelukt en dat er ook formatiepogingen mis zijn gegaan. Dat ze nu dus weer nieuwe pogingen doen en proberen mensen om tafel te krijgen. Ja, zeker ook grote steden met 45 zetels is het toch ook vaak lastig. Er zijn wel andere gemeenten, ook wel waar het al is gelukt, ook wel gemeenten met 45 zetels, zoals in Den Haag. Kleine gemeenten hebben er minder. Dus ja, we lopen nog niet echt achter, maar voorop ook niet. En de zomer komt eraan. De vraag is of het gaat lukken om daarvoor al wat rond te krijgen. De kans is toch groot dat dat pas later gaat lukken.
0: Ja, precies. Nou, gelukkig hebben we jullie die het helemaal op de voet volgen. Dus morgen van 11 tot 12 kan jij luisteren naar Spuigasten. Je kan het ook natuurlijk later nog een keer terugluisteren in de vorm van een podcast. Dankjewel, Geno.

0: We gaan luisteren naar vandaag en daarna hoor je het nieuws van 8 uur. We gaan luisteren naar vandaag en daarna hoor je het nieuws van 8 uur.
1: We face the difficulties of today and tomorrow.
0: We gaan luisteren naar vandaag en daarna hoor je het nieuws van 8 uur.
1: It is a dream to be the rooted in the American. We face the difficulties. I have a dream.
0: We gaan luisteren naar vandaag en daarna hoor je het nieuws van 8 uur.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Den Haag FM.
6: Nu het nieuws van 8 uur.
7: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft. Dat bleek gisteren bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie denkt er anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw vanwege roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag aangereden samen met haar man. 4 dagen na de aanrijding overleed de vrouw aan een longontsteking die het gevolg was van de ribbreuken die ze opliep door de aanrijding. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. De voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal is er echt heel blij mee, zei hij in een reactie. En hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van het radioprogramma Spuigasten hier op Den Haag FM. Het weer nog bewolking, kleine kans op een bui, vrij veel zon en warm met maxima tussen 26 en 30 graden. Morgen zo'n 24, 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En het is vandaag een hele bijzondere dag. Het is namelijk de dag van het donorkind. Ja, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de duizenden Nederlandse die zijn geboren dankzij een donor. Nou, voor veel donorkinderen spelen vragen rondom afkomst, identiteit en familie een belangrijke rol. Nou, wat betekent het nou om een donorkind te zijn en tegen welke uitdagingen lopen donorkinderen aan? Nou, en daarom ga ik vandaag een uur lang eigenlijk, dus we hebben natuurlijk wel lekker muziek, in gesprek met Ties van der Meer. En hij is voorzitter van Stichting Donorkind. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Ja, zeker. Ja, het is vandaag een hele bijzondere dag. Dag van het donorkind. Waarom is het zo belangrijk dat deze dag er is?
1: Ik denk omdat er nog best wel veel misverstanden zijn over donorkinderen. Misschien hebben de mensen thuis wel de afgelopen jaren allemaal gehoord over misstanden, over spermabanken die zich niet aan regels houden en dat soort zaken. En dat heeft natuurlijk effect op mensen die zo verwekt zijn. Dat zijn donorkinderen, dus je bent verwekt uit gedoneerde zaadcellen of gedoneerde eicellen. Omdat er nog heel veel misverstanden over zijn. Omdat mensen ook wel soms denken van nou, zo'n donor is helemaal niet belangrijk. Dus die kun je gewoon buitensluiten. Of je kan prima zaad bestellen uit het buitenland. Dat soort misverstanden, ja, daar moeten we echt iets mee. En daarom is zo'n dag als vandaag, of eigenlijk morgen is de dag van het donorkind. Daarom is hij zo belangrijk.
0: Ja. Ja, precies. Ja, dus morgen is de dag van het donorkind. Je zei net al inderdaad met de spermabanken dat we een zaad kunnen doneren. Maar wanneer valt iemand nou echt onder de noemer donorkind?
1: Ja, goede vraag. Eigenlijk houden we het erop dat iemand in de basis iemand al een donorkind als zijn ouders niet met elkaar naar bed zijn geweest om hem te maken. Maar dat ze op een andere manier hebben gezorgd dat het zaadje en het eitje bij elkaar zijn gekomen. En dat er sprake is dat zo'n zaadcel of een eicel.
0: Oh.
1: Dat ging even mis. Dat een zaadcel of een eicel gegeven is, dus gedoneerd. Maar meestal hebben we het over donorkinderen als het via een kliniek is gegaan.
0: En dan ontvangt dus de vrouw zaad. Maar dat gaat natuurlijk niet op natuurlijke wijze. Dat wordt dan ingebracht. En 9 van de 10 keer weten ze dan ook niet waar het vandaan komt.
1: Nee, want die mensen ontmoeten elkaar natuurlijk niet van tevoren. Een donor die levert zijn zaadjes af bij een kliniek. Die vriezen dat in. En in Nederland is het zo dat dan de dokter, als een vrouw vraagt van goh, ik wil graag via donorconceptie een kind. Dan gaat de dokter uitkiezen welke donor erbij bij zit. Dus daar weet je dan niet zoveel over. En je kan ook niet controleren of de beloftes van zo'n dokter eigenlijk wel nageleefd worden. En dat is natuurlijk wel een heel groot probleem.
0: Ja, precies. Ja, want ik kan me voorstellen dat je dan van tevoren kan zeggen van nou, ik zelf heb bijvoorbeeld zwart haar en blauwe ogen. Goh, ik zou dat bij die donor ook graag willen. Gaan ze dan ook echt actief op zoek naar iemand die dan ook zwart haar en blauwe ogen heeft?
1: Nou ja, ze zeggen van wel. Helemaal in het verleden. Tegenwoordig kunnen we dat gelukkig met DNA langzaamaan controleren. Maar vroeger was alles anoniem. En dan beloofden dokters inderdaad van, nou, dat de donor bijvoorbeeld op de eigen partner zou lijken van de vrouw. Zodat ze het makkelijker geheim konden houden. Want dat moest vroeger ook. Maar ze konden ook, ze beloofden ook van, nou, als je een tweede kind wil, dan krijg je dezelfde donors. Dat ze volledig broer en zus zijn en zo. Nou, dat was vroeger dus allemaal niet te controleren. En dat is vroeger dus heel vaak fout gegaan. Fout gegaan.
0: Een beetje gesjoemeld hier en daar.
1: Nogal, ja.
0: Ja, terwijl het is eigenlijk best wel gek om te sjoemelen met letterlijk mensenlevens. Jullie zetten je dus ook in voor de belangen van donorkinderen. Zijn er bepaalde zorgen of vragen die je vooral ziet langskomen?
1: Ja, waar het vaak mee begint is dat mensen bijvoorbeeld zeggen van goh, ik vind het heel ingewikkeld dat mijn ouders het heel lang geheim hebben gehouden. Die hebben zich geschaamd over hun onvruchtbaarheid. En vervolgens ben ik er pas op mijn 30ste achtergekomen dat mijn familie compleet anders in elkaar zit dan dat ik dacht. Dus dat is stap 1. Vervolgens hebben mensen natuurlijk ook heel vaak vragen over hun afkomst. Vragen over, goh, Zijn er bijvoorbeeld medische zaken die spelen? Want als zo'n dokter blijkbaar niet helemaal te vertrouwen was... Ja, misschien is er dan ook wel een erfelijke aandoening die toen nog niet bekend was. Dus medische zaken zijn echt wel belangrijke vragen. En ook, ja, wie zijn er dan allemaal halfbroers en zussen van je of neven en nichten? Want dat zijn ook allemaal mensen die je niet kent. In sommige gevallen zijn dat er wel honderden. Maar je weet het gewoon niet. Dus hoe ga je daar dan mee om? Allemaal halfbroers en zussen die je niet kent, die je misschien wel ooit ontmoet... Maar waar je in ieder geval van wil voorkomen dat jij of jouw kinderen later een relatie krijgen met een neefje of een nichtje. Dat wil je ook niet.
0: Nee, dat wil je ook niet. Dat zou zomaar kunnen. Nou, vaak als er wordt gedacht aan donorschap, dan wordt er vanuit het perspectief van de ouders gekeken. Van ja, ik wil graag een kind. Denk je dat er ook voldoende wordt gekeken van nou, wat zou dat dan voor dat kind betekenen?
1: Nou, in het verleden in ieder geval niet. Dat begint nu wel een beetje te komen door bijvoorbeeld een dag als van de donorkind. Door wat we als Stichting Donorkind doen. Maar vroeger werd er echt alleen maar gekeken van... wensouders moeten gewoon zo snel mogelijk een kind krijgen. En de dokter dacht gewoon van... Nou, dit is gewoon een eenvoudige medische oplossing. Kijk, sperma inbrengen is gewoon niet ingewikkeld. Dus nee. dat was makkelijk gebeurd. En dan werd er tegen ouders gezegd... Ja, het is maar een zaadje, het is maar een heel klein dingetje. Dus dat maakt helemaal niets voor uit. Terwijl voor die kinderen... Ja, terwijl 50% eruit je bestaat, hè?
0: Ja, klopt.
1: Dus het is nogal wat. Ja,
0: ik heb nog zoveel vragen. En we gaan zo meteen nog wat meer de diepte in. We gaan eerst even luisteren naar The Weeknd. Het is bijna weekend, dus ik dacht, nou, dat past er perfect bij. Dancing in the Flames. Ja, klopt.
1: Dus het is nogal wat. Ja,
0: ik heb nog zoveel vragen. En we gaan zo meteen nog wat meer de diepte in. We gaan eerst even luisteren naar The Weeknd. Het is bijna weekend, dus ik dacht, nou, dat past er perfect bij. Dancing in the Flames. Ja, klopt.
1: Dus het is nogal wat. Ja.

0: Ja, bij mij in de studio nog steeds Ties van der Meer. Want morgen is het de dag van het donorkind. We zijn even aan het babbelen van, ja, wat is nou een donorkind? Daar hebben we het net uitgebreid eigenlijk over gehad. En ik dacht, ja, we gaan even door inzoomen. Want ja, voor veel donorkinderen speelt natuurlijk ook de vraag, ja, waar kom ik vandaan? En waarom denk je dat die vraag zo belangrijk is?
1: Waar je vandaan komt, dat vertelt je iets over jezelf. En iedereen wil zichzelf wel een beetje kennen. Dus dat is heel basis dat je zoiets wil weten. Het is natuurlijk ook iets wat heel vaak aan je wordt gevraagd.
0: Ja.
1: Wie zijn je ouders? Maar ook waar kom je vandaan en hoe sta je in het leven?
0: Klopt. Nou, het is eigenlijk wel grappig. Want eigenlijk jij, maar ook ik, we zijn allebei donorkinderen.
1: Ja.
0: Ja, weet jij zelf waar jij vandaan komt?
1: Nou,
0: vanaf de vaderskant dan?
1: Ja. Inmiddels wel, maar dat heeft wel een tijdje geduurd. Want ik ben verwekt in 1978 en toen moest het allemaal nog anoniem. Daar hadden ook mensen helemaal niet de keuze in. Dat zei de dokter gewoon, klaar. En ik ben verwekt ooit in Groningen. Maar ik heb mijn moeders familie, die komt wel uit Den Haag. En daar kan ik ook generaties terugvinden. Zij woonde in Friesland toen ik geboren werd. En dus ben ik verwekt in Groningen. En ik dacht dus ook altijd, ik heb vast Gronings of Fries bloed of zo.
0: Ja.
1: En toen in 2017, 2018, toen heb ik me in zo'n internationale DNA-databank ingeschreven. En toen vond ik allemaal verdere familieleden, zo achterneven en zo. Die van mijn vaders kant waren. Maar die kwamen dus helemaal niet uit Groningen en Friesland. Die kwamen uit Brabant.
0: Dat is wel even
1: Precies.
0: Ja.
1: Dat doet wat met je. Dat je plotseling Brabants bloed hebt in plaats van Fries of Gronings.
0: Ja, precies.
1: Gelukkig wel gemengd met het Haagse bloed. Maar
0: heel goed.
1: Dat vond ik echt wel een ding.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik best ingewikkeld. Gelukkig weet ik inmiddels wel meer over mijn vaders kant. En dus ook bijvoorbeeld dat mijn vader, die is officier van justitie geweest. En die is vervolgens advocaat-generaal op Curaçao geweest. Grappig genoeg heeft mijn moeder dan ook weer wat met Curaçao. Daar heeft ze een tijd gewoond.
0: Oh, ja.
1: Dus dat is op een gegeven moment, het is eigenlijk belangrijk, je afkomst, om het verhaal over jezelf compleet te krijgen. En het verhaal over jezelf te kunnen vertellen.
0: Ja.
1: En dat heb je nodig als mens.
0: Ja, en was het dan ook op dat moment dat je dan erachter kwam van wie dan je biologische vader is? Dat je zoiets had van, dit zijn ook echt dingen die ik gemeen heb met hem.
1: Ja, niet alles, want hij wil mij bijvoorbeeld niet ontmoeten. Dus dat is dan een beetje jammer. En dan dat je denkt, ik ben toch een stukje spontaner dan jij, ouwe.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld dat hij dus officier van justitie was en advocaat-generaal. Dat is wel inderdaad, dat gaat over rechtvaardigheid. Dat gaat over ook in het openbaar belang. Dat herken ik heel erg als sociaal werker, wat mijn andere werk is. En als voorzitter van Stichting Donorkind ben ik daar natuurlijk ook heel druk mee bezig. Dus dat zijn wel dingen waar we echt wel in overeenkomen. En ik merkte ook bij zijn familie bijvoorbeeld, hoorde ik over mijn oom dat hij altijd onwijs rommel maakte op zijn werkkamer op de universiteit waar mijn oom werkte. En dan denk ik, dat is ook wel iets wat ik zelf ook wel heb. Hè? En dat soort dingen, dat zijn gewoon heel prettige zaken om te weten van, het is niet helemaal alleen maar mijn eigen luiheid. Dit is gewoon erfelijk belast zijn.
0: Ja, precies. Ja, het zit er gewoon genetisch in.
1: Ja.
0: Naast dat je zelf ook donorkind bent, heb je zelf ook gedoneerd.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ik heb zelf dus nog nooit iemand ontmoet die donor is. Wat is de reden geweest dat je dacht van, ik wil echt gaan doneren?
1: Ik ben er ooit over gaan denken. Kijk, ik dacht natuurlijk überhaupt al wel eens over donorconceptie, omdat ik zelf donorkind ben en dat wist. Maar toen ik een jaar of 26, 27 was, toen was er nog geen uitzicht dat ik ooit mijn donorvader zou ontmoeten. Maar ik had wel zoiets van, ik wil iets gemeen met hem hebben. Ik wil iets hetzelfde hebben gedaan in het leven. Ik wist dat het natuurlijk een man was, dus staand plassen kan. Maar weet je, dat doen alle mannen. Dus ik wilde iets bijzonders doen, hetzelfde hebben. En toen dacht ik, ik weet dat hij heeft gedoneerd, dus dat kan ik ook doen. Dus zo ben ik daarover gaan nadenken. En in 2004 waren de regels ook veranderd over donorconceptie. Dus dat kon vanaf toen niet meer anoniem. En toen werd er heel erg geklaagd over dat er te weinig donoren waren. En ik dacht van ja, hoe kan ik nou zorgen dat niet-anonieme wel blijft bestaan? Nou ja, ik kan ook doneren, want als ik zelf doneer is er weer één donor meer. En ik dacht ook van ja, die kinderen later, is wel fijn als ze dan iemand tegenkomen die zich een beetje kan inleven in ze. Dus die drie stapjes maakten het dat ik dacht, oh ja, dat is eigenlijk best wel een idee. En dus ook een behoefte van mij om iets hetzelfde te hebben. Wat ik kan doen.
0: Ja.
1: En zo ben ik zeg maar op zoek gegaan naar een kliniek waar ik dan wel van ze wist van, oh, jullie moeten wel die ouders echt het advies geven om eerlijk en open te zijn tegen jullie kinderen en hun te steunen als ze die donor willen ontmoeten.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Ja, heel goed dat je daarvoor hebt ingezet. Er is denk ik nog steeds al een donortekort. Of valt dat mee? Of...
1: Nou ja, het wordt heel vaak gezegd.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk valt het mee. Want we hebben sinds een jaar zijn er officiële cijfers die we naar buiten komen vanuit de overheid. En dan is er gewoon een overzicht. En daar staat op, sinds 2004 zijn er ongeveer 24.000 behandelingen geweest. Daar zijn ongeveer 4.000 donoren voor gebruikt. Dus dan kom je met een deling kom je erop dat elke donor ongeveer 5,5 keer is gebruikt.
0: Ja.
1: En ze mogen een donor bij 12 gezinnen inzetten. Dus dan klinkt dat voor mij niet als een tekort. Dus volgens mij is er iets anders aan de hand waarom die dokters altijd roepen, er is een tekort. En dat roepen ze ook al, nou, sinds de tijd dat ze donorconceptie doen, roepen al die dokters, er is een tekort. Dus dit is gewoon een overtuiging van die dokters.
0: Ja, en is het dan dat er misschien juist een tekort zit in misschien verschillende achtergronden? Want ik kan me ook voorstellen dat misschien er juist een tekort is in iemand met een bepaalde etnische achtergrond.
1: Ja, dat kan. Het zijn meestal witte mannen die zich aanbieden als donor. Ja, niet iedereen zit te wachten op een witte man om een kind van te krijgen.
0: Ja.
1: Nee, dat is natuurlijk ook wel een beetje cultureel bepaald of je daarmee opgroeit of niet en hoe vrij je daarin kan denken. Daarnaast is het ook wel zo dat, kijk, een donor kan een aantal keer doneren en dan maken ze daar een aantal gezinnen van en dan stoppen. En dan zeggen ze, hé, maar wacht eens even, misschien willen die mensen nog wel een tweede kind van diezelfde donor, maar die vent die is al gestopt. En dan roepen ze een donortekort. Maar ja, dat is niet een donortekort, het is gewoon dat je niet goed hebt verdeeld. En niet goed hebt nagedacht als dokter zijnde.
0: Ja, ja, precies. Dus daar kan het ook in zitten.
1: Ja.
0: Ja. Nou, het is bijna 8:30. Dus we gaan een nummertje doen en daarna de Haagse headlines. En dan wil ik nog even met jou inzoomen over... Ja, wat doet jullie stichting nou eigenlijk allemaal?

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen. Het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Gisteren is het stadhuis korte tijd ontruimd geweest na een bommelding. Een 28-jarige man meldde zich bij de beveiliging en zou hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. Daarop werden het stadhuis, de centrale bibliotheek en enkele horecazaken in de omgeving ontruimd. De speciale politieeenheid DSI kwam ter plaatse en hield de man aan. Uiteindelijk werden er geen explosieven aangetroffen en rond 12:30 werd de omgeving weer vrijgegeven. Op het Hildebrandplein in Moerwijk zijn woensdagavond 3 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De politie kreeg een melding van een vechtpartij bij het Volkstuinencomplex. Omstanders hielden de verdachte al onder controle voordat agenten arriveerden. Een 38-jarige man is aangehouden. 1 slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De gemeente is gestart met de campagne Maak hem uit, gooi hem in. Daarmee moeten minder sigarettenpeuken op straat belanden. Verspreid door de stad komen extra asbakken, stickers en markeringen. Volgens wethouder Arjen Kapteins zorgen peuken voor veel milieuschade.

0: Material Lover. Ja, en hier bij mij in de studio is nog steeds Ties van de stichting Donorkind. Morgen is het namelijk de dag van het donorkind. We hebben net al ingezoomd over, ja, wat is nou een donorkind? Wat betekent het nou als je een donorkind bent? Maar ik wil ook graag vooruitblikken over de toekomst. Want jij bent dus voorzitter van de stichting. Ja, hoe ben je dat geworden?
1: Ja, goede vraag. De stichting bestaat sinds 2007. Toen was ik zelf dus nog niet erbij betrokken. Ik zei net ook al, ik ben sociaal werker. En dat donorkind zijn, dat was voor mij ook altijd wel bekend. Dus ik praatte daar wel veel over. En ik denk in 2009 of zo, toen ben ik toevallig op internet Stichting Donorkind tegengekomen. Dus die bestond toen ook net. En toen werd daar gevraagd van, goh, we zouden wel eens iets een middag willen organiseren of zo, dat donorkinderen elkaar kunnen ontmoeten. En ik was toen, denk ik, eind 20. En ik had ook nog nooit een ander donorkind gesproken. Dus ik dacht van, oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Past ook wel een beetje bij mijn ervaring als sociaal werker. Dus dat heb ik toen gedaan. En zo ben ik een beetje erin gerold. En toen was op een gegeven moment was dat bestuur van de stichting toen in 2011, 2012 op zoek naar een ander groepje mensen wat wel wilde besturen. En toen ben ik een van de mensen geweest die ze hadden gevraagd. En we waren toen echt nog heel klein. Hè? We hadden gewoon, 10 of 12 contacten. We hadden een lijstje met mensen uit de journalistiek. En we hadden een bankrekening en een officiële stichtingsakte. En dat was het. Dus er was nog niet zo heel veel. En dus vanaf dat moment zijn we ook gaan bouwen. Zijn we met een nieuwsbrief begonnen. We zijn begonnen met elke maand of elke twee maanden voor donorkinderen een soort van lotgenotenbijeenkomst te organiseren. Dat doen we ook nog steeds. En op een gegeven moment zijn we ook eerst op Hives. Als je dan nog
0: weet. Ja.
1: En daarna op Facebook zijn we een lotgenotencontactgroep gestart voor donorkinderen. Een geheime groep. Omdat het natuurlijk voor heel veel mensen heel privé is. En niet, dat ze niet willen dat mensen buiten hun weten dat ze daarmee bezig zijn. Is dat dus een hele erg privé groep. En daar zitten nu landelijk wel iets van 1000 donorkinderen in. Dus dat is echt best wel groot. Ook om allemaal verschillende klinieken hebben we groepen. Dus dan kan je donorkinderen spreken uit diezelfde kliniek. En inmiddels hebben we ook dat soort groepen voor ouders. Want na de zaak Karbaat, die in Bijdorp er een grote bende van heeft gemaakt natuurlijk, merkten we van, oh ja, er zijn ook wel heel veel ouders die vragen hebben over hoe ga ik hier nou mee om. En vroeger werd dus ook aan ouders gezegd van, ja, dit moet je maar geheim houden. Dus elke maand krijgen wij als Stichting Donorkind ook wel een paar keer telefoon. En dan heb je zo'n oude ouder aan de telefoon. Dus een man of een vrouw van misschien wel 70, soms wel 80. En die zeggen dan, mijn kinderen zijn donorkinderen, maar ik heb het ze nooit verteld. En ik vind het heel moeilijk dat ik al zo lang dat geheim heb. En ik voel me schuldig. Maar kan ik dat nou wel vertellen? Zouden ze niet boos op me zijn? Of willen ze me dan nog wel kennen? Dus mensen maken zich daar heel erg zorgen over.
0: Ja.
1: Dus daar helpen we mensen ook mee. En natuurlijk, kijk, als er nu een misstand naar buiten komt, dan gaan we ook ouders en donorkinderen helpen om die kliniek of die arts aan te spreken. Of zo Jonathan Meijer, die niet alleen bij klinieken heeft gedoneerd, maar vervolgens ook nog via internet probeert om zoveel mogelijk vrouwen zwanger te maken, terwijl hij daarover liegt. Dan gaan we ook ouders helpen om zo'n man aan te klagen en daar via de rechter een grens op te zetten. En we zijn natuurlijk heel veel aan het onderhandelen met de overheid van, hoe moeten die regels dan toch?
0: Ja, precies. Ja. En ik denk dat het wel goed is dat er goede regels zijn. Want het kan dus zomaar uit de hand lopen dat ineens iemand 500 of 1000 donorkinderen even rondlopen. En dat is niet de bedoeling. Want dan ineens heb je misschien een relatie met je halfbroer, halfzus. En dat zou ook niet goed zijn.
1: Ja, precies. Ja. En al die donorkinderen krijgen ook weer kinderen, hè, op een dag. Dus dan heb je oneindig veel neefjes en nichtjes. En het is ook gewoon simpelweg een mensenrecht. En het is fijn om je broers en zussen te kunnen kennen. Dat het eerste wat je nodig hebt, is dat je ze kan leren kennen. En dan vervolgens dat het er niet zoveel zijn. Want En misschien heb je met sommige broers of zussen helemaal niks. Dat kan gewoon, hè? Dan hoef je ook niet met elkaar om te gaan. Dat hoef je niet te verplichten. Maar als je niet eens de tijd hebt om ze zo goed te leren kennen, om te besluiten of je heel veel met ze hebt of helemaal niks, ja, dan is er dus een probleem. En nou, als je het niet compleet hebt, dan is dat ook altijd een gevoel van onrust. Dat is heel vervelend. En dat is ook wel iets waar we ons echt zorgen over maken. Omdat, kijk, in Nederland krijgen we het nu langzaam een beetje geregeld. Maar inmiddels is het zo dat er best wel wat klinieken zijn die dus bijvoorbeeld sperma uit Denemarken, uit internationale spermabanken bestellen of laten bestellen door wensouders. En dan zeggen ze, ja, dat kan gewoon, dat is helemaal niet erg. Maar je moet wel beseffen dat als je dat doet, jouw kind, wat in Nederland geboren wordt, gaat wereldwijd sowieso meer dan 75 halfbroers en zusjes hebben. En dat zijn echt niet die halfbroers en zussen voelen echt niet minder als halfbroer en zus omdat ze toevallig in België of in Duitsland of Zweden geboren zijn. Dat zijn gewoon halfbroers en zusjes. Alleen je kan ze niet leren kennen. En dat is best kut als jouw ouders dat hebben gedaan en niet hebben nagedacht van, goh, hoe belangrijk is dit eigenlijk voor jou? Want dat is eigenlijk natuurlijk het liefste wat je wil als kind, dat je ouders echt in jouw belang ook nadenken.
0: Ja.
1: En dat betekent eigenlijk gewoon dat je het gewoon een beetje dichter bij huis moet zoeken. Dat is heel verstandig.
0: Ja, mooi dat je dat zo uitlegt ook. Morgen is dus een hele speciale dag. Hoe ziet jouw dag er morgen uit?
1: Ja, morgen is een hele drukke dag. Morgen gaan we in Houten, dat is een eind weg, het jaarverslag van de stichting van vorig jaar presenteren. Aansluitend daaraan hebben we een soort van feestelijke lancering van een podcastserie. Die gaat over de Kwakwaak. Dat is een podcast waarin de afgelopen 2 jaar allemaal afleveringen zijn over donorkinderen die hun eigen verhaal vertellen. Maar nu is er een serie van 10 afleveringen waarin de presentatoren Esther en Eefje praten met ouders die vanaf de jaren 70 en dan jaren 80, jaren 90 tot nu, ouders die via donorconceptie een kind hebben gekregen. En dan gaat het gesprek over van hoe kijk je daarop terug? Wat zijn de adviezen geweest? Wat zou je nu anders doen? En dat is natuurlijk heel prettig voor ouders of mensen die nu overwegen om een donorkind te nemen. Nou, beluister eens hoe mensen uit het verleden daarnaar terugkijken. En welke fouten hebben zij gemaakt en hoe zou je die kunnen voorkomen? Dat is een feestelijke lancering. En dan hebben we begin van de avond ook nog één vandaag, wat ook een item aan het maken is over donorconceptie. Dus het is morgen een volle dag.
0: Ja, top. En voor mensen die nog meer willen weten of in contact willen komen met de stichting Donorkind, waar kunnen ze dan terecht?
1: Nou, ze kunnen even op onze site kijken, www.donorkind.nl. Op Facebook hebben we een openbare pagina. Donorkinderen zelf kunnen zich via onze chat naar die pagina kunnen zich aanmelden voor de groep, de geheime groep. Als je een ouder bent en je bent bij een bepaalde kliniek geweest, kan je ook via de chat even vragen van, goh, is er een groep voor de kliniek waar ik ben geweest? En overigens zijn er ook, er is ook een organisatie voor oud-donoren. Want misschien twijfel je als donor wel van, goh, misschien wil ik toch wel bekend worden. Misschien vind ik het toch wel belangrijk dat die kinderen mij kunnen kennen. Maar vind je dat misschien wel even spannend? Dat kan. Want vroeger werd ook tegen die donoren gezegd, doe maar niet. Dan kun je contact opnemen met www.priamos.nl. En als je dat niet hebt onthouden, neem maar even contact met Stichting Donorkind. Dan verwijzen wij je wel door. Dat komt wel goed.
0: Perfect. Nou, dankjewel Ties van der Meer, voorzitter van Stichting Donorkind.

0: Ja, het weekend staat weer om de hoek naar ons te gluren. En Lara gaat ons helemaal op de hoogte brengen wat jij dit weekend allemaal kan gaan doen in Den Haag. Goedemorgen, Lara.
1: Goedemorgen, Sanji. Ik ga inderdaad weer even vertellen wat we dit weekend kunnen doen. Want wat hebben we een prachtige week gehad met de zon. En dat kan eindigen in ook een prachtig weekend met al deze leuke tips. Het is namelijk bunkerdag op deze zaterdag. Langs de hele Nederlandse kust openen meer dan 100 bunkers. De deuren en komen de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog komen opnieuw naar boven. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, vind je dat interessant, dan is eigenlijk deze zaterdag echt je kans om daarin te gaan kijken. De bunkerdag is op zaterdag 30 mei van 10 tot 5 uur. Voor alle locaties en meer informatie, volgens mij kost een ticket 7,50. Kijk even op onze site en dan vind je zo een linkje naar de website. Jij hebt ze ook al in de show gehad, maar ik ga toch nog even benadrukken, want ik vind het een heel grappig concept. Nuchter in paard, skip je kater, je talloze tripjes naar de wc en je zelfellende. Een nieuw clubconcept in paard, genaamd Nuchter. Gewoon alcoholvrij, lekker dansen, lekker clubben. Dat is vanavond, om 9 uur begint het al lekker vroeg. Het is een hele Haagse line-up en volgens mij zijn er nog tickets beschikbaar. Dus ik zou daar vooral even naar kijken. We hebben weer het bierfestival in de Grote Kerk. Hier is dus niet heel veel nuchters aan. Maar we kunnen wel van frisse blond bieren tot zware donkere speciaalbieren. Tijdens het Nederlands Bierfestival draait alles om proeven en vergelijken. Nou ja, en om bier natuurlijk. En brouwers uit het hele land schenken zelf hun bieren uit en vertellen met alle liefde hoe het gemaakt wordt en wat er precies in je glas zit. Dat is deze vrijdag ook vanavond en zaterdag 30 mei ook. Het is in de Grote Kerk in Den Haag. En er zijn ook nog tickets beschikbaar voor allebei de dagen. Je kan ook een passepartout ticket nemen. En dan kan je gewoon twee dagen achter elkaar heel veel bier drinken. Heerlijk. We hebben de Haagse... Ja, heerlijk. We hebben de Haagse Montmartre weer op het Lange Voorhout. Dus dat is een Franse kunstmarkt eigenlijk. En er staan meer dan 150 kramen met kunst, antiek, vintage. Franse muziek klinkt over het terrein. En karikaturisten kunnen jou op je charmant vastleggen. Je kent het wel, zo'n karikatuurtekenaar. Lijkt mij heel grappig om het een keer te doen. Heb ik nog nooit gedaan. De markt is op zaterdag 30 en zondag 31 mei van 10 tot 5 gewoon gratis te bezoeken. En er is een open dag bij Sales Center 107, dat is in Kijkduin. Dus mocht je een keer de zee op willen, een watersport uitproberen, dat kan daar. Is ook gewoon gratis te bezoeken. Je kan, wat zeiden ze allemaal? Je kan watersporten inderdaad, dus je kan powerkiten tot branding kajakken en varen op een katamaran. Dus de open dag vindt plaats op zondag van 12 tot 8 uur. Dat waren de uittips voor dit weekend.
0: Nou, volop dingen die je dus kan beleven. En hoe ziet jouw weekend eruit, Lara?
1: Ik ga vanavond lekker bij mijn ouders eten. En dit weekend, nou eerlijk, ik weet het eigenlijk niet. Het lijkt mij dus heel grappig om even naar dat Nuchter te gaan en te kijken hoe dat is. Dus misschien koop ik daar nog zo wel even een ticket voor. Ik ben zo benieuwd.
0: Ja, precies. Ja. Nee, ik denk, ik ga er gewoon lekker van genieten, zou ik zeggen. En ook natuurlijk kan je Den Haag FM dit weekend ontmoeten. Want we staan op de open dag van Omroep West. En daar kan jij een jingletje opnemen bij Den Haag FM. En misschien jezelf terug horen.
1: Dat is ook nog een hele goede uittip van jou.
0: Ja, hè? Ik denk dat je fiets er nog even in.
1: Nou, dat helemaal goed.
0: Lara, wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Yes.
0: American Girls, Harry Styles. Je luistert nog steeds naar De Ochtendshow met Sanji.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft. Dat bleek gisteren bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie denkt er anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw vanwege roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag aangereden samen met haar man. 4 dagen na de aanrijding overleed de vrouw aan een longontsteking die het gevolg was van de ribbreuken die ze opliep door de aanrijding. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. De voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal is er echt heel blij mee, zei hij in een reactie. En hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van het radioprogramma Spuigasten hier op Den Haag FM. Het weer nog bewolking, kleine kans op een bui, vrij veel zon en warm met maxima tussen 26 en 30 graden. Morgen zo'n 24, 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij nog steeds luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is natuurlijk vrijdag, dat betekent dat het weekend om het hoekje al staat te gluren naar ons. En ik ben heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend allemaal gaat doen. Dat kan je laten weten door een appje te sturen naar 070-307-8899. En de leukste dingen die voorbij komen zometeen in de berichtenbox, die ga ik hier natuurlijk in de uitzending gewoon live vertellen. Maar eerst muziek, van Usher. Peace out.

0: Een dag vol spel, muziek, cultuur en plezier voor het hele gezin. Op zondag vindt in Den Haag de Poolse Dag van het Kind plaats. Een familiefestival waar de Poolse gemeenschap, maar ook andere Hagenaars samenkomen om de Poolse cultuur te vieren. Anne Kolowarska, directeur van Polka, is bij mij in de studio om daar meer over te vertellen. Nou, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik hoop dat je achternaam goed uitsprak. Mijn Pools is niet zo goed.
1: Anna Kowalska.
0: Ja, precies. Nou, voor mensen die de Poolse Dag van het Kind nog niet kennen, wat voor evenement of dag is dit precies?
1: Mm-hmm. Nou, allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging en de mogelijkheid om over ons evenement iets te vertellen. De Poolse Dag van het Kind is al een dag die wij voor de zevende keer dit jaar organiseren. En dat is, ik denk dat ik dat mag zeggen, inmiddels is het uitgegroeid tot een van de een geliefde tradities waar kinderen en gezinnen uit het hele stad naar uitkijken. Wij zijn ooit begonnen in Zegbroek op het Newtonplein. Volgens mij acht jaar geleden. En wij dachten toen, eigenlijk het idee was om onze een van de belangrijkste Poolse tradities samen met andere mensen uit de stad te vieren. De dag van het kind is, wordt uitgebreid gevierd in Polen. In het kader van de internationale Dag van het Kind, die elk jaar in veel landen, niet alleen in Polen, maar ook andere landen van Europa, bijvoorbeeld Bulgarije, Roemenië, Griekenland, gevierd wordt. Dat is altijd op 1 juni. En wij dachten, nou, het zou superleuk zijn, omdat deze traditie niet bekend hier in Nederland is, om ook laten zien hoe dat in Polen gevierd wordt.
0: Ja, precies. Ja. En waarom is deze dag dan zo bijzonder voor bijvoorbeeld Poolse families?
1: Mm-hmm. Nou, deze dag brengt alle Poolse families samen. Het is een beetje zoals Sinterklaas hier in Nederland. Wordt uitgebreid gevierd in Polen met heel veel feestjes, evenementen, spelletjes die op die dag georganiseerd worden voor alle kinderen. Maar ook ieder kind krijgt ook een cadeau. Die dag, ja. Dus dat is echt een bijzondere dag. En echt een dag om samen te vieren.
0: Ja, wat mooi. Dus echt, kinderen worden gevierd op die dag. Ja. Dus het wordt zondag hier zo in Den Haag gevierd. Bij het Laaktheater, als ik het bij Laak?
1: Nee.
0: Nee, waar wordt het gevierd?
1: In het Puntpark.
0: In het Puntpark.
1: Aan de Drebbelstraat in Laak.
0: In Laak, ja.
1: En Laaktheater is een van de samenwerkingspartners van ons.
0: Ah, zo is het gegaan, ja. En wat kunnen mensen allemaal verwachten? Wat kan je daar gaan doen? En is het ook alleen voor Poolse kinderen of is iedereen welkom?
1: Natuurlijk is iedereen welkom. Dat is zelfs de bedoeling. Wij beginnen om 12 uur op aanstaande zondag, dus 31 mei. Wij beginnen om 12 uur en het feest duurt tot 5 uur 's middags. En wat kunnen jullie verwachten? Nou, van alles en wat. wij gaan het terrein omtoveren tot een vrolijk speelterrein. En er wordt met een muziekpodium, met heel veel creatieve workshops, met veel muziek- en dansoptredens op het podium. Met een DJ, met een populaire Poolse kids animator Rainbow. En ook Laaktheater heeft aangeboden om ook bij de organisatie te helpen. En ze hebben voor ons een concert van zanger en gitarist Philip Kronenberg geregeld. Er worden ook optredens van leerlingen van de Poolse school bij de Poolse ambassade. En ook een grote hit van elk jaar, een grote speelgoedloterij. En die mede gesponsord wordt door Pachman.
0: Ja.
1: Die heeft heel mooie kinderboeken aan ons gedoneerd. Ook met veel creatieve workshops. Met onder andere poppenvlechten bijvoorbeeld. En wegwerpverpakkingen.
0: Dus super veel te doen.
1: Ja, heel veel te doen, inderdaad.
0: En is er dan ook iets wat echt typisch Pools is? Want bijvoorbeeld, je hebt oud-Hollandse spelletjes zoals koekhappen, spijkerpoepen. Is er ook iets wat echt typisch Pools is?
1: Nou kijk, dat zijn die optredens van de leerlingen van de Poolse school, hè, met Poolse liedjes. Maar ook, wij hebben ook een Poolse groep uitgenodigd die gaan aan kinderen. Gaan kinderen met kinderen kennis maken met oude volksspellen van de oude tijd. Oude tijden, zeg maar. En natuurlijk ontbreekt het eten. Typische Poolse eten. Pools eten niet. Dus denk aan pierogi.
0: Zeg me helemaal niks. Ja, Wat is dat?
1: Dat is een grote, hele lekkere soort raviolis. Maar dan op het Pools. Echt lekker.
0: Ja, ik geloof het gelijk.
1: Typisch Poolse gegrilde worst. En ook heel lekker warme wafels. Dat is ook gofre heet dat. Dat is ook een typische Poolse specialiteit.
0: Ja, dus eigenlijk als je ook meer wilt leren over lekkere Poolse lekkernijen, maar ook naar Poolse optredens wil kijken, dan moet je dus vooral komen. Dus zondag van 12 tot 5. Volgens mij is het helemaal gratis toegankelijk.
1: Zeker. En nog misschien één ding om toe te voegen. Naast alle attracties voor kinderen gaan we ook natuurlijk voor de ouders goed zorgen. En onder andere bieden wij... er zijn informatiekramen aanwezig op ons feest. Met verschillende organisaties die hulpverlening, maar ook welzijnorganisaties,
0: die zich inzetten, ja.
1: En onder andere gemeente Den Haag en Helpdesk Geldzaken bijvoorbeeld. Maar ook Wijks, de bibliotheek zijn allemaal aanwezig op onze dag.
0: Nou, perfect. Nou, dankjewel Anna, directeur van POLKA.
1: Bedankt ook.

Het is bijna weekend en voor sommige mensen is het weekend al begonnen. En ik ben heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend gaat doen. Dat kan je laten weten door een bericht te sturen naar 070-307-8899. En ik heb al een bericht ontvangen. En deze luisteraar gaat het volgende doen. Die stuurt dit. Ik ga dit weekend 2 keer naar de bios en lekker naar het strand. Normaal ga ik elke zaterdag voetbal kijken bij Graaf Willem, maar die hebben nu een zomershop. Nou, heel veel plezier in ieder geval gewenst bij de bios. Ik ben benieuwd welke films jij gaat kijken. En het strand, daar is het volgens mij ook wel perfect weer voor. Heb jij zoiets van, ja Sen, ik ga ook iets leuks doen? Stuur dan even een appie en laat ik het zo meteen hier zo in de uitzending weten.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 2:50 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Gisteren is het stadhuis korte tijd ontruimd geweest na een bommelding. Een 28-jarige man meldde zich bij de beveiliging en zou hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. Daarop werden het stadhuis, de centrale bibliotheek en enkele horecazaken in de omgeving ontruimd. Het speciale politieeenheid DSI kwam ter plaatse en hield de man aan. Uiteindelijk werden er geen explosieven aangetroffen en rond 12:30 werd de omgeving weer vrijgegeven. Op het Hildebrandplein in Moerwijk zijn woensdagavond 3 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De politie kreeg een melding van een vechtpartij bij het Volkstuinencomplex. Omstanders hielden de verdachte al onder controle voordat agenten arriveerden. Een 38-jarige man is aangehouden. 1 slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De gemeente is gestart met de campagne Maak hem uit, gooi hem in. Daarmee moeten minder sigarettenpeuken op straat belanden. Verspreid door de stad komen extra asbakken, stickers en mankeringen. Volgens wethouder Arjen Kapeteins zorgen peuken voor veel milieuschade doordat schadelijke stoffen en microplastics via regenwater in het milieu komen. En dan het weer van vandaag. Er is flink wat ruimte voor zon, al trekken er ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag of aan het begin van de avond is een lokale regen- of onweersbui niet helemaal uitgesloten. Maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt zomers warm met zo'n 29 graden.

0: Ja, gisteren was het hier echt een ontregeld zootje. En het komt eigenlijk omdat in het stadhuis was er een man die had geroepen dat hij een bom bij zich had. Nou, binnen no time was het stadhuis afgesloten. De bieb werd ontruimd. Horecazaken werden ontruimd. Er is hier onwijs veel gebeurd. Collega's van mij waren op dit moment ook aanwezig. Waaronder ook Maxime Kok. Ik heb hem op dit moment aan de telefoon. Goedemorgen, Maxime.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, jij was gisteren hier zo aanwezig, terwijl die hele ontruiming begon. Wat gebeurde er? Kan je me meenemen in hoe dat er gisteren uitzag?
1: Ja, dat begint eigenlijk in de Centrale Bibliotheek. Daar zenden wij ook uit en daar sta jij nu ook. En daar zitten wij veel met onze collega's te werken. En op een gegeven moment hoorden wij al iets dat mensen het stadhuis uit werden gestuurd. Dat, dat stadhuis werd ontruimd. Een paar seconden later begon dat ook in de bibliotheek. Daar werden ook mensen ontruimd. Op een gegeven moment ging er een alarm af. En toen stonden we allemaal op straat. Het hele bibliotheek en het hele stadhuis. Dan begint toch wel een beetje al te ratelen van er gebeurt iets. Er is iets aan de hand. Wat weten we op dat moment nog niet. De politie begint stukken af te zetten. Eerst voor de ingang van het stadhuis. Dan eigenlijk dat steegje tussen het stadhuis en aan de ene kant het Spuitplein. Aan de andere kant de Kalvermarkt.
0: Ja.
1: Ja, dan blijft het een beetje gissen wat er op dat moment aan de hand is. Je hoort dingen over, zal er sprake zijn van een bommelding of misschien van een gijzeling. Dat is allemaal nog onduidelijk. En beetje bij beetje wordt er meer en meer afgezet en zien we ook dat er meer politie komt. Ook de DSI, de dienst speciale interventies. En dat is echt een dienst die wordt ingezet bij gevaarlijke situaties. Denk daarbij aan inderdaad gijzelingen. Denk aan bommeldingen. Denk aan terroristische activiteiten. Dat soort zaken. En het publiek moest ook steeds verder weg. Die stonden eerst allemaal nog netjes voor het stadhuis, maar dan op het Spui. Maar daar begon de politie ook mensen naar de zijkanten weg te werken. Dus eigenlijk dat je gewoon vanaf het stadhuis vol zicht hebt op de Wagenstraat. Het publiek moest dus helemaal naar of het Spuitplein of de Grote Marktstraat. En ja, toen na denk ik een kwartiertje, half uurtje, toen opeens kwamen ze naar buiten met een verdachte. Die verdachte die was helemaal uitgekleed. Die stond alleen nog in zijn onderbroek en zijn sokken. En geblinddoekt. En toen werd hij een politieauto ingezet en weggebracht. En het bleek dus dat deze man in het stadhuis had gezegd dat hij explosieven bij zich had. Nadat hij dat al heeft gezegd, heeft een bewaker hem bezig gehouden en is het hele stadhuis ontruimd. En toen is de DSI er aan het pas gekomen en een onderhandelaar. En hebben ze zijn spullen gecheckt. En uiteindelijk dus ook onder zijn kleding. Want je moet op dat moment ook kijken of hij niet misschien explosieven onder zijn kleding heeft. En is hij daarna weggegaan. En het bleek te gaan om een man met verward gedrag. Dus zonder explosieven.
0: Jeetje, wat een middag, een ochtend. Het was eigenlijk een vroege middag. En wat knap ook eigenlijk van die bewakers, dat op dat moment dan ook die man echt aan het woord hielden, dat ze bij hem bleven. Dat vind ik wel echt chapeau voor hun, hoor.
1: Ja, zeker. Dat is zeker die. Het zijn ook beelden van één bewaker die dan nog met hem in gesprek blijft. En dat is natuurlijk best wel spannend als je daar zo staat als beveiliger met inderdaad iemand die zegt dat hij explosieven bij zich heeft. Die complimenten die worden ook gedeeld door burgemeester Jan van Zanen. Die schreef dat in een reactie in de middag. Die geeft ook veel complimenten aan die beveiliging. Die zegt daarbij, en dan moet ik het heel even erbij. Zij hebben in de heat of the moment hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor.
0: Ja, precies. Ja, ik zag het ook inderdaad voorbij komen dat hij dat had gedaan. En ja, ik denk ook voor jou, als je kijkt naar, iedereen is op een gegeven moment buiten. Waren er mensen in paniek of waren mensen best wel rustig eronder? Hoe was de sfeer bij iedereen die eigenlijk het stadhuis of de bibliotheek uit was gehaald?
1: Ja, dus dat eigenlijk voornamelijk een hele grote nieuwsgierigheid. Er was nog niet heel veel paniek, omdat het ook nog niet echt duidelijk was wat er aan de hand was. Ik denk dat menigeen ook eerst heeft gedacht, het gaat gewoon om een oefening, bijvoorbeeld een brandoefening. Dat dachten wij in eerste instantie ook. Zodra je buiten staat en je alle politie ziet, dan gaat dat waarschijnlijk wel een beetje weg, dat gevoel.
0: Ja.
1: Maar er zat eigenlijk voornamelijk gewoon veel nieuwsgierigheid naar wat er aan de hand is. En bij sommigen viel het ook best laat. Wij hadden gisteren nog Adrika. Zij was in het stadhuis om haar paspoort te laten verlengen. En ik sprak haar in de studio. En eigenlijk toen ik in de studio vroeg van... Hij zei dat hij een explosief bij zich had. Toen zag ik aan haar dat zij toen pas eigenlijk dat te horen had gekregen. Dus heel veel mensen die daar buiten stonden... die wisten helemaal niet dat het ging om een man met mogelijk explosieven.
0: Oké, dus ja, daardoor waren de mensen waarschijnlijk ook wat rustiger. En ik denk dat dat misschien ook wel goed is. Want ja, als er komen natuurlijk altijd speculaties rond. Maar als iedereen bijvoorbeeld buiten roept ook bom, bom, bom. Ja, dan heb je misschien ook dat iedereen echt in paniek raakt buiten.
1: Ja, nou, enorm natuurlijk. Als jij denkt dat er een bom in het stadhuis ligt... dan wil je waarschijnlijk nog verder weggaan dan waar je dan al staat. En dan breekt natuurlijk wel een beetje de paniek uit met hoe en wat. Maar daar was, zover ik heb gezien, geen sprake van eigenlijk.
0: Nee, nou, en ik wil ook nog even zeggen... ik heb ook natuurlijk heel veel respect voor al mijn collega's. Want je zei gisteren gelijk, hebben jullie het doorgepakt. Jullie hebben echt lijfverslag gedaan met wat hier allemaal gebeurde. En dat kan je ook allemaal nog terugvinden op de website of de app van Den Haag FM. Dus ook Maxime, echt top naar hoe je dat gisteren hebt gedaan.
1: Ja, dat is een beetje het journalist eigen. Zodra er zoiets gebeurt, dan... ze zeggen altijd, de meeste mensen rennen weg van zoiets. En als een paar doelgroepen die rennen er naartoe. Denk aan de politie, denk aan de beveiliging. Dan toch ook wel de journalistiek in dit geval.
0: Ja, en er was trouwens één ding wat mij nog opviel ook in het artikel. Dat bij die horecazaak niet iedereen had betaald.
1: Ja, dat klopt. Er zit natuurlijk een cafeetje in het stadhuis, in die hoek. Er zitten trouwens wel meer cafés, maar wij spraken de eigenaar van de café op de hoek bij het Spijplein. En iedereen die moest daar ook weg. En sommigen die hebben toen gedacht, oké, we gaan netjes betalen en we gaan er vandoor. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die in alle nood weg zijn gegaan. En daarna misschien hebben gedacht, we komen niet meer terug.
0: Nee, precies. Nou, dankjewel Maxime. En wij spreken elkaar weer volgende week.
1: Een fijn weekend alvast.
0: Fijn weekend.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het? Even allereerst, want gisteren, ik heb net Maxime gesproken natuurlijk. Er is hier heel veel gebeurd. Jij zat live in de uitzending.
0: Ja.
1: En toen ineens kreeg je te horen dat er dus een bommelding was.
0: Ja. Ja, en ik kreeg ook meteen te horen dat dat het was. Want dat was echt niet voor iedereen zo. Ik stond, ik had net mijn gast dankjewel gezegd. Ik zei nog tegen hem, ik moet wel snel door iemand bellen. Want ik heb alweer een item. En hij zat al een beetje zenuwachtig om zich heen te kijken. En hij had ook al gezegd, ja, ik zie allemaal politiebusjes. Wat is het druk. Maar ik heb natuurlijk die oren in.
1: Ja, ja.
0: Dus ik hoor echt veel minder wat er hier in de studio live gebeurt dan wanneer je natuurlijk geen in-ears in hebt. Dus, ineens was mijn gast ook weg en ik sta nog mijn telefoontje, die gaat over. En de beveiliging komt zo met van die streepbewegingen langs je strot. En daarbij te maken van kappen, stoppen. Nou, dat is een fijne, bevriende beveiligingscollega hier die altijd echt voor ons zorgt. Dus echt een petje af voor. Want ik zag op het nieuws ook dat hij gewoon in stadhuis was. Hij is echt volgens mij hierheen gekomen om ons het te attenderen. Dat we echt wel weg moesten. En hij vertelde ook dus gewoon dat het was. Dus ik zeg, ja, maar dan ga ik wel dan op zender zeggen. Ja, prima. Als je maar opschiet, want je moet weg, Jess. Oké, okay, dus ik heb wel toen nog even de schuif dichtgegooid, microfoon open en gezegd, ja, ik ga wat liedjes voor jullie draaien, maar ik ga ik ga off-air, want er is een bommelding. En het hele pand wordt ontruimd. Ja, toen op een gegeven moment hoorde ik ook wel al via de microfoon het alarm. En dan ging er een bandje af met, u moet het pand verlaten. Kies de kortste route, de vluchtroute. Blijf rustig, weet je wel, zo ging dat af. En dan dat alarm. Nou, het was echt natuurlijk hartstikke druk. Dus, maar ik dacht, ja, jeetje. Ik moet wel een paar liedjes aan elkaar zetten. Ik onze collega in Impenburg gebeld dat hij non-stop moest aandoen. Kreeg ik niet gelijk te pakken. Dus dat duurde 2 telefoontjes voordat ik dat had geregeld. En toen, ja, al mijn belangrijke spullen gewoon zo in mijn rugzak gemikt. En naar buiten gegaan. Dan kan je nog niet eens gelijk naar buiten. Ze hebben de nooduitgang opengezet en de draaideur. Maar er zijn zoveel mensen in dit pand dat je echt achteraan moet sluiten. En er zijn er nog mensen die ineens terug willen, die dan stil gaan staan. Hoort u hierbij? Werkt u hier? Mevrouw, gewoon naar buiten. Ja, en die willen dan toch nog iets weten of iets vragen of iets.
1: Oh,
0: I don't know. Ga weg.
1: Ja,
0: weet je
1: precies,
0: wel?
1: Precies, ja.
0: Nou ja, dus toen ging ik wel echt zo van, toen dacht ik, ja, over een kwartier is mijn programma afgelopen. Ik ga natuurlijk niet binnen een kwartier weer naar binnen mogen. Ik zoek wel nog even onze collega's op. Nou, die zaten hier voor het raam. Dus ik zei, waarom zitten jullie zo dicht bij het raam? Laten we hier weggaan. Ik zeg, want het is een bommelding. Een bommelding? Nee, ze hebben tegen ons gezegd dat ze nog niks kunnen zeggen. Ik zeg, nou, ik weet het al. Het is een bommelding. En ik heb het ook op de radio gezegd. Dus toen zeiden de collega's, nou, dan gaan we dat wel ook op de socials gooien. Ik zeg, ja, lekker doen.
1: Ja.
0: Ik ook gelijk een filmpje gemaakt, terwijl ik wegliep. Want ik dacht, ja, ik ga wel weg hier. Want ik heb hier niks meer te zoeken. Ik ben ook natuurlijk niet van de online redactie. Kijk, onze collega's die werken natuurlijk door als wij klaar zijn. Dus die zitten bovenop het nieuws. We waren onderdeel van het nieuws gisteren. En dan wordt het landelijk nieuws. Maar het is onze redactie die in dat pand zit. Dus allereerste meldingen zijn natuurlijk van Den Haag FM gekomen. En dat wordt natuurlijk al snel overgenomen door Omroep West en door RTL Nieuws en de NOS. Maar ja, wij zaten echt in de eye of the storm.
1: Ja.
0: En toen onderweg, want ik moest nog een podcast opnemen, dus ik was onderweg naar het Westeinde ziekenhuis. En onderweg ging ik dus ook nog weer terug op de radio, maar met de telefoon. Dus dat had onze collega vanaf Ippenburg geregeld. Dus kon ik toch nog even wat uitgebreider vertellen van, nou ja, dat was net even heel gek. Maar dit is er aan de hand. Er is heel veel hulpdiensten. We zagen ook echt al mensen met van die speciale pakken en vesten aan met geweren en honden. Van alle kanten kwamen de hulpdiensten aan. Mijn hele wandeling naar het Westeinde kwamen alleen maar ambulances aan. En brandweer en politie. En al die pollers gingen steeds weer omlaag voor de hulpdiensten. Een helikopter cirkelde hier boven het pand. Dit was, en dat hoorde je echt wel in de alle omliggende wijken ook.
1: Zo bizar,
0: joh. Het was
1: joh.
0: Echt eventjes filmisch of zo.
1: Ja, ik wou net zeggen dat.
0: Ja,
1: dat verwacht je niet.
0: Nee. En als ik dan dan zo spontaan, zo abrupt moet schakelen, dat ik weg moet, dat er echt iets aan de hand is. Ja, dan krijg ik dus een brok in mijn keel.
1: Ja, maar dat snap ik ook
0: wel. Ik
1: hoor
0: een fragment voor het eerst terug en denk ik, ja, ik hoor het ook wel een beetje. Je hoort gewoon dat er toch emotie in je systeem zit. En ik ga wel door, maar ja, dat is er ook.
1: Ja, tuurlijk. En ik vind dat ook niet meer dan normaal. Want je hoort ineens ja, bommelding. En dan gaat er denk van alles door je heen. Van ja, hoe groot, hoe klein gebeurt het dan nu? Ben ik in gevaar?
0: De eerste dacht ik, hebben we morgen nog een studio? Ja. Dan ga je al die andere praktische dingen bedenken. En inderdaad, dat schiet allemaal door je hoofd. En dan, nou ja, goed. Dat duurt allemaal niet heel lang. Want je ziet dat iedereen er bovenop zit. En iedereen is echt super professioneel. Ook onze collega's hoor. Echt, Lara heeft zo goed verslag gedaan. En iedereen werd aan de tand gevoeld. Er zijn mooie stukken geschreven. Amber zit nu ook alweer gewoon op de redactie. Die was er ook bij. We keken elkaar echt aan. En ja, we moeten weg. Ja, we moeten weg. Ja, Maxime was al weg. Zijn tas stond nog hier. Dus weet je wel, dan denk je ook, het zal toch niet nu iemand iets gaan pikken? Ja, ik heb gewoon het systeem nog openstaan. Ja, maar ik moet toch weg. Oké, iemand anders doet wel de lampen uit dadelijk of zo. Of niet.
1: Dat gaat denk ik zo ver door je heen. Kon je wel slapen vannacht?
0: Ja, dat wel. Ja, nou, het duurde wel iets langer dan normaal. Terwijl ik doodmoe was. Ik had echt een hoofd als een olifant. Maar het duurde inderdaad wel wat langer nu je het zegt. Maar goed. Mijn lijf was zwaar genoeg, dus ik lag lekker.
1: Ja, gelukkig. Nou, en ook gelukkig dat het zeg maar gewoon uiteindelijk dat hij niks echt bij zich had.
0: Nee, dat is fijn, maar dat weet je natuurlijk nooit. En nee, toch ook je denk niet. Je dan, en ik wil nu niemand op ideeën brengen, maar ja, er komen hier best wel bijzondere types. En dat doet je toch wel meer realiseren dat er echt iets mis is met de gezondheidszorg op dit moment. Want er zijn steeds meer mensen met, zoals ze het dan gisteren noemden, onbegrepen gedrag of verwarde personen. Mensen die toch wel ook een gevaar vormen. Nu was het dan een gevaar voor de rust. Hè? En niet letterlijk een gevaar. Maar dit is toch wel, ik bedoel, mensen kunnen er best wel ontdaan van raken. Iemand kan een hartaanval krijgen als dat hoort, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar er zijn best wel veel natuurlijk verwarde personen. En in een stadhuis, in Open Amare, in de bibliotheek, iedereen mag hier komen. En wij hebben natuurlijk ook het nodige wel al meegemaakt, dat er gewoon telefoons van de tafel zijn gepikt, of dat er mensen heel graag wat tegen ons willen zeggen omdat we van de media zijn. Ja, dat doet je dan toch ook wel weer beseffen van ja, hij had ook echt hier aan de desk kunnen staan.
1: Ja, precies. Nee, het
0: had echt nog veel enger geweest.
1: Dat denk ik ook. Maar gelukkig, ik klop het echt af, was dat niet het geval. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om te horen wat jij vandaag in de show gaat doen. Maar ik vond dit eigenlijk ook veel belangrijker om
0: gewoon
1: te
0: lekker
1: horen.
0: Blijven luisteren.
1: Zo is dat. Tot morgen. Dan ben ik weer van 7 tot 10.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 56-jarige vrouw die dat ongeval met haar auto veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek gisteren bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. En hoofdredacteur Henk Rel ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
6: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
5: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese dus, bekend ook als voormalig politiek verslaggever van het NOS Journaal, is echt heel blij met de prijs, zei hij in een reactie. Sluit ik af met het weer. Bewolking, kleine kans op een bui, vrij veel zon en het is warm met maxima tussen de 26 en 30 graden. Morgen wordt het 24 tot 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Nu Haags bakkie met Jessica Mendels.
9: Dit eerste uur van het programma trappen we af met Alex Warren. Fever Dream.
10: Den Haag.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 over 10 op deze vrijdag 29 mei. En we zijn er gewoon vanuit de studio op het Spui. En dat was gisteren nog even onzeker toen ik afsloot. Toen dacht ik, ja, hopelijk gewoon tot morgen. Maar of dat dan hier zou zijn of op Ypenburg, ik wist het niet. Het is allemaal met een sisser afgelopen, maar het was een grootse ontruimingsactie. En de hulpdienst, iedereen heeft met elkaar samengewerkt hier vanuit Den Haag FM om jullie op de hoogte te houden van het nieuws waar alle nieuwsmedia uit geput hebben. Hè? Dat wil ik wel even zeggen. Eventjes de credits naar ons team. Want ja, god, ik gooide het gelijk de radio op. Maar onze redactie van denhaagfm.nl heeft natuurlijk de eerste beelden geschoten. De eerste artikelen geschreven en gezorgd dat iedereen op de hoogte was. En daar heeft heel Media Nederland uit geput. Dus even een applausje voor onze eigen Den Haag FM-collega's. Want ja, ik vind het toch serieus dat ze dat heel goed hebben gedaan. Even kijken hoor. Die is voor de redactie. Ja, iedereen die zijn best heeft gedaan om het nieuws vanaf het haard, het oog van de storm, te brengen. Goed, we hebben een leuke uitzending voor de boeg. Natuurlijk het vrijdagverzoek. Als jij die nog wil invullen, dan kan je natuurlijk eventjes een berichtje sturen naar 070-307-8899. Volgens mij hebben we best wel wat storing op zender. Ik noem het nummer nog een keer. Als jij het vrijdagverzoek wil invullen, app dan even met 070-307-8899. We gaan het zo meteen hebben over een heel leuk nieuw boek, Super. Papa, maar eerst
2: Effen na 11.
1: De Effen na 11. En de Effen na 11. We zitten natuurlijk gewoon in het artiesten ABC. En we zijn aangekomen bij de week van de G, als ik me niet vergis. Ik ben een beetje warachtig gisteren hoe we de studio hebben achtergelaten. Ja, we houden het van Nederlandse bodem vandaag. G. Guus Meeuwis. En je kan kiezen uit tranen gelachen en het is een nacht. En stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet van Guus. En om 11 uur ga ik de stemmen tellen. Effen na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En de keuze klinkt vandaag zo.
2: Effen na 11.
3: Het is een nacht.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie is Dick van Dam. Hij is schrijver en schreef samen met zijn vriend Rob Wesseling het boek Superpapa. Goedemorgen, Dick.
2: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent. Ja, er ligt hier een boek voor je neus. Maar ik wil eerst eventjes helemaal naar het moment dat het idee eventueel begon dat jullie een boek gingen schrijven. Want jij bent vader van een tweeling. En jouw goede vriend Rob is dat ook.
2: Ja.
0: Hoe is dat zo uit de lucht komen vallen?
2: Ja, sowieso is natuurlijk het moment dat je hoort dat je vader bent als een tweeling. Wordt van een tweeling. Is een enorme verrassing.
0: Was het jullie eerste kindje?
2: Ik had er al twee.
0: Ja.
2: En Rob had er één.
0: Oké. Okay.
2: Dus we waren allebei vader. En
0: ja, jullie hadden allebei al een gezin.
2: Ja, precies. En nou ja, als je dan bij de echo zit en je komt erachter dat je een tweeling krijgt, dat is natuurlijk al een enorme verrassing.
0: Zeker als het een derde is.
2: Ja, precies. Als het natuurlijk. En dan wil je dat zo snel mogelijk met iedereen delen. Dus we hadden met hen ook afgesproken, met Rob en Maaike. Wij dachten, nou, wij gaan hen vertellen dat we een tweeling krijgen.
0: Ja,
2: super speciaal.
0: Heel bijzonder.
2: Dus wij zaten bij elkaar en wij dachten, nou, nu gaan we het zeggen. En toen zeiden ze, ja, we hebben wel nieuws. We krijgen een baby en het zijn er twee. En dachten wij, wat? Dat is ons nieuws?
0: Ja.
2: Wat is dit nou? Hoe kan dit?
0: Dus hoe reageerde je als eerst? Begon je ook gelijk met wat? Of nou, begon je eerst met toch gefeliciteerd?
2: Ja, nee, allebei natuurlijk.
0: Ja.
2: Ik weet niet precies meer wat we allemaal gezegd hebben, maar het was echt een soort explosie van emotie. Van,
0: kippenhok.
2: Wauw, wij waren zelf net bekomen van de shock van onszelf, zeg maar. We moesten echt heel erg aan het idee wennen. We hadden natuurlijk al twee. En dan nog twee erbij.
0: Ja, nieuwe auto. Ja, nou, ander huis misschien.
2: Huis, ja. Dus dat was allemaal heel ingewikkeld. En toen hadden zij het ook. Nou, dat was natuurlijk helemaal fantastisch. Het is sowieso heel mooi dat je zo'n periode met samen kan delen. Hè? Want
0: ja,
2: over het algemeen, nou ja, de meeste stellen die een tweeling verwachten, ja, die hebben niet andere mensen in de omgeving
0: nee,
2: een tweeling.
0: Dus, want en zijn het één eigen tweelingen? Twee,
2: ja, het zijn twee eigen tweelingen. We hebben allebei een jonge meisje tweeling.
0: Wat grappig,
2: ja,
0: ook zo'n
2: en ze schelen dus uiteindelijk 4 weken.
0: Ja.
2: Zijn nu 3,5 ongeveer. Dus ja, het is gewoon heel leuk om dat, ja, samen, zeg maar, ze te zien opgroeien.
0: Ja.
2: En nou ja, toen eigenlijk al heel snel in die zwangerschap misten we allebei. Ja, we gingen natuurlijk lezen, hè, want
0: ja,
2: ja, dan wil je weten wat komt er allemaal op je af. Het is,
0: ja,
2: heel spannend. Maar bijna alle boeken zijn geschreven voor moeders.
0: Ja.
2: Voor en door moeders, hè, die schrijven over hun eigen ervaring. En dat is altijd leuk om te lezen, hebben we ook al bij gedaan. Maar iets voor vaders, gewoon een praktisch boek van wat komt er allemaal op je af. Dat bestond nog niet.
0: Nee.
2: Nou, dus toen hebben we een keer gekscherend gezegd van, nou, waarom zullen wij dat dan niet schrijven?
0: Ja.
2: Nou ja, dat blijft dan een beetje grappend. En we hadden ook helemaal geen tijd natuurlijk om een boek,
0: nee,
2: te schrijven.
0: Niet. Vier kinderen.
2: Ja, dat. En we hadden ook gewoon ons eigen werk. En we hadden helemaal geen tijd. Maar ja, dan ga je toch een keer, dan maak je iets mee. En dan schrijf je dat op. En dan schrijf je nog eens een keer iets op. En dan gaat het groeien. En dan doe je dat allebei. En dan zeg je dat in zo'n gedeeld document. En dan,
0: ja,
2: ja, en van het een kwam het ander, zeg maar. En nu, nou, toen waren ze denk ik ongeveer 2,5, 3. En toen hebben we toch wat uitgevers benaderd. Van, nou, toen schreven we al columns trouwens, dat moet ik nog bijzeggen.
0: Oké, okay, hoe was dat gegaan dan?
2: Nou ja, toen ook een beetje op dezelfde manier. Want wij dachten, nou, we schrijven onze ervaringen op.
0: Ja.
2: Voor onszelf. Maar het is ook wel leuk om dat te delen.
0: Ja.
2: Want ja, er zijn heel veel tweelingvaders die dit echt alleen moeten verwerken.
0: Ja.
2: Die niet iemand anders hebben in
0: de omgeving. Nee, het is natuurlijk echt een heel ander perspectief of je nou zwanger bent en voelt wat er in je lijf gebeurt, of dat je daar als daarnaast staat en je eigenlijk een beetje machteloos voelt. Dat is natuurlijk sowieso al bij een zwangerschap. Kijk, je kan lief zijn voor je vrouw, je kan zorgen. Maar ik weet ook wel uit ervaring dat als ik me geen zorgen maakte over mijn kind, omdat ik dacht, nou ja, ze ligt aan de borst en het komt wel goed, dat mijn man soms wel eens dacht van, ja, maar hoe weten we dan of ze wel genoeg binnenkrijgt? Dus het is echt wel, als het niet in en aan jouw lijf gebeurt, toch wel een hele andere ervaring.
2: Ja, zeker. En ook daarna, hè, dus onze baby's waren 's avonds vaak heel onrustig. En eigenlijk het enige wat ze dan wilden was drinken,
0: ja,
2: borstvoeding. Nou ja, dat kon ik natuurlijk niet bieden.
0: Nee.
2: Dus dat was voor mij heel erg moeilijk. Want ik kon hen eigenlijk niet troosten. Eigenlijk alleen mijn vrouw,
0: ja,
2: kon hen troosten op dat moment. Ja, het andere wat ook nog werkte was, In een draagzak en dan rondjes gaan lopen door de woonkamer.
0: Ja.
2: Maar ja, met twee kinderen kan dat niet.
0: Nee, nee.
2: Met één lukt dat nog wel, met twee lukt dat gewoon niet. Dus nee. Je voelt je echt op zo'n moment machteloos. Maar het heeft ons ook wel heel dicht bij elkaar gebracht. Ik bedoel, je zit er echt samen in.
0: Ja, je hebt maar twee handen, dus je moet wel.
2: Je moet echt met z'n tweeën dat oplossen. Hè? Uur voor uur, dag voor dag. En zo maak je ook heel veel mooie momenten mee. Hè? Moeilijke momenten, die ook echt heel zwaar zijn. Daar lopen we niet voor weg. Maar ook veel hele mooie momenten. En zeker nu in het opgroeien. Ja, het is gewoon heel erg bijzonder, zo'n tweeling. En ja. ik had het echt nooit anders gewild.
0: Nee, vooraf schrik je een hoedje en denk je, nou, even serieus. Ja. Maar nu je het weet hoe het is, dan denk je, dat is toch wel een speciaal cadeau geweest.
2: Ja, zeker. En
0: Maar toen gingen jullie gingen die verhalen op een gegeven moment delen. Waar deden jullie dat?
2: Ja, we hebben een column op bij Kijk Mama.
0: Ja.
2: Op de online.
0: Maar hoe kwamen jullie bij Kijk Mama of Kijk Mama bij jullie?
2: Ja, we hebben hen eigenlijk gewoon gemaild. Wij schrijven daarover. En zij reageerden meteen heel erg enthousiast.
0: Ja.
2: Omdat het toch, het is toch bijzonder.
0: Zeker.
2: Twee bevriende tweelingvaders die het leuk vinden om hun ervaring te delen, is toch heel bijzonder. En we krijgen heel veel leuke reacties.
0: Ja.
2: Mensen vinden het herkenbaar. Het is ook een eye-opener voor sommige mensen. Omdat wij ook... Kijk, wij proberen... Het is niet alleen maar een Hosanna-verhaal. Hè? Het heeft ook moeilijke kanten. Maar uiteindelijk is het echt iets wat je leven enorm verrijkt. En kun je het ook aan. Je merkt ook aan jezelf dat je meer kan dan je van tevoren had gedacht.
0: Maar dat is sowieso al als je een kindje krijgt. Ja, dat zeker. Je denkt, ik had nooit verwacht dat ik nog rechtop kon staan na al deze nachten. Maar dat zal je bij een tweeling dubbel en dwars zijn.
2: Ja,
0: mooi. Er is nu een boek en daar wil ik straks alles over weten. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Somjeu klaarstaan met Morning.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Sommieu.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En hier bij mij in de studio zit Dick van Dam. Hij schreef samen met zijn vriend Rob Wesselink het boek Superpapa. Beide hebben 4 kinderen, maar wat hun gemene deler vooral is, is dat ze op hetzelfde moment in verwachting waren, hun vrouwen dan, van een tweeling. En allemaal nog dezelfde samenstelling ook. Dus Dick, jij had al 2 jongens en toen kreeg je een jonge meisje tweeling. En Rob had een jongen, kreeg een jonge meisje tweeling en heeft inmiddels weer een jongetje erbij. Mm-hmm. Dus je kan wel zeggen dat jullie doorgewinterde vaders zijn. Jullie misten een beetje geschreven stukken voor vaders van een tweeling. Veel voor moeders, door moeders. Dus jullie zijn daar zelf maar mee begonnen. Jullie hebben ook een column in Kijk Mama en nu ligt daar dat boek Superpapa. Hoe is dat gegaan?
2: We zijn begonnen met schrijven eigenlijk al vrij snel na de geboorte. Dat we tegen elkaar zeiden van ja, waarom is er niet zo'n boek?
0: Ja.
2: Waarom zijn er heel veel... Nou, er is natuurlijk best wel veel geschreven voor jonge ouders. Maar het is bijna altijd door moeders geschreven. En zeker voor tweelingen. Voor tweelingen is er in Nederland geen boek voor en door tweelingvaders. Met gewoon praktische tips. En gewoon ervaringsverhalen over hoe je ermee omgaat. Nou, dus zijn we er maar mee begonnen. Dus sowieso is het iets wat ik ook wel vaker doe. Als ik ergens mee zit. Of als ik ergens moeilijk mee heb. Dat ik dan gewoon het opschrijf.
0: Ja, want wat is jouw werk?
2: Ja, ik ben ambtenaar bij de Rijksoverheid, bij een ministerie.
0: Ja.
2: Dus daar schrijf ik vooral onderzoeksrapporten.
0: Precies.
2: Dus schrijven, dat doe ik al heel lang en heel graag. Maar het is voor mij ook een manier om dingen van me af te schrijven.
0: Ja. Dus... En hoe is dit boek opgebouwd? Ik hoor ervaringsverhalen en tips.
2: Ja.
0: Hoe zou je het boek omschrijven?
2: Nou, eigenlijk precies zo.
0: Ja.
2: We schrijven eigenlijk chronologisch vanaf het moment dat wij ontdekken dat we een tweeling verwachten. Tot aan een beetje voorbij het eerste levensjaar.
0: Ja.
2: Dat is gewoon anekdotes, hoe we het ervaren. Dat hebben we ook echt op dat moment geschreven.
0: Ja,
2: dus we
0: precies.
2: vinden het zelf ook wel leuk om terug te lezen.
0: Ja.
2: Omdat het echt een soort foto is van het moment. En heel veel andere mensen vinden het ook leuk om te lezen. Van, ja, het geeft echt weer hoe wij ons toen voelden.
0: Ja.
2: Dus kan voor heel veel mensen, denk ik, die zoiets ook meemaken, heel erg herkenbaar zijn.
0: Herkenbaar, of dat ze een beetje worden voorbereid op wat ze kunnen verwachten.
2: En daartussendoor hebben we ook gewoon lijstjes gemaakt met... heel veel dingen zijn best wel duur.
0: Ja.
2: Zijn er ook manieren hoe je geld kan besparen?
0: Kan je daar een voorbeeldje van noemen?
2: Nou, een goed voorbeeld zijn... bijvoorbeeld aanmerk luiers, aanmerk melkpoeder. Daar kan je echt honderden euro's per maand mee besparen. Als jij niet per se het aanmerk hoeft.
0: Ja, precies.
2: Maar gewoon huismerk. Wat
0: prima is.
2: Voor ons prima voldeed. Wat gewoon de goede kwaliteit heeft. Maar dat scheelt echt. Kan echt honderden euro's per maand schelen. Het gaat super hard met een tweeling.
0: Zeker.
2: Een dubbel. En verder hebben we heel veel gedaan met tweedehands kleding en dergelijke. En tweedehands spullen. Kijk. Bij baby's gaat natuurlijk ook kleding heel snel erdoorheen. Ja. Want ze groeien heel snel.
0: Dus het slijt ook helemaal niet?
2: En je hebt, nee, het slijt vaak minder. En je hebt heel erg veel nodig natuurlijk met een tweeling.
0: Ja.
2: Dus we hebben niet zo heel veel nieuwe kleding gekocht. Onze kinderen hebben daar nooit over geklaagd.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: En wat
0: zijn nog meer de praktische tips? Want je zei net al even van ja, onze baby's die werden eigenlijk alleen maar rustig aan de borst.
2: Ja.
0: Nou, die heb ik niet.
2: Nee.
0: Dus ik kon ze niet zo goed troosten. In de draagdoek kan ik er één. Wat deed je dan op zo'n moment? Wat heb je ontdekt wat wel kan?
2: Je wisselt af, hè, dus je bent met z'n tweeën. Wat we dan ook vaak... Je bent achter een team, je doet het echt samen. En Dat maakt ook wel ingewikkeld, want het is ook heel, dat maakt ook wel heel zwaar, zeg maar, dat je echt eigenlijk niet weg kan. Maar wij hebben wel, zodra iemand van ons even weg kon, zeiden we, nou, ga even een rondje lopen buiten in je eentje.
0: Ja.
2: Ga even hardlopen of zo, of daar, zeg maar, dat je echt eigenlijk niet weg kan. Maar wij hebben wel, zodra iemand van ons even weg kon, zeiden we, nou, ga even een rondje lopen buiten in je eentje.
0: Ja.
2: Ga even hardlopen of zo, of gewoon

0: je compleet overweldigd wordt door die baby's. En dat je er echt ook mentaal aan onderdoor gaat.
1: Ja.
0: Dus neem die tijd voor jezelf. Gun jezelf ook de pleziertjes. Ik heb zelf in die periode heel veel snoep gegeten. En ik weet dat dat eigenlijk niet heel goed is. Dus daarna heb ik toch een beetje minder. Maar
1: je had het nodig.
0: En ik verbruikte zoveel energie.
1: Ja, precies.
0: Dat ik denk, nou, volgens mij...
1: gaat het wel goed.
0: Volgens mij is het goed gekomen. Maar het allerbelangrijkste is praten samen over.
1: Ja.
0: Zorg dat het een gespreksonderwerp is. Dat je elkaar begrijpt. Dat je weet waar je mee zit. En dan kan je er samen heel goed mee omgaan.
1: Ja. Het boek is inmiddels overal te koop.
0: Ja, vanaf vandaag.
1: Super papa, vanaf vandaag te koop. Kunnen we jullie ook nog volgen? Online?
0: We hebben een blog waar we eigenlijk twee wekelijks onze verhalen opschrijven. En ook wat we meemaken. Dat is de website superpapa.blog. En daar staat ook een link met andere contactgegevens en socials.
1: Superleuk. Dick, dank je wel.
0: Ja, dank je wel. Den Haag FM 92.

jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Ja, dat wekkertje op de achtergrond. Ja, dat maakt dat dit niet mijn favoriete plaat is. Maar het is wel een lekker nummertje of zo, maar je hoort hem toch? Daar, dat is toch net een soort wekker? Ja, daar krijg ik dan toch een soort van traumatische fysieke reactie op. Dat ik denk, wat is er? Moet ik uit bed? Nee, het was gewoon Martin Garrix featuring Love met Mad.
1: Jessica's Bankkijkers. Hè? Vandaag met Dennis.
0: Wat? Het is toch helemaal geen donderdag? Nee, maar ja, ik had gisteren natuurlijk gewoon Dennis ingepland om eens eventjes lekker zijn tips door te nemen. En toen ging het brandalarm af en moesten we allemaal eruit, want er was een bommelding. En nou, we hebben het er net al uitgebreid over gehad. Maar Dennis, die was zo lief dat hij toch vandaag nog even klaar zat om zijn tips door te geven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Ja, wat fijn. Wat fijn dat we toch even jouw tips mee kunnen krijgen.
2: Ja.
0: Wat voor tips heb je allemaal?
2: Ik heb de film Mercy gezien op de Amazon Prime.
0: Mercy. En waar gaat hij over?
2: Dat gaat over een man, gespeeld door Chris Pratt. En die wordt van de een op de andere dag wordt hij wakker. Zit hij vastgeketend in een stoel.
0: Okay.
2: En krijgt hij op een... Hij zit in een soort van AI-ruimte. Dus hij zit in een soort van hele grote ruimte met hele grote schermen voor zijn neus.
0: Ja.
2: En hij wordt beschuldigd van de moord op zijn vrouw.
0: Oh.
2: En hij wordt na 1,5 uur geëxecuteerd in die stoel. Tenzij hij het tegendeel kan bewijzen.
0: In die stoel?
2: In die stoel.
0: En vanuit die stoel moet hij het tegendeel bewijzen?
2: Ja, hij moet het tegendeel bewijzen. Want hij krijgt een soort AI-robot krijgt hij toegewezen. Die wordt gespeeld door Rebecca Ferguson.
0: Ja.
2: En hij mag haar alles vragen. En hij mag alles laten onderzoeken. Hij is zelf ook agent geweest. Dus hij weet ook wel een beetje de mazen van de wet. En hoe hij dat een beetje voor elkaar zou kunnen krijgen.
0: Ja.
2: En gaandeweg de film mag hij dus gewoon allerlei verschillende hulplijnen inzetten. Zoals je vroeger bij Weekend Millionaires had.
0: Ja.
2: Om dan te kijken of hij zijn onschuld kan bewijzen.
0: Maar als hij een alibi heeft, dan ben je er al, toch?
2: Ja, alleen hij is dus... ik ga niet te veel van de film spoilen, maar hij wordt een soort van wakker met een gigantische kater. Hij heeft een beetje diep in het glaasje gekeken.
0: Oh, en hij weet ook niet zo goed wat er gebeurd is.
2: Hij weet niet zo goed meer wat er gebeurd is. Nee.
0: En is dit een normale gang van zaken in de wereld waar in deze film zich in afspeelt?
2: Nou, het speelt zich wel een beetje af in de toekomst. Want je hebt ook vliegende politiemotoren, laat maar zeggen. Die kunnen rijden en met een drukje op de knop gaan ze vliegen en zo.
0: Maar hij vindt het niet raar dat hij daar nu zit? Of is dit voor hem wel ook nieuw?
2: Nou, het is voor hem ook wel redelijk nieuw. Alleen hij heeft het programma bedacht. Dat programma Mercy, laat maar zeggen, heeft hij onder andere ook bedacht. Samen met andere agenten. Alleen nu is hij dus onderdeel zelf van het
0: programma.
2: En nu moet hij zelf zijn onschuld zien te bewijzen. Ja.
0: In 2 uur?
2: Volgens mij in 1,5 uur. De film duurt wel iets langer natuurlijk. Want hij loopt niet real lifetime, loopt hij verder.
0: Nee.
2: Maar het wordt gaandeweg best wel spannend. En ik had hem, ondanks dat hij best wel slechte reviews kreeg, heb ik me er best wel mee gemaakt.
0: Oké, leuk. Ja. Dus dat is een tip voor je, van jou?
2: Zou ik doen, ja. Hij is, wat ik zeg, hij duurt niet al te lang. Hij is best wel spannend. En ja, ik vind sowieso Chris Pratt en Rebecca Ferguson ook wel 2 hele goede acteurs. Dus ja. Ik heb me er mee gemaakt.
0: Leuk. Wat heb je nog meer voor tip?
2: Ik heb het 2e seizoen van Haantjes gekeken.
0: Oh ja, was het leuk?
2: Ja, ik vond het 1e seizoen al hilarisch. Kijk, Haantjes is voor mij een beetje het gat wat opgevuld wordt sinds Divorce niet meer bestaat. Want ik vond Divorce echt fantastisch vroeger.
0: Met Chantal Jansen.
2: Zat hij er ook in?
0: Ja, toch? Met die mannen die in een huis wonen.
2: Tuurlijk. Zo, ja. Ik dacht altijd aan Braga van Doesburg en noem ze allemaal maar op. Maar inderdaad, het zou me niks verbazen dat zij er ook in zat.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, die Waldemar Toornstra en hoe heet hij nou? Die jongen die overal. Jeroen Spitsenberger.
0: Ja.
2: Die zit hier nu weer in. En daarom vind ik het een beetje vergelijkbaar met Divorce. Maar ik vind het echt zo'n leuke serie.
0: Ja. Ik heb het nog niet gezien. Maar ik ken André een beetje. En dus die volg ik ook op Instagram. En die is natuurlijk buschauffeur. Ja. En toen had hij de reclame van de Haantjes had hij op zijn eigen bus staan. Dus toen hadden ze ook echt daar wel mee gespeeld van de marketing. Want toen hadden ze zo'n... Misschien zie jij hier wel een haantje met een pijl naar de bestuurdersplek. Dus ja, hij kreeg natuurlijk elke keer die bus toegewezen.
2: Ja.
0: En dan zat hij in die bus met zijn eigen kop erop.
2: André Dongemans bedoel je dan?
0: Ja.
2: Ja, echt, die heeft zo'n leuk personage in deze serie.
0: Ja.
2: Samen met zijn vrouw, dat is Jelka van Houten. Die vind ik ook echt helemaal fantastisch. Nee, die hebben echt dat is echt een superleuk stel. Dus ik loop buiten, dus je hoort al een beetje herrie af en toe. Maar...
0: Geeft niet.
2: Oké. Okay.
0: En hij was in Luizenmoeder ook al heel leuk, vond ik.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Heb je nog een laatste tipje voor ons?
2: Ik ben begonnen aan een serie, dus ik kan nog niet helemaal zeggen wat het is. Maar ik ben nu 3 afleveringen verder.
0: Ja.
2: Dat is de serie Widow's Bay op Apple TV.
0: Widow's Bay. Ik pak gelijk even het plaatje erbij. Widow's Bay. En waar gaat dat over?
2: Dat gaat over een man, die is burgemeester, op een bepaald eilandje. Alleen dat eilandje, het trekt maar geen toeristen, het trekt maar geen bezoekers. En hij gaat alles uit de kast halen om mensen naar zijn eiland te krijgen. Maar ondertussen speelt er allemaal mysterieuze dingen af op dat eiland.
0: Ja.
2: Dat heeft dan weer te maken met dingen uit het verleden en met moord en allemaal van dat soort dingen.
0: Oh, deze man. Oeh, ik heb hem in The Beast gezien. En daar vond ik hem ook zo'n enge kop hebben.
2: Ja, hij heeft inderdaad een beetje een raar hoofdje.
0: Ja, toch? Ja. Maar dit is de burgemeester.
2: Hij speelt dan de burgemeester van dat eiland, laat maar zeggen. En dat eiland kan je niet vanaf.
0: Oh.
2: En er zijn ook maar één politie-sheriff en er is ook maar één restaurantje en één cafetaria en zo. Ja, het is allemaal een beetje...
0: En is hij heel fout, die burgemeester?
2: Gaandeweg de serie wel, ja.
0: Ja, want hij heeft ook een foute kop. Echt een foute kop.
2: Ja, dat klopt. Ja, in het begin denk je echt na één aflevering van zo, dit trekt me wel. Ik ga even doorkijken. En ik ben net terug uit Kos. We waren op vakantie geweest. Ik had die series gedownload, maar ik was vergeten dat mijn downloads helemaal vol zaten. Dus ik heb maar 3 afleveringen kunnen kijken.
0: Oh, irritant.
2: Ja, dan.
0: Ja, dus die ga je gauw doorkijken.
2: Verder kijken. Ja, tot nu toe vind ik het wel tof.
0: Oké. Nou, leuk. 3 leuke tips. Gevarieerd aanbod. En als je denkt, die Dennis ligt wel lekker met mij op één lijn. Dan kan je hem ook volgen op Instagram. Dennis met SS_DH. Reviews. Zeg ik het goed?
2: Ja. Nou, het is Dennis DH, underscore reviews inderdaad. Ja, dus
0: bijna
2: je was
0: goed.
2: Er bijna, yes.
0: En daar vind je al zijn tips, want behalve bij mij op de radio... heeft hij er nog veel meer die je ook online kan nalezen. Superleuk, Dennis. Fijn dat ik je ook op deze vrijdag even mocht bellen in plaats van gisteren. En ik wens je een heel fijn weekend.
2: Ja, jij ook. En nou, gefeliciteerd met jouw trouwdag gisteren.
0: Oh ja, dankjewel. Gisteren 15 jaar getrouwd.
2: 15 jaar getrouwd.
0: Ja, en het grappige is, ik ben natuurlijk getrouwd met een man die heet van zijn achternaam Bom. En toen was er op mijn trouwdag een bommelding. Dus daar zijn in de familie en vriendengroepen de nodige grapjes over gemaakt op mijn trouwdag. Het sloeg in als een bom, die bruiloft.
2: Juist, ja, dat sowieso. Okay,
0: tot later.
2: Tot later, yes. Doei.

0: homewrecker van Sombre.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Even bellen met...
0: We bellen met Anna. En Anna is haar hond kwijt. Nou, was ik van de week op de Laan van Poot voor een ouderavond. En kwam er een vrouw naar me toe en die zei... Ja, ik ben van het hondenzoekteam. Maar we zijn hier op zoek naar een hond. Hebben jullie die misschien gezien? En zo niet, mag ik ook even naar de wc in de school? En toen zei ik, ja, ik heb de hond niet gezien, maar je mag wel naar de wc. En toen dacht ik al, wow, dit is echt heel bijzonder... dat er echt een professioneel hondenzoekteam bezig is. Nou, vanmorgen kreeg ik dezelfde hond als een flyer van Vermist... in mijn buurt-app. Dat is toch wel zo'n 4 kilometer verderop. En nu net krijg ik een berichtje van de eigenaresse van de hond. Want Anna, het gaat allemaal om jouw hondje. Ben je daar, Anna?
2: Ja, ik ben er.
0: Oh, ja. Oh, jij hebt mijn hele inleiding niet gehoord. Jij bent je hondje kwijt.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe heet hij?
2: Mauk heet.
0: Mauk.
2: Het is een dame.
0: Een dame?
2: Ja, en ze is bijna 6 jaar alweer. En ik ben haar nu afgelopen woensdag ben ik haar kwijtgeraakt.
0: Hoe ging dat?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik haar nooit, echt nooit... ergens binnen in een winkel of wat dan ook... of buiten aan een winkel vastzet. Maar nu dacht ik, oké, ik heb de keuze om haar of in mijn auto te laten. En ik heb geen airco. En het was nogal warm natuurlijk afgelopen woensdag. Of ja. Ik neem haar mee en ik zet haar in de winkel.
0: Ja.
2: Dus dat heb ik gedaan. In de winkel aan een paal vastgemaakt. En na echt, ik denk, nog geen minuut werd er omgeroepen... kan de eigenaar van de hond... de hond komen ophalen. Dus ik flikker mijn mandje neer. En ik ren naar binnen, of ik ren naar buiten. En toen was ze al ontsnapt.
0: Maar hoe kon ze ontsnapt raken?
2: Ik denk dat daar iets is gebeurd wat haar gewoon zo erg heeft toen laten schrikken. Waardoor ze gewoon alles op alles heeft gezet om die winkel uit te rennen. Dus is met paal en al...
0: Nee joh.
2: Ja, een paal met een bord eraan had ik al vastgemaakt. Is ze de winkel uitgerend. Ze zit er achteraan. En uiteindelijk heeft ze ergens... Maar ik zag haar al niet meer, zo snel was ze. Het is ergens wel die paal gelukkig verloren. Toen is ze helemaal Scheveningen ingerend.
0: Want welke winkel was dit?
2: Dit was zeg maar bij de Kruidvat en de Action daar. In Scheveningen. Ja. Of hoe heet de straat?
0: Ja, daar waar ook de Jumbo zit en de Lumpia Boer.
2: Ja. Klopt. En ze is dus vandaar helemaal Scheveningen ingerend. En daar heb ik allerlei politie op de fiets al aangehouden. En nou ja, allemaal mensen hebben ze gebeld om te komen helpen zoeken. En mensen hebben haar daar gezien inderdaad. Maar toen was het eigenlijk niemand die haar meer echt heeft gezien. Toen is ze voor het laatst om 2:30 gezien bij de Spuutlaan. Dus dan ben je echt al wel een stuk verder.
0: Ja.
2: En toen heb ik een organisatie die echt alle lof naar hun, het zoekteam Dog Alert, omgeving Den Haag. Die heb ik via kreeg ik, daar zijn aan mij getipt. En binnen no time een heel team aan vrijwilligers die echt, alles op alles zetten om te helpen om haar te vinden.
0: Ja, want die heb ik woensdagavond zien lopen, allemaal met een hondenriem om de nek. En op de Laan van Poot liepen ze, ter hoogte van de atletiekbaan, zeg maar.
2: Ja.
0: En, maar toen las ik vanmorgen in de groepsapp dat ze ook in Rijswijk is gezien. Hoe zit dat? En hoe zeker ben je van dat ze daar gezien is?
2: Ja, dat is gewoon zoiets raars als in... Ze kent Rijswijk niet. Ik ben daar zelf ook nog nooit geweest. En ik geloof het ook gewoon eigenlijk niet.
0: Nee.
2: Maar ik weet ook... ik ben absoluut geen expert. En de mensen in het team... Er zit ook de dierenambulance in. En ook iemand met een speurhond. Ja, die weten natuurlijk... Die hebben dit iets vaker meegemaakt. Dus die hebben er echt wel kennis van.
0: Ja.
2: Dus uiteindelijk ben ik... we waren om iets van... volgens mij was het 10 uur thuis. Nog niet gegeten die woensdag. Snel wat gegeten. En toen kwam dus ineens die melding... dat ze misschien in Rijswijk was gespot. Ja, hals over kop ben ik in de auto gestapt, naar Rijswijk gereden. Daar met het team, dus waren we nog met z'n vieren en dan een speurhond. Zijn we, dat spoor, dus waar die melding was, daar met die speurhond gaan lopen. Ja, ik heb geen verstand van speurhonden en hun gedrag en zo. Dus ik liep er als kip zonder kop, maar een beetje achteraan. En dus, schijnbaar heeft ze daar een spoor gehad. En dat was ter hoogte van de Haagweg. Mm-hmm. Dus we zijn de Haagweg, nou ja, gelopen uiteindelijk tot 3 uur toen naar huis gegaan. En ja, dat is het laatste wat er aan spoor is geweest van haar. Ja. En ook aan meldingen dat ze is gezien. En die volgende ochtend, die donderdag, ja, dat was gisteren, wauw, ik ben er die dag kwijt. Ja, ergens stiekem geloofde ik het niet of zo. Dus heb ik een beetje, denk ik, buiten de regels om. Maar de dame van wie die tip kwam, heb ik gebeld. Ja, en hoe zij dat dan omschreef. Want ze heeft gewoon de riemloop om, die zwarte riem. Ja, dat is niet, dat, er zijn niet heel veel honden, denk ik, die loslopen.
0: Nee.
2: Met een riemloop om. Dus ja, dat maakte dat het zoekgebied is verbreed. En gisteren nog meer mensen zijn aangesloten. Allerlei hondenuitlaatservices. Die kwamen gisteren nog naar echt bizar. Heel Rijswijk met ons flyeren. Haagse Kak, de bekende hondenuitlaat ook wel. Andere mensen die gewoon het uit liefde voor honden doen. Dus ja, weet je, aan hun ligt het absoluut niet. Er wordt zo knijperhard geholpen door iedereen. Staat in elke appgroep, elke Facebookpagina. Next Door, alle apps. Het is echt...
0: Ja, kan je maar ook even omschrijven? Want als iedereen die nu luistert weet hoe ze eruit ziet, dat helpt al. Ze loopt dus los, heeft waarschijnlijk een riem achter zich aanslepen. Hoe ziet ze eruit?
2: Ja, ze heeft een beetje het koppie van en ook de kleuren van een Jack Russell.
0: Ja.
2: Dus een bruin koppie en een, nou ja, wel snoezig koppie als ik het zelf mag zeggen. En dan een wit lijfje met bruine vlekken. Alleen ze staat echt hoger op de poten. Dus is, ja, ik denk iets van 60 centimeter hoog of zoiets. Dus het is absoluut geen Jack Russell, maar zo ziet ze er wel een beetje uit.
0: Ja.
2: Ze heeft een zwarte riem om met soort witachtige gespen. En dan dus echt, op sorry, halsband, maar dus ook de hele riem. Als het goed is, nog achter eraan.
0: Ja.
2: En ja, ze is altijd wel enigszins angstig geweest. Want ik heb haar uit Spanje toen ze, nou ja, wat was het, net 14 weken was dat ze bij mij kwam. Dus het is wel een rugzakje, zeg maar.
0: Ja, een beetje een bang hondje. Maar als mensen dus... ik ga de flyer op mijn story zetten. Dus wil je de foto zien, kijk even op Instagram. @JessicaMendels. En als mensen Mauk dus zien... Ja, bel alsjeblieft met dat telefoonnummer. En maak misschien een foto van de van als je er ziet. Dat helpt enorm.
2: Absoluut.
0: Anna, ik wens je heel veel sterkte. En ik hoop dat Mauk heel snel weer bij je terug is.
2: Ja, nee, ik hoop het ook. En zoekteam Dog Alert, samen met de dierenambulance, samen met alle de hondenuitlaatservices, echt wordt knijterhard gewerkt, maar alle beetjes helpen. Dus heel erg bedankt.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 56-jarige vrouw die dat ongeval met haar auto veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek gisteren bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over en hij is 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. En hoofdredacteur Henk Rel ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
4: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese dus, bekend ook als voormalig politiek verslaggever van het NOS Journaal, is echt heel blij met de prijs, zei hij in een reactie. Sluit ik af met het weer. Bewolking, kleine kans op een bui, vrij veel zon en het is warm met maxima tussen de 26 en 30 graden. Morgen wordt het 24 tot 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Dit tweede uur mag geopend worden door Miley Cyrus met End of the World. Den Haag.

0: Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 12 minuten over 11 op deze vrijdag 29 mei. Ja, we kruipen gewoon al het einde van de maand toe, want maandag is het gewoon een nieuwe maand. Dan zitten we in juni. We gaan het zo meteen met Sven Peetoom hebben van het Indisch Zwijgen over zijn nieuwe film Mama Koe. Daar gaat hij ons natuurlijk alles over vertellen. Dan hebben we ook nog Philip Akkerman, onze stadstekenaar in de uitzending met tekening nummer 4... Volgens mij is het aardige groen-gele tekening geworden. Maar dat kan ik misschien zijn dat ik het zelf inkleur. En we hebben ook Ineke in de studio van de Haagse Dolomina. Dus nog een lekker vol uurtje. Maar eerst...
0: Even na elf.
1: De Even na elf. Ja, ik ging de stemmen tellen, maar het was heel makkelijk. Dat doet natuurlijk ook gewoon die poll in Instagram voor mij. Hè. Het is nou echt niet zo dat ik moet tellen. Ik stem gewoon zelf. En dan zie ik het percentage van stemmen verschijnen. Nou, het was 50-50. Ja, dat gebeurt regelmatig de laatste tijd. Dat er net zoveel mensen voor de ene als voor het andere nummer gaan. Het waren in ieder geval twee nummers van Guus Meeuwis. En het is dan... Ja, ik heb dan uiteindelijk de laatste zeggenschap. Dus... Het is een nacht van Guus Meeuwis in de Even na 11. En als je de tekst kent, mag je natuurlijk meezingen of meeklappen. Wat jij wil. Laat je helemaal los.

0: De winnaar van de FNAL van vandaag, Guus Meeuwis. Het is een nacht.
1: Haagsbakkie cultuur.
0: Ik heb alweer een gast klaarzitten aan een lekker glaasje duinwater. En dat is Sven Peetoom van Indisch Zwijgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent niet voor het eerst bij mij in de uitzending. Je bent al vaker geweest. De vorige keer, ga ik even proberen het even goed terug te halen, was daar een film, maar ook een soort interactieve theaterbeleving.
2: Ja, dat was een heleboel tegelijkertijd.
0: Ja, hè? Met allemaal verhalen over Indisch Zwijgen. Want even een resume, wat is ook alweer Indisch Zwijgen?
2: Indisch Zwijgen, dat is een paraplu-term. En het gaat eigenlijk over heel veel soorten stiltes die binnen de Indische, Indonesische en Molukse gemeenschap zijn. En het gaat vooral erover dat heel veel Indische grootouders het niet hebben over wat er vroeger is gebeurd.
0: Nee. En met vroeger niet toen je werd geboren had je zo'n lief neusje. Nee. Vroeger, hoe het is gekomen tussen de Molukken, Indonesië en Nederland. En hoe ze hier zijn komen wonen met valse beloftes. En eigenlijk de nare kant van de geschiedenis.
2: Exact, hele nare dingen.
0: Ja. Ja,
2: zowel de oorlog, als het hier aankomen, het moeten aanpassen, alles achter moeten laten.
0: En altijd werd er gezegd van, ja, maar de Indonesische gemeenschap die hoort echt bij Nederland. En ja, die zijn ook zo goed geïntegreerd. En dan nu, een aantal generaties later, blijkt het toch niet zo gemakkelijk geweest te zijn. Het is wel gelukt en je merkte er niks aan, maar dat kwam door dat zwijgen. En dat zwijgen is toch niet helemaal zo gezond.
2: Nee, en die twee dingen kunnen ook samen bestaan. Nee, je kan heel goed integreren en dat vind ik ook dat de Indische mensen dat heel goed hebben gedaan.
0: Ja.
2: Tegelijkertijd hebben die mensen ook een deel van zichzelf moeten wegdrukken.
0: Ja.
2: Dat is waar ik zoveel films over maak.
0: Ja, precies. En dat is ook heel mooi. Zeker nu jij, deze leeftijd, deze generatie, er nog vragen gesteld konden worden. Want ja, op een gegeven moment gaan die verhalen mee het graf in.
2: Precies, ja.
0: En dus best wel urgent dat dat dan op dit moment en ook wanneer je daarmee begonnen gebeurde. En je bent nu bezig met een nieuw project, of dat is al af.
2: Ja, zeker.
0: En dat is Mama Koe.
2: Mama Koe. Mama Koe van Jakarta tot de Molukken is de ondertitel.
0: Dat is de ondertitel van Jakarta tot de Molukken.
2: Precies.
0: En het is een film. Wat voor film is het?
2: Het is een documentaire. Je zou het een roadtrip kunnen noemen.
0: Ja?
2: Van Nederland naar Jakarta tot aan Saparua op de Molukken. Waarin danseres Sharonie Pelepesi samen met haar moeder Laura Pelepesi terugkeert naar Indonesië om daar voor het eerst te zien waar haar moeder is opgegroeid en het ook voor het eerst te hebben over het gewelddadige leven wat Laura daar heeft geleid.
0: Ja.
2: En op die manier probeert Sharon niet dichter bij haar moeder te komen, want zij hebben echt een hele slechte relatie gehad toen zij opgroeide. En dit is eigenlijk een laatste moment om te proberen om naar elkaar toe te groeien en om die band tussen elkaar te helen. En tegelijkertijd voor Sharon om eigenlijk een thuis te vinden wat ze nooit hier in Nederland heeft gevonden.
0: Oké, okay. En hoe oud is Sharon?
2: Sharonie, die is in de 30.
0: In de 30. En haar moeder,
2: 70 dan.
0: Ja, en die heeft dus nog op Jakarta gewoond?
2: Ja, precies. Dus we hebben nu niet over de generatie die de oorlog nog heeft meegemaakt.
0: Nee.
2: Maar wel de nazaten van de Indische tijd die daar zijn opgegroeid.
0: Ja.
2: En dus ook patronen van geweld die in die familie nog steeds doorresoneren.
0: Ja. God, zij heeft dan de moeite gehad in het opgroeien. Waarschijnlijk ook met een band aangaan door dat verleden. Wat leren we in deze film? Of wat voelen we? Wat is de conclusie?
2: Ja, zoals eigenlijk in al mijn films leren we eigenlijk een beetje. Is het een soort tutorial. Hoe moet je een moeilijk gesprek met elkaar voeren? Hoe moet je met elkaar over iets praten wat eigenlijk al zo lang verzwegen is?
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk.
0: Ja, want praten is sowieso al moeilijk. Ook als je het er vorige week nog over had.
2: Ja, praten is ontzettend moeilijk. En al helemaal met je eigen moeder natuurlijk. En in mijn vorige film Tussen Wal en Schip ging het over kleinkinderen en grootouders. Maar daar zit nog wel een laagje tussen.
0: Ja.
2: Maar je eigen moeder, om het daarover te hebben wat daar nou echt mee is gebeurd, dat is echt wel lastig. En we merken ook in de film dat niet zomaar gaat natuurlijk.
0: Nee.
2: Echt wrikken, wegen, naar elkaar toe proberen te komen. Maar het helpt gewoon ontzettend dat ze in die straten lopen waar die moeder is opgegroeid. Dat ze letterlijk kunnen zeggen, hier ben ik opgegroeid. Hier heb ik dit gedaan. En dan komen langzaam de herinneringen naar boven. Dan komen langzaam de verhalen naar boven. En ja, als je gaat zoeken, dan ga je misschien verrast staan met wat er eigenlijk naar boven komt. Want het zijn niet alleen maar mooie verhalen.
0: Nee. Hoe heb jij Sharonie en haar moeder gevonden? En dat zover gekregen dat ze dit hele traject sowieso aangaan. Maar ook nog eens wat we met z'n allen mee mogen kijken. Want, oh my god. Beginnen met praten na zo lang zwijgen is één ding.
2: Ja.
0: Maar met een cameraploeg erbij.
2: Ja. Nou, het is eigenlijk ook precies andersom gegaan eigenlijk. Sharonie heeft mij gevonden, want Sharonie is een danseres. En zij wilde dus een dansvoorstelling maken met een documentaire erbij.
0: Ja,
2: ik vroeg eigenlijk, Sven, jij hebt zoveel films gemaakt over dit onderwerp. Wil jij met ons mee? Dus zij heeft mij vertrouwd en daardoor kon ik hun vertrouwen krijgen.
0: Ja.
2: Dus dat is twee kanten opgegaan.
0: Ja, precies. Ja. Ja, want dat is echt wel next level.
2: He? Zeker, zeker. En we hebben echt die reis samen gemaakt. Dus we zijn samen naar Indonesië gereisd. Daar 10 dagen samen geleefd eigenlijk en gereisd. En ja, ook een hele emotionele zoektocht samen ondergaan. Dus dan kom je ook heel dicht bij elkaar. Omdat je met elkaar woont, met elkaar eet. En ja, daarom heb ik denk ik dat vertrouwen wel gewonnen uiteindelijk.
0: Ja, zo'n gesprek duurt natuurlijk, is niet een gesprek met een kop en een staart. Dat is, het is een gesprek wat dus over 2 weken verspreidt, maar doorgaat. En weer terugpakt en weer herhaalt en nog eens dieper daarop ingaat en doorvragen.
2: Ja,
0: ja prachtig.
2: Daarom zeg ik ook dat het echt een roadmovie is.
0: Ja, het is, ja, ik snap het.
2: Je kijkt naar de andere plek en je komt...
0: Letterlijk een roadmovie, maar ook een trip down memory lane... Inside.
2: Precies. Dus je gaat zowel fysiek vooruit als mentaal terug in de tijd.
0: Fantastisch. Ik wil er straks nog meer over weten. En ook waar we de film vanaf wanneer kunnen gaan bekijken. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En Direct staat klaar met Won't Fall.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: altijd tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En dit was natuurlijk Direct met Won't Fall.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En bij mij in de studio zit Sven Peetoom. En hij heeft net de nieuwe film Mama Koe afgerond. Zijn thema is Indisch zwijgen. Daar maakt hij films over, projecten, theater, sensaties en interactieve voorstellingen. Mama Koe, je hebt net al verteld, het is eigenlijk een reis van een vrouw in de 30 en haar moeder, die nooit heeft verteld over ja, de gewelddadige jeugd die zij heeft beleefd in Indonesië. En hoe zij nu toch meer tot elkaar komen doordat ze dat wel deelt. Super gevoelig en speciaal dat jij daarbij mocht zijn.
2: Absoluut.
0: En dat wij dat nu ook nog eens mogen bekijken. Hoe reageerde... Want hoe heette mama?
2: Laura Pelupessi.
0: Laura. Hoe reageerde Laura toen ze jouw eindmontage zag?
2: Ja, ze was blij, maar ook wel kritisch. Want het is natuurlijk wel heel gevoelig om jezelf zo te zien.
0: Ja.
2: En het is natuurlijk ook zo dat in de film is er natuurlijk een resolutie. En het lijkt alsof het een stuk beter is gegaan tussen dochter en moeder. En dat is ook daadwerkelijk zo. Maar veranderingen gaan natuurlijk altijd stapje voor stapje. En het is niet alsof je in één keer het zwijgen hebt doorbroken. En dat er dan een kumbaya moment is. En dat dan alles helemaal goed is.
0: Nee.
2: Het is een heel moeizaam proces om een moeilijk gesprek aan te gaan. En om dichter naar elkaar toe te groeien. Dus ik weet dat zij ook nog in dat proces zitten. En dat soms ook wel confronterend is. Maar ik vind het dus heel dapper van zowel Laura als Sharoni. Dat zij ons alsnog het oké hebben gegeven om dit uit te zenden. Om in 70 bioscopen hun verhaal te laten zien. Want zij snappen allebei ook wel hoe belangrijk dit verhaal is en dat dit met meerdere mensen moet worden gedeeld.
0: Ja, zeker. Nou, dit is natuurlijk een heel mooi en belangrijk onderwerp. Het is interessant voor ons allemaal. Het is denk ik ook heel heilzaam of zo voor mensen uit de Molukse en Indonesische community. Hoe heb jij je fondsen? Hoe lukt dat? Ik bedoel, je hebt deze film kunnen maken. Hij komt in 70 bioscopen. Hoe?
2: Ja, vooral heel veel zelf investeren in dit geval. Ik heb echt in deze film geloofd. Op een gegeven moment, het was het idee om een film van 25 minuten te maken. En uiteindelijk heb ik het tot een uur verlengd. En dat is heel veel eigen investering. Omdat ik echt geloofde dat dit een film was die de hele Indische, Indonesische en Molukse gemeenschap moest zien.
0: Ja.
2: Dus het was heel veel eigen kracht en heel veel partners erbij halen. En ook heel vervelend zijn en filmtheaters, distributeurs lastigvallen. En zeggen, kom op, ik heb echt een hele mooie film, dit moet je echt zien.
0: Ja.
2: Zelf vertoningen organiseren en uiteindelijk... Eindelijk lukt dat als je maar volhardend genoeg bent. En natuurlijk omdat het een steengoede film is.
0: Ja, maar ik vind jou echt een inspiratiebron. Het is fantastisch dat je dat allemaal voor elkaar krijgt. Gewoon vanuit je eigen ik. Ik echt chapeau voor jou.
2: En het is een verhaal wat verteld moet worden.
0: Dat is zeker waar.
2: Het is zo lang verzwegen. En de Indische, Indonesische en Molukse mensen staan te springen dat hun verhaal eindelijk verteld wordt.
0: Ja, en je voelt het, hè? Je voelt het overal dat onze generatie... Jij bent wel jonger dan dat ik ben, maar het begint wel een beetje bij mijn leeftijdsgenoten, heb ik het idee.
2: Ja.
0: Denken, fuck it. Klaar. Hoezo Indisch zwijgen? Wat is Indisch zwijgen? Ik wil niet meer zwijgen.
2: Nee.
0: Ik wil dat het verteld wordt. Mensen moeten het weten, mensen moeten het voelen. En dan gaan we door.
2: Inderdaad.
0: Maar we kunnen niet doorgaan met een deel begraven.
2: Nee, totaal niet. En nog één ding, hè. Dit is niet alleen maar een verhaal van de Indische, Indonesische en Molukse mensen. Dit is een verhaal van alle Nederlanders. En dat blijf ik keer op keer herhalen.
0: Nee, dat is zo.
2: Dit is onze geschiedenis. Dit is waar Nederland rijk op is geworden. Dit is
0: zeker, maar
2: het stroomt door onze aderen als
0: precies.
2: Nederlanders.
0: Precies. Ja. En ik heb dan misschien geen Indisch bloed.
2: Ja.
0: Al als ik in de spiegel kijk, denk ik dat het toch
2: inderdaad,
0: zo is.
2: Dat zou zomaar zo kunnen zijn.
0: Ja. Maar het voelt wel alsof ook de Indische cultuur een beetje van mij is.
2: Ja, en dat is
0: omdat het gewoon bij de Haagse cultuur echt
2: sowieso wordt. De Haagse cultuur. Ik bedoel, je kan niet door Den Haag lopen zonder dat je een toko tegenkomt.
0: Nee, en ik kan ook niet meer zonder dat ik minstens één keer in de week in Indische eet.
2: Precies, dat is verplicht. Gelukkig dat je dat zegt.
0: Ja, I love it. 4 juni.
2: Lopen zonder dat je een toko tegenkomt.
0: Nee, en ik kan ook niet meer zonder dat ik minstens één keer in de week in Indische eet.
2: Precies, dat is verplicht. Gelukkig dat je dat zegt.
0: Ja, I love it. 4 juni, dat is volgende week.
2: Donderdag.

0: Avicii met Addicted to You.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Ja, en hier in de studio zit voor de vierde keer onze stadstekenaar Philip Akkerman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, gezellig dat je er bent. Ik doe je eventjes inleiden, want jij bent onze stadstekenaar sinds dit jaar. En sinds dit jaar maak je dus iedere maand een tekening van een plek in Den Haag. En vorige maand, toen was ik er niet, toen heb je met Chicky de tekening besproken, was het het ADO-stadion. En ik dacht eigenlijk dat die vandaag aan de beurt was. Dus ik zei net al, het zal wel veel groen-geel zijn. Maar dat was vorige keer. En nu heb ik alweer de vierde tekening voor mijn neus. Een beetje geïnspireerd ook op Mondriaan?
2: Beter misschien, ja.
0: Kan ik dat zeggen?
2: Ja, nou,
0: wat zien we?
2: Je ziet het stadsdeelkantoor Eskamp.
0: Ja.
2: En dat is een beetje een raar gebouw. Het is een soort driehoekig gebouw, toch? En dan heb ik de lucht rood geschilderd en geel en blauw. Dus daardoor lijkt het wel een beetje een soort schilderij van Piet Mondriaan.
0: Nou ja, het is een, het zijn strakke lijnen natuurlijk door die strijkijzervorm van dat stadsdeelkantoor. En inderdaad, linksboven is de lucht rood. Rechts aan de zijkant is de lucht geel. Eén driehoek van het gebouw is blauw. En dan rechte lijnen, dan denk ik toch, ja, dat is dan... Het is het stadsdeelkantoor, maar het is ook een beetje boogie-woogie.
2: Ja, dat vind ik ook leuk bij kunst, dat je een beetje gek kan doen.
0: Ja.
2: Dus je kan een gebouw schilderen en je kan er een beetje rare kleuren aan geven, als je daar zin in hebt.
0: Ja, het strijkijzer. Waarom heb je deze gekozen?
2: Nou, het thema dit jaar wat ik gekozen heb is gebouwen uit de 21ste eeuw.
0: Ja.
2: En dan is dit natuurlijk een heel bijzonder gebouw. En niet iedereen vindt het mooi. Ik heb zelf ook wel eens moeite met sommige mooie gebouwen. Maar ik merk dat nadat ik ze getekend heb, dat ik ze opeens wel mooi vind.
0: Dat je ze mooier vindt?
2: Ja.
0: Ja, dat je daar meer liefde voor kan voelen.
2: Omdat ik er aandacht aan besteed heb. En omdat ik er iets van mijzelf in gestopt heb, wordt zo'n gebouw toch weer anders.
0: Ja.
2: Dus wat ik hoop, is dat de mensen die kaarten zien of die de schilderijen zien, dat die ook net iets meer van die gebouwen gaan houden dan dat ze daarvoor deden.
0: Ja, het is wel ook echt een heel leuk thema. De gemeente is ook heeft campagne Nieuw 70, waarbij ze hun lichtje schijnen op alles wat nieuw is, waar de Haag naar trots op is. Daar past dit ook wel heel erg bij. Het niet alles was altijd vroeger beter, maar ook het nieuw is mooi.
2: Ja, nou, Het is zelfs zo dat bijvoorbeeld Louis Couperus,
0: ja,
2: een schrijver die 100 jaar geleden leefde, die vond de nieuwbouw van het Bezuidenhout, wat gebombardeerd is, maar laten we zeggen, noem eens een buurt die erop lijkt. Ja, die deftige huizen die wij nu heel mooi vinden,
0: ja, ja,
2: vond hij aards lelijk.
0: Oh ja,
2: dat was toen modern.
0: Ja. Ja, dus zoals het Statenkwartier.
2: Ja, zoiets, ja. Ja. Dat vond hij aards lelijk.
0: Oh ja, dat vinden wij heel mooi.
2: Precies, dus het heeft ook tijd nodig.
0: Ja, precies. Dat is ook zo. Sommige dingen worden nooit mooi, hoor. Echt.
2: Nou, nee. Dan heb je nog weer dat smakenverschil.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Nee, ja, ik woon in zo'n mooi oud huis uit 1892. En ik kijk dus op nieuwbouw waarvan ik denk, waarom? Waarom deze nieuwbouw? Maar toen stond een keer de architect voor mijn neus. En die stond met een groepje mensen te wijzen. En toen zei ik, heeft u hier vroeger gewoond? En toen zei zijn vrouw, nee, hij is de architect. Mooi, hè? En ik kreeg het niet over mijn lippen om ja te zeggen.
2: Nee.
0: Dus ik, ja, nou, ik kijk er elke dag naar. maar goed, inderdaad, smaken verschillen. En misschien dat over 100 jaar wij dat weer fantastisch vinden. Ik heb wel een vraagje over de compositie. Want jouw kaarten zijn natuurlijk op een bepaalde maat. Ik hou gewoon even de kaart omhoog. Maar het puntje rechts en het puntje links vallen dan net buiten het kader. Is dat bij jou ook zo op het doek?
2: Nee, op de schilderij staan die puntjes er net op.
0: Oh ja.
2: Maar ik heb de kaarten van laten maken en de puntjes zijn er afgesneden. Dus nu weet ik dat ik voor mijn volgende tekeningen centimeter aan de randen vrij moet laten.
0: Je moet een kader vrij houden.
2: Ja, zo moet je tijdens het proces
0: ook gaandeweg aldoende leert men. Ja. Juist. Ja, want ik dacht, licht jezelf eens toe. Waarom heb je dat gedaan? Maar dat is dus niet zo.
2: Nee,
0: vond ik ook eigenlijk niks voor jou. Maar zo is het nu op de kaart. En op het origineel zien we de puntjes. Wanneer kunnen we de originele allemaal gaan zien?
2: Nou, waarschijnlijk ergens begin volgend jaar, in januari of februari, bij Kunsthandel Hoogsteder op de Vijverberg.
0: Ja.
2: Een hele deftige kunsthandel. En ik verheug me daar enorm op. Ze komen daar te hangen tussen 17e eeuwse Haagse stadsgezichten.
0: Grappig.
2: Ja,
0: en worden ze dan verkocht?
2: Dat zou kunnen.
0: Ja, het zou zomaar kunnen dat je er een origineel te pakken krijgt. Weet je al het onderwerp van de volgende tekening?
2: Ja, de volgende tekening wordt Scheveningenhaven.
0: Oh, nice.
2: Ja.
0: Met dat doorzichtige gebouw waar we al die toeristen in hun blootjes zagen in het begin?
2: Nee, dat niet.
0: Die niet? Die komt er dan niet op?
2: Nee,
0: de andere kant op misschien.
2: Ja,
0: we weten natuurlijk nog niet het perspectief.
2: Het moet een verrassing zijn ook.
0: Maar dat is wel ook een nieuw gebouw.
2: Ja.
0: En daar is veel om te doen geweest, hè?
2: Ja.
0: Je hebt dat wel meegekregen, toch?
2: Een klein beetje.
0: Dat die mensen dachten dat ze niet zichtbaar waren, maar dat iedereen vanaf het strand de blote billen kon zien.
2: Wel leuk.
0: Dat vind ik een goed verhaal.
2: Nou.
0: Philip, het is weer een hele mooie tekening geworden. Ik neem hem mee, want dan ga ik mijn collectie compleet maken met alle 12. En ik spreek jou volgende maand weer.
2: Oké.
0: Dankjewel.

0: Miles Smit en Niall Horan met Drive Safe.
1: Iedere week maken we in Haags Bakkie met Jessica Mendels tijd voor
2: de Haagse Dolomina's.
0: Ja, en soms hebben we ze over de telefoon. En soms hebben we ze met een opname van een net aan een ander moment. Maar vandaag is Ineke weer gewoon in de uitzending. Goedemorgen.
3: Ik ben er weer, hi.
0: Dat vind ik toch het allerfijnste als jij er bent.
3: Ik ook, vind het heel gezellig altijd.
0: Ja, dan gaan we, we gaan eventjes door de agenda heen. Wat is er net geweest en wat gaat er komen? En dan gaan we het dus eventjes hebben over de echt belangrijke zaken.
3: Ja, toch?
0: Ja.
3: Ja.
0: Zullen we gewoon lekker ons lijstje aflopen?
3: Ja, ik heb vooral wat er gaat komen.
0: Ja.
3: 30 mei loopt er een groepje van Haagse Mina's mee in Rotterdam aan de nacht tegen seksueel geweld. Georganiseerd door Plan. Dan heb ik ook een, denk ik, wel leuke Haagse cultuurtip. En volgens mij is die al lang op Den Haag FM al heel vaak geweest. Maar Kaderhoek, ik heb er zelf ook wel wat mee. Ik ben daar opgegroeid. Het was mijn eerste festival aan het einde van de straat. Mijn broers die bouwt nog elk jaar op. Dus,
0: wat leuk.
3: Dus ik mag ook er komen. Maar waarom is die nou een Haagse Mina-tip? Omdat er ook al echt artiesten staan die wij met ons hele hart kunnen tippen. Zoals,
0: ja, precies.
3: Op vrijdag Katie Bitchcoin. Op zaterdag Wires. En op zaterdag ook Chatter Mac.
0: Ja, precies. Ik heb Katie Bitchcoin ook wel een keer in de uitzending gehad. En inderdaad, dit zijn goede feministische artiesten.
3: Ja, en Wires natuurlijk ook heel vet, hè? Echt Haagse ook.
0: Ja, I love it. 6 en 7 juni.
3: 6 en 7 juni opent het Kunstmuseum de Internationale Pride Month. En dan zijn er allemaal activiteiten. Dus ga vooral even op de site van Kunstmuseum kijken wat je allemaal kan doen dat weekend.
0: Ja, en dan is het toch ook wel even belangrijk om... ik zag toevallig een filmpje van vrouwen die allemaal stoute dingen deden. En die lieten zich arresteren.
3: Oh ja.
0: Express. En dan kwamen ze heel, en dan werden ze gearresteerd, dan gingen ze lachen. En dan kwamen ze in het busje allemaal bij elkaar. En toen was de payoff: in de gevangenis is geen genderkloof. Want is iedereen, dus iedereen gelijk, iedereen krijgt evenveel.
3: Ja.
0: Dus ze gingen lekker naar de gevangenis.
3: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk een boodschap, omdat die genderkloof er nog altijd is.
3: Zeker.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar ook op medisch vlak.
3: Ja, die heb jij denk ik nu heel recent zelf meegemaakt.
0: Ja, nou, ik schrok ervan dat ik dus vandaag toevallig zag ik dan zo'n rijtje met een aantal dingen. Hè, dat er maar 20% van de tijd die is besteed aan onderzoek voor mannelijke kaalheid. 20% van die tijd en budgetten, dat is besteed aan endometriose onderzoek.
3: Ja, en het is ook volgens mij nog zo dat er een heel bekend endometriose onderzoek ging over hoe knap je bent als je endometriose hebt.
0: Niet waar.
3: Ja, of dat vrouwen dan aantrekkelijker zijn of zo. Maar,
0: dus als je lijdt aan endometriose hebt, zou je knapper zijn?
3: Ja, wie weet. Nou,
0: ik ben natuurlijk ook wel heel knap, dat is wel waar.
3: Het is ook wel anekdotisch, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dat is waar.
3: Maar het is zeker al, er zijn wel cijfers bekend, dat 1 op de 5 vrouwen wel meemaken dat er geen diagnose komt of een foute diagnose. Dat is 2 keer zo vaak als bij mannen.
0: Ik zag ook 32% meer kans op overlijden tijdens een operatie voor een vrouw als de man een chirurg is.
3: Ja, en dat zie je ook met hart- en vaatziekten. Dat er heel lang eigenlijk niet herkend is wanneer een vrouw een hartaanval heeft.
0: Nee.
3: En ja, deskundigen zeggen er ook wel over. Ik heb bijvoorbeeld hier een hoogleraar, Twan Lago Jassenet. En die zegt ook, er is genderblindheid in de gezondheidszorg.
0: Ja.
3: We doen onderzoek op het neutrale lichaam. En het neutrale lichaam is een man, zonder cyclus.
0: Ja, want waarom noemen we dat een neutraal lichaam? Omdat hij dus altijd gelijk is, ieder moment van de maand?
3: Ja, ik zou zeggen, er zit toch ook wel iets van seksisme stiekem nog achter. En niet heel bewust. Maar ja, het is zeker zo dat gezien wordt als makkelijker. Omdat er, ja, je hebt niet rekening te houden met een cyclus. Als je bijvoorbeeld medicijnen uittest of iets anders.
0: Ja, krankzinnig. Want de patiënten zijn ook vrouwen.
3: Ja, ik denk als het andersom was geweest, zij hadden de cyclus gehad. Dan was er niet gezegd, oh, daar hoeven we geen onderzoek op te doen. Dat kan ik me echt niet voorstellen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Een diagnose bij een man of bij een vrouw blijft vaak veel langer liggen.
3: Ja. En ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik heb wel meerdere klachten die uiteindelijk dan echt zich 7 of 10 jaar pas echt onderzocht en gevonden zijn. Maar dat je eerst even, ik was denk ik rond de 16, dat ik een beetje naar de dokter stapte met een aantal klachten. Maar eerst is dat, je bent in de puberteit, hormonen, stress, je cyclus. Het hoort allemaal een beetje bij als je pijnklachten hebt. Dus het duurt heel lang. Op een gegeven moment, dat geloof je, want je gelooft een arts op zich wel gewoon, meestal. Maar je blijft er dan zo lang mee lopen. En dan achteraf blijkt het dat er gewoon, dat er iets anders aan de hand was.
0: Ja, wat niks met hormonen of menstruatiecyclus te maken had.
3: Nee, en waar eventueel bij jou bijvoorbeeld ook gewoon iets aan te doen is.
0: Ja, precies. Ja. Bij mij heeft het dan wel degelijk te maken met ik had wel echt iets wat een man niet zal hebben.
3: Ja.
0: Want adenomyose is natuurlijk wel gerelateerd aan je cyclus en
3: baarmoeder.
0: Verbonden. Ja, het zit in de baarmoeder. Dus dat. Maar inderdaad, ik werd wel jaar in jaar uit van vervelend dat je nou zo'n zware cyclus
3: hebt. Voor je.
0: Misschien aan de pil.
3: Ja.
0: Of een spiraaltje.
3: Ik ben toen ik 12 was, werd ik ongesteld en direct aan de pil gezet vanwege menstruatieklachten.
0: Wow.
3: Ja.
0: Heftig.
3: Ja, ik was er op zich wel blij mee. Want het hielp wel. Ik was toen 11 tot 14 dagen ongesteld met heel erg veel pijn. Dus toen was dat fijn dat de dokter dat niet moeilijk over deed.
0: Nee, precies.
3: Dat gaf. Maar ik pas toen ik 19 was, kwam ik bij een gynaecoloog die zei, je mag de pil ook doorslikken. Want je hebt er nu alsnog ruim een week per maand heel erg veel pijn en last van. En de week ervoor en de week erna.
0: Ja.
3: Toen dacht ik, maar dat kan toch niet? Zit niet voor niks een stopweek in?
0: Ja.
3: Zegt hij, maar dat is erin gezet in een tijd dat je als vrouw nog wilde weten dat je zwanger was, 1 keer in de maand, of niet. En toen had je bijvoorbeeld nog geen zwangerschapstest bij de drogist. Dus werd je 1 keer in de maand ongesteld, zodat je dat.
0: Echt waar? Is dat daarom de ingang?
3: Ja, maar op zich slik je gewoon de hele maand hormonen. Dus die week maakt niet heel veel uit. En met de klachten die je dan hebt, bij mij dan endometriose. Als je de pil dan toch al slikt, kan je jezelf op zich best verlichten door hem gewoon door te slikken.
0: Oké. Kijk, nou, daar hebben we weer wat geleerd.
3: Maar daar heb ik dan wel nog 7 jaar...
0: Overgedaan, voordat dat mocht.
3: Ja.
0: Even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? Het is natuurlijk heel belangrijk dat, we zijn dat dan nu aan het doen, maar dat die bewustwording er komt.
3: Ja.
0: Toch?
3: En bij onszelf denk ik, hè. Dus als jij veel pijn hebt, en het is ook eenmaal zo dat veel klachten die wij hebben waarschijnlijk ook wel rondom de cyclus zijn. Maar er is wel een verschil tussen normale klachten die erbij horen en extreme klachten.
0: Ja.
3: En ik denk dat heel veel vrouwen en meisjes ook bij extreme klachten, je zegt het is voorzichtig, het is ook nog een taboe onderwerp als je dat weer menstruatie hebt. Dus als jij zegt, ik heb eigenlijk elke maand heel erg veel pijn, dan zegt al snel een buurvrouw of je juf of de huisarts, maar dat hoort er wel een beetje bij. Menstrueren doet ook pijn. En dan heb je helemaal niet door dat het bij jou misschien wel echt extreem is en daar gewoon naar gekeken moet worden.
0: Nee, ja, inderdaad. Ik denk ook, ik dacht, echt, ik bloed dood, heb ik wel regelmatig gedacht. Dat ging ook bijna zo.
3: Dat bleek dus te zijn.
0: Mega ijzertekort en zo. Maar inderdaad, er wordt ook tegen gezegd, jij praat te veel. Je hoeft niet alles te delen. Ja, lekker onderwerp. Dat gebeurt.
3: Ja,
0: dat wordt
3: bizar, toch?
0: Familie, vrienden, mannen, collega's, het gebeurt. Maar ik heb natuurlijk inmiddels besloten, er wordt gewoon over gepraat, want dit hoeft niet. Als we dit weten, dat je niet zoveel pijn hoeft te hebben. Als we weten dat het niet normaal is dat je bloedarmoede krijgt omdat je ongesteld wordt. Als we weten dat het niet normaal is dat je elke 2 weken ongesteld wordt, dan kan je daar wat mee. Dan ga je ook naar de dokter en zeggen, nee, ik wil naar de gynaecoloog.
3: Ja.
0: Dus eigenlijk zijn we het aan onszelf, onze zussen en onze dochters en moeders en buurvrouwen verplicht om erover te praten.
3: Ja, dat denk ik ook. Het is echt zonde. Ik bedoel, je zit hier ook, elke vrijdag zijn we op de radio. Jij bent erin.
0: Ja.
3: Dus jij hebt hier ook ontzettend pijn zitten lijden.
0: Heel vaak.
3: gok ik.
0: Ja.
3: En dat heb je gewoon weggedrukt en gelacht.
0: Ja, zeker. Of ook dat je denkt, ik ben te laat met naar de toilet gaan. Want het is ook niet iets wat je op kan houden.
3: Nee.
0: En dat je dan in een vervelende situatie op die witte stoel zit.
3: Ik zit hier ook al vaak en denk, moet ik nog even van tevoren of kan ik zo op de radio?
0: Ja, nou ja, dat zijn dingen. En daar moeten we met z'n allen normaal over doen. Maar ik weet niet hoe dat met jou is, ik merk dat het heel goed gaat. Ook op een heleboel plekken. Ik heb hier ook mannelijke collega's die er gewoon naar vragen. Of die zeggen, joh, als je zo pijn hebt, dat kan dan niet bij mij, maar wel bij een andere collega. Ga lekker thuiswerken als je ongesteld bent. Doe dat gewoon. Pak lekker die kruik op schoot. Weet je, dus echt wel een jonge generatie mannen die nu daar gewoon over meepraat. Ik vind dat fantastisch.
3: Ja, dat is fijn. Ik denk dat daar je oproep dus ook wel klopt.
0: Ja.
3: Dan laat het je niet zeggen dat je het er niet over mag hebben.
0: Nee. Want het mag
3: er
0: wel.
3: Juist wel over. Want dan kunnen dit soort veranderingen ook komen. En het is niet alleen bij klachten rondom de cyclus, hè, die niet herkend worden bij vrouwen. Het is ook met lipodeem, met ME, dat is chronische vermoeidheid, met lupus, met prikkelbare darmsyndroom. Omdat het allemaal... Het zijn klachten die vooral bij mensen met baarmoeders voorkomen. En die worden gewoon niet zo heel serieus genomen. En dat heeft te maken met dat het... Ja, het is moeilijk te onderzoeken, omdat we dat niet deden.
0: De tijd is op, zie ik. Ah. We zitten zo lekker te praten. Ik wens iedereen een heel fijn weekend en blijf erover praten.
3: Blijf.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Dit is
1: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 12 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 56-jarige vrouw die dat ongeval met haar auto veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek gisteren bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreesen heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. En hoofdredacteur Henk Rel ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
7: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreesen. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
6: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreesen dus, bekend ook als voormalig politiek verslaggever van het NOS Journaal, is echt heel blij met de prijs, zei hij in een reactie. Sluit ik af met het weer. Bewolking, kleine kans op een bui, vrij veel zon en het is warm met maxima tussen de 26 en 30 graden. Morgen wordt het 24 tot 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Het

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 56-jarige vrouw die dat ongeval met haar auto veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek gisteren bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. En hoofdredacteur Henk Rel ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
5: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
4: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese dus, bekend ook als voormalig politiek verslaggever van het NOS Journaal, is echt heel blij met de prijs, zei hij in een reactie. Sluit ik af met het weer. Bewolking, kleine kans op een bui, vrij veel zon en het is warm met maxima tussen de 26 en 30 graden. Morgen wordt het 24 tot 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu Mezzeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Het

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 56-jarige vrouw die dat ongeval met haar auto veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek gisteren bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over en hij is 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. En hoofdredacteur Henk Rel ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
5: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
4: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese dus, bekend ook als voormalig politiek verslaggever van het NOS Journaal, is echt heel blij met de prijs, zei hij in een reactie. Sluit ik af met het weer. Bewolking, kleine kans op een bui, vrij veel zon en het is warm met maxima tussen de 26 en 30 graden. Morgen wordt het 24 tot 25 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
4: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
3: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Het nieuws uit Den Haag.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is
0: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
5: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
4: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: Somebody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave, 'cause it hurts when you hurt somebody.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
9: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
8: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
11: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Nu de Vrij Mibo met Elias van Hees op jouw stadsradio.
12: Ja, een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar Den Haag FM. Ik zit vandaag live en ik heb er een partij zin in. Het is niet te geloven, dus blijf luisteren en kijken. Begin even met een gouden ouwe. Vandaag gaat het echt over geld, God en geloof. Dus misschien heb je hem al van de week op televisie op de radio gehoord. Maar we gaan zo meteen de show in, dus luister.

0: Tobias van Hees.
1: Ja, zo is dat. En leuk dat je weer luistert naar Den Haag FM. Ik heb me vandaag toch een gast, jongens, het is niet te geloven. Hij heeft een boek geschreven, Kind van de Maasbach-secte. Het is het razende en spannende verhaal van Danny Grootveld. Dus dan weet je het al gelijk wie er bij mij zit. En we gaan het vandaag ongetwijfeld hebben over God, geld en geloof. Ik ga hem erbij halen.
0: Dit was de week van...
1: Ja, Danny, een hele goede middag. Wat leuk dat je er bent, wat een eer.
2: Dankjewel, ik vind het fijn om hier te zijn.
1: Ja, top hè, want je hebt heel veel media...
2: Mijn hometown eigenlijk, ik ben aangenees, geboren en getogen hier. Dus het is als thuiskomen.
1: Ja, wat leuk man. En je hebt natuurlijk de hele week bij al op tv en radio geweest.
2: Ja, ik ben flink bezig om mijn boek Tunnelvisie, Kind van de Maasbach-secte... om daarover te vertellen, om de boodschap te verspreiden.
1: Ja.
2: Sectes is een groot probleem in Nederland.
1: Ja, zullen we daar zo meteen even wat breder nog op ingaan? Ja. Maar eerst over jou. Den Haag is jouw hometown. Woon je nog in Den Haag?
2: Ik woon in het Westland, in Naaldwijk.
1: Gezellig.
2: Maar ik zei tegen mijn vrouw toen ze dat voorstelde, jaren geleden... Ik zei, ik wil dicht genoeg bij Den Haag blijven wonen... dat ik er binnen 10 minuten kan zijn, al is het met de auto. Nou, dat is gelukt.
1: Ja, dat lukt wel vanuit Naaldwijk. Hé, maar ontzettend leuk. Dus dan ben je gewoon nog steeds behouden voor de regio, zeg maar.
2: Zeker weten.
1: Ja, dit is toch wel heel grappig, want ik stuurde jou gewoon een DM'tje... en daar heb ik ook gelijk gezegd van... ja, ik ben dus ook in die Pinkstergemeente echt, in die gekte... wat het vaak toch ook wel is, ben ik heel erg in Groot gebracht. Nou, jij heet Grootveld, voor je achternaam.
2: Ja.
1: Dat schept een band,
2: maar. Ja, nee, zeker. Ja, nee, dat klopt.
1: Ja, maar heel bizar. Hey, maar hoe ben je op dat boek gekomen? Hè? Want ik heb hem hier voor de mensen thuis ook. Dus ja. Ik heb hem vanmiddag even aangeschaft. Ja. Tunnelvisie, Kind van de Maasbach-secte. Ja, daar klap je er wel gelijk in, hè?
2: Ja, nee, zeker. Kijk, hoe ik erop gekomen ben om dat boek te schrijven... is omdat ik een heel turbulent leven binnen die beweging heb gehad. De Maasbach-beweging. Voor degenen die niet weten wat dat is... de familie Maasbach is inderdaad binnen christelijk Nederland... aan de ene kant bekend, aan de andere kant heel geïsoleerd. Johan Maasbach kennen velen misschien nog wel van vroeger. De gebedsgenezer is dat eind jaren 50 begonnen.
1: Die is de hele beweging begonnen.
2: De hele beweging begonnen. En heeft er flink ook wat centjes aan verdiend. Was ook een naaste gebedsgenezer. Of nou ja, misschien, dat ging hand in hand. Een handige zakenman. In Nederland had je in die tijd de protestantse kerk. Katholieke kerk. Was allemaal eind jaren 50. Dat was allemaal wat traditioneler. Met een orgel zingen en alles heel netjes en ordentelijk. Maar Maasbach ging het anders doen. Op de Amerikaanse manier. Als je mij heel veel geld geeft, gaat God je zegenen, want ik ben de man van God. En door handoplegging of zelfs mensen konden doekjes kopen of gratis bestellen... of nou ja, voor een donatie kreeg je hem dan opgestuurd, geloof ik. Doekjes waar hij dan voor had gebeden.
1: Ja, en dan gaat het beter met je natuurlijk als je dat koopt.
2: Van contact met God en al dat soort dingen. Nou, Johan Maasbach dus. Het was een nieuw fenomeen in Nederland. En stond een band op het podium, weet je wel. Drummen, een gitaar met zingen en heel anders. Het trok heel veel mensen. En op een gegeven moment in de jaren 90 kwamen er wat schandalen naar voren. Maasbach senior werd beschuldigd van seksuele intimidatie. Machtsmisbruik, fraude, belastingontduiking. Allemaal dat soort termen kwamen er voorbij op tv. En er gingen heel wat mensen weg uit de beweging. En er kwam scheuring. En in die tijd ging het ook niet goed met de gezondheid van Johan Maasbach. Die ook eigen tv-uitzendingen had en radio-uitzendingen. En toen heeft hij dat hele werk en al die kerken die ze hadden... en ze hebben ook heel veel vastgoed aan de Haagse Zevensprong. Hè. De werknemers wonen er allemaal bij elkaar in een soort commune... in Maasbachhuizen die je dan moet huren. Ik heb daar ook gewoond, ik ben daarin geboren. En toen heeft hij dat hele, ja, Gods werk noemen ze dat... overgedragen aan zijn zoon David Maasbach... die nu nog steeds de huidige leider is.
1: Ja, dat is wel bizar. Dus er is eigenlijk altijd wel reuring geweest rondom de beweging Maasbach, zeg maar. Ja. Ja, iedereen die uit Den Haag komt, die kent het natuurlijk ook.
2: Ja.
1: En, dat wordt eigenlijk, hè, dat valt me nu ook op. Ik heb David niet gebeld. Maar richting de andere media wordt ook dan niet gereageerd, bijvoorbeeld, op jouw verhaal.
2: Er wordt om wederhoor gevraagd, maar dan is het van, geen commentaar.
1: Ja, ik kan hem hier uitnodigen. Kijken of hij dat wil komen. Dan kan hij gewoon zijn eigen verhaal laten vertellen.
2: Misschien wil hij het, wie weet.
1: Ik zal een beleefd appje sturen.
2: Ik heb contact met hem kunnen krijgen.
1: Dat is toch ook bizar. En het is je leven geweest. Van jongs af, met jouw ouders, die kwamen ook uit de beweging.
2: Mijn ouders, het is zelfs zo, ja, hij is dus mijn oom, hè. Dus, maar goed, ja, ik heet Grootveld, Danny Grootveld. Dus dan zou je denken, ja, hoe is hij dan je oom? Kijk, zijn vrouw Regina Maasbach was mijn lievelingstante. En mijn moeder is haar enige zus... En ja, mijn vader is dus een groot veld. En zijn vader weer, die was een van de eerste Maasbach-pastors toen Johan Maasbach zijn beweging opstartte in de jaren 60, geloof ik. Voegde mijn opa zich erbij van vaderskant. Maar mijn opa en oma van moederskant, die brachten dus ook hun twee dochters mee in de beweging als kinderen. Connie heet mijn moeder en Regina. En Regina, ja, op haar 15e kreeg er iemand een oogje op haar. Die persoon was alleen wel 13 jaar ouder. Dus dat schuurde een beetje. Maar goed, het was de zoon van de leider, David Maasbach. En ja, die kregen toen verkering met elkaar. Maar mijn tante was nog erg jong in die tijd. En dat moest allemaal een beetje hash-hash gehouden worden. En uiteindelijk toen ze 16 was, kwamen ze er wel vooruit. En toen werd ik geboren. En mijn tante was dol op mij. Maar goed, David en Regina, ja, David wilde ook snel trouwen. Want ja, seks voor het huwelijk mag niet. Dus er mogen ook geen ongelukjes gebeuren eigenlijk. Dus ja.
3: Maar wat bizar, jouw tante was 15 toen.
2: Toen ze met hem kreeg.
3: Ja.
2: 16 toen ik werd geboren. En 17, mind you, minderjarig nog. En dat schrijf ik allemaal in mijn boek, hoe die geschiedenis is gegaan. Toen ze getrouwd zijn. Zij is getrouwd als minderjarige, omdat David Maasbach en de familie Maasbach wilden dat ze snel gingen trouwen. En daar moest toestemming voor gevraagd worden destijds aan de koningin. En toen heeft, toen ze vanuit de overheid politie aan de deur gestuurd bij mijn opa en oma thuis. De ouders van Regina dus. Ja. En ja, die kwamen zeggen van, is dit, gebeurt het niet onder dwang? Is dit allemaal wel, ja, zij hadden hun toestemming ervoor gegeven. Zij vertrouwden de zoon van de leider. En sindsdien staat zij, is zij eigenlijk, ja, vanaf haar vijftiende eigenlijk, maar vanaf haar zeventiende dus getrouwd. Onder totale, ja, zit zij in de harde, is zij Maasbach, hè? En is zij onder de totale conditionering van deze familie en haar man. En dat is uiteindelijk geculmineerd in dat zij ook haar eigen familie is kwijtgeraakt. Wat daar een gangbare praktijk is, dat je contact moet verbreken met je familie. Dat heeft David ook zijn eigen vrouw aangedaan.
3: Het is echt het excommuniceren ook.
2: Ja, exact. Dat excommuniceren, ja.
3: Dat is echt bizar. Ja, jeetje, ik ben echt flabbergasted door dit verhaal. Ik weet dus heel veel eigenlijk niet. Het stomme is dus, ik ben als kind gewoon daar geweest. Ik kom echt uit een strenge pinksteropvoeding. Hebben allemaal dat charisma, die gebedsgenezing ook.
2: Ja.
3: Dus mijn vader bijvoorbeeld, die was gek. Ik ben gebroeieerd met mijn vader.
2: Alright.
3: Dus die heb ik al heel lang niet meer fatsoenlijk gesproken. Mm-hmm. Ik denk nu een jaar of 7. Maar die vond dat allemaal helemaal geweldig.
2: Ja.
3: Dus ik had boeken thuis van Maasbach. En ik ben in die kerk geweest. Ik heb van jouw tante nog een aai over de bol gehad toen ik een jaar of 10 was. Dus dat is echt bizar.
2: Nou, misschien hebben we wel naast elkaar gezeten.
3: Dat dikke kans dat we ooit bij dezelfde dienst hebben gezeten. Ik ben denk ik 2-3 keer daar geweest. En,
2: Ja, je had het over, we hadden net even voorgesprekje toen Genesis aanstond. Ja. Je had het over Psalti, het zingende boek. Hè? Ze doen alles. Kijk, weet je, bij
3: was een soort christelijke Bassin Adriaan.
2: Een soort christelijke Bassin Adriaan. Ze doen er alles aan. Ze richten zich ook altijd op jongere doelgroepen. Ja. Ze richten zich op show, emotie, beleving.
3: Ja, het is heel Amerikaans. Heel erg op het gevoel. Heel erg, en dan inderdaad dat Hillsong. Dat is een soort Coldplay-achtige worship, noemen ze dat dan.
2: Ja, worship.
3: Een soort aanbidding van God.
2: Ja, en ze zetten hun kinderen in. Kijk, het is een familiebedrijf, hè. Mijn oom zegt altijd, Maasbach is een goed merk. Wij zijn de Van der Valk van het geloof. Ja. Hij werd een keer ondervraagd in de jaren 90 door Jeroen Pauw. Op tv. Hoeveel geld gaat er nou om in uw familiebedrijf? Miljoenen, ja.
3: Toen al, hè?
2: Miljoenen, toen al. Ja. Dat was nog guldens volgens mij in die tijd. Kun je nagaan. Ja. Er gaat dus miljoenen in om. En het is dat ze het is heel erg belangrijk voor hun. Ik weet niet of je series kent zoals Succession en zo.
3: Ik heb hem nog niet gezien. Nee, House of Cards wel.
2: Dat gaat over die machtspelletjes, hè. Maar in Succession is het natuurlijk een familiebedrijf. Een miljardenbedrijf. En wie gaat de vader opvolgen? Welke poppetjes staan er op de juiste plek? Dat is ook
3: dat is politiek ook, hè, eigenlijk.
2: Ja, dat is ook zo bij Maasbach aan de gang. En de kinderen, die worden allemaal ingezet op plekken in de schijnwerpers. Dus hè, zingen, muziek maken. En ze hebben bijvoorbeeld nu ook een schoonzoon, die is rapper, geloof ik. Die is met mijn nichtje getrouwd, de oudste zoon van David en Regina, die ik in mijn boek Christine noem. Uit oog voor privacy heb ik veel namen aangepast.
3: Ja, dat is wel goed, denk ik. Ja.
2: Kijk, weet je, uiteindelijk, ik zie mijzelf als, kijk, ik neem geen slachtofferrol in het leven. Mm-hmm. Dat vind ik belangrijk ook om te zeggen. Maar in feite, op een punt in de tijd was ik ook slachtoffer geworden van dit systeem.
3: Kun je wel zeggen, ja. En je gaat er van heel jong in. Dus op een gegeven moment weet je ook niet wat normaal
2: iedereen,
3: is.
2: Nou, door die bril. Ja. Want niet iedereen die bij zo'n beweging zit, is dan slecht. Dat zeg ik helemaal niet. Nee. Maar ik vind wel dat er veel mis is met het systeem. Dat is nog op z'n zachtst gezegd. En ook degene die leiding geven aan dat systeem. Ik keur dat gedrag en de handelingen van deze mensen niet goed.
3: Nee, logisch. En weet je wat mijn indruk ook altijd was? Dat het toch ook heel veel hulpbehoevende mensen aantrekt.
2: Ja.
3: Dus het is eigenlijk heel erg sneu. Dus je hebt een soort van kartel. Mm-hmm. Met een paar mensen die een soort carrière maken. En ja. Ik weet nog dat ik klein was. Dat ik zei, maar ik wil helemaal geen carrière in het christendom. Ik wil lekker mainstream.
2: Ja.
3: Maar voor sommige mensen is dat echt een doel. En om gewoon hoger op te klimmen in zo'n kerk.
2: Mm-hmm.
3: En daaronder zit een soort volk,
2: ja.
3: Eigenlijk. Mensen die gewoon die betalen. Hè, die betalen een tiende, zeg maar, volgens de Bijbel. En nou ja, goed, dat mag.
2: Zoals,
3: als je dat wil doen, mag dat.
2: Geïnterpreteerd worden.
3: Juist, juist.
2: Is ook belangrijk om te zeggen, want je kan teksten naar je hand zetten.
3: Ja, dat. En ik ben wel eens in diensten geweest waar gezegd werd van, ja, wie kan er 1000 euro geven? Weet je, dan ken ik dat verhaal van Jezus in de tempel, dat hij zegt van juist die kleine centjes van die arme vrouw, dat gaat om het hart.
2: Ja.
3: En dan zat ik in zo'n evangelical church en dan was het, ja, wie kan er 1000 euro geven? Nou, natuurlijk, mijn vader weer, die wilde laten zien dat hij geld had. Dus het is een soort narcistisch spelletje,
2: ja,
3: ook.
2: Ja, mijn oom net zo. Ja. Afgelopen Pinksteren nog. Ik denk, ja, ik ben nou bezig met dit boek natuurlijk en om erover te vertellen. Ik wil mezelf ook even op de hoogte brengen en houden over hoe de bewegingen er nu in staan. Dat heb ik wel de afgelopen jaren gedaan. Het is alleen maar extremer geworden. Mijn oom heeft het over, kijk, God en Jezus, één ding, weet je, als je het hebt over het christelijk geloof. Daarom is het ook zo gevaarlijk, want mensen denken, het is toch gewoon een kerk? Maar hij heeft het tegenwoordig over het Maasbach-DNA. Dat je in het Maasbach-DNA zou moeten zitten en dat de geest van Johan Maasbach door die kerken heen waait, of zoiets, zei hij.
3: Ja, dat is natuurlijk heel bizar.
2: Ja, dat is ongelooflijk.
3: Maar het is ook iets wat je niet kan weerleggen, hè? En dan als daar kritiek op is, dan is dat allemaal van duivel. Dat, ja, hoor je dan altijd.
2: Je mag geen kritiek hebben. Je mag zelfs niet maar een little hint of een klein beetje een andere gedachte. Dan kan je zo buiten staan. Het is, ja, een mentale gevangenis.
3: Ja,
2: want je wil niet buiten staan, want dan denk je dat je buiten de wil van God terechtkomt in je leven. En dat wil je niet.
3: Dat is nog erger.
2: Zegt, ja, ik ben geen sekteleider, er zit geen slot op de deur. Maar je zit in een mentale
3: gevangenis. Het is een geestelijke gevangenis. Ja. Exact, exact. En je hoort er echt op aan. Dus als je het geld niet kan geven, als je niet in de wil van God doet. Het is een soort. Het is geen inclusief model, zullen we maar zeggen. Je hebt altijd zwarte schapen, zeg maar. Ben je dan een zwart schaap van Maasbach?
2: Ja, er wordt gezegd dat ik. Of er is gezegd, heb ik vernomen van andere mensen die zeiden van, er wordt over jou gezegd dat je van de duivel bent. Ja. Dat je behept bent met een boze geest. Ja. En dat soort dingen heb ik mijn oom zelf ook.
3: Je bent meteen anti-God ook. Je bent alles wat God niet is.
2: Ja, en eigenlijk weet ik dit ook al vanuit mijn kindertijd. Dat was eigenlijk ook al in de tijd van Johan Maasbach, dat hij dat zo overdroeg aan zijn zoon in de jaren 90. Wat ik vertelde over die schandalen die naar voren komen. Dat was een scheuring. En dan zat ik met een meisje in de klas en haar ouders, die kwamen ook bij de Maasbachkerk en zij dus ook. En dan zat ik op de basisschool met haar in de klas. Maar op een gegeven moment besloten haar ouders om de beweging te verlaten. Omdat zij zelf ook niet eens waren met een aantal dingen. Nou, zij woonden nog wel daar in een Maasbach-appartement bij de commune waar we allemaal samen woonden. Ja, ze gingen niet op stel en sprong verhuizen, maar ze waren wel verdwenen uit het beeld daaruit. En als ik ze dan op straat tegenkwam, wij werden geïnstrueerd, je mag ze niet groeten.
3: Ja.
2: Dus dan loop je klasgenootje daar met haar ouders, zeggen, hallo Danny. En dan, ik mocht niks zeggen, maar dan zei ik, hoi. En dan ging ik snel doorlopen.
3: Ja.
2: Dus voor een kind, hè, bij kinderen. En in de klas wist ik me geen houding aan te geven tegenover haar. Ja, je kan niet helemaal niet met je klasgenootje omgaan, weet je wel. En
3: kan je nagaan, hè? Wat een indoctrinatie dan. Dan ben je zo jong nog. Ja. Ja.
2: En uiteindelijk is dat mijzelf ook later in het leven, zoals ik beschrijf ook in het boek, langs allerlei gebeurtenissen heen gebeurd. En het is een wereld van God, geld en macht. Waarin inderdaad, zoals jij zegt, het volk eigenlijk ook staat voor invloed, macht die je erop kan hebben. Maar mijn oom, ik heb een anekdote opgeschreven in het boek. Ik maakte zijn tv-uitzending voor SBS.
3: Ja, precies. Want er werd zondagochtend die kerkdienst uitgezonden daar.
2: Ik was zijn mediaman. En ik had, ja, in die zin dan best wel een belangrijke positie. Omdat ik, ja, een flinke hand had in de vertaling van naar buiten van hun gezicht en hoe zij overkomen. Maar goed, ik was geen Maasbach. Dus daar waren machtsbanden.
3: Ja, omdat je familie, aangetrouwde familie bent. Ja,
2: ja. Ja, het was jaloezie van de familie Maasbach daaromheen. Maar mijn oom vertelde mij een keer toen ik bij hem op kantoor zat, Er waren namelijk mensen in de zaal, in het Capitool, de Blessing Den Haag, zo heet het kerkgebouw. Die gingen klagen over het feit dat David nooit meer naar de mensen keek, maar alleen maar in de camera. Dus hij keek alleen maar naar de mensen thuis eigenlijk. Dus toen dacht ik, ik ga het voorzichtig bij hem ter sprake brengen. Maar eigenlijk durven mensen dat niet. Maar goed, ik dacht, ik maak die uitzending.
3: Je bent ook adviseur. Het is ook je werk om dan advies te geven aan iemand.
2: Maar dat moest je echt altijd op je tenen lopen, hoor. Ja. Maar goed, ik zeg, oom David, zo en zo is het geval. Zou u niet mensen eens een keer aankijken in de zaal? Al is het af en toe. Ik zie andere tv-predikanten, tv-dominees, ook in Amerika. Die kijken meer de mensen ook in de zaal. Die wisselen dat af. Toen zei hij, Danny, de mensen in de zaal, die zijn als melkkoeien. Nou, ik denk bij mezelf. Okay. Het verraste me eigenlijk
3: bizar. Niet,
2: maar ik dacht wel bij mezelf, wat gaan we nou krijgen? Toen zegt hij, in de tijd van mijn vader, Johan, kwam er een bekende televangelist uit Amerika, Morris Sorello. Die kwam een dienst houden bij ons, maar hij was de gast bij ons. En hij zegt, maar die was niet zo netjes. Ik zeg, oh, wat dan? Hij zegt, die ging vragen geld voor zijn ministry direct aan de mensen in de zaal. Maar dat geld behoort Maasbach toe. Ja. En toen is mijn vader na de dienst naar Morris toegegaan. En toen zei hij, Morris, you milk your own cows. En toen zei hij, Danny, de mensen in de zaal, ik ging maar beleefd meelachen. Hij zei, Danny, de mensen in de zaal zijn als melkkoeien. Die zijn er alleen maar om het geld te geven, zodat ik de mensen achter die camera kan bereiken. Hè? Invloed, macht. Hij was maar al te blij dat hij op SBS6 kon zijn. En dan denk je, nou, ze zeggen altijd, we wijzen op God, we wijzen op Jezus. Maar ja, zijn eigen tv-programma noemde die wel. David Maasbach, de man met de boodschap.
3: Ja.
2: Worshipmuziek noemen ze Maasbach Worship Live. Maasbach is een goed merk, het Van der Valk van het geloof zijn wij. Nou.
3: Ja, dan neem je de rol van herder wel heel letterlijk met een kudde. Dat, hè?
2: Ja, dat misschien wel.
3: Dat is wel, want dat zegt hij dan. Ja, maar het is ook een kudde. Het staat in de Bijbel. Ik hoor het hem zo zeggen. Ja. Ik ben ook heel biased nu. Dus hij gaat nou sowieso niet meer aanschuiven bij mij. Maar ik zou het juist. Weet je, ik vind het gewoon echt erg eigenlijk.
2: Het is ook niet lollig. Want mensen gaan er kapot aan. Ja. Mensen raken hun raken sociaal geïsoleerd. Ja. Raken hun kinderen kwijt, hun ouders.
3: Onder het argument van God, weet je wel. Dat is gewoon de bron waar je uit. Ik bedoel, ik geloof in God. Dat is de bron waar je uitkomt. Contact met de bron. Dat is essentieel. En de manier waarop je, zeg maar, met andere mensen omgaat, dat valt of staat met hoe jij gegrond bent in je contact met de bron. He, God, Allah, Jezus. Voor mij komt het allemaal op hetzelfde ding, maar dat maakt niet uit. We hoeven niet de theologie in te duiken.
2: Ik ben geen theoloog, hoor.
3: Nee, precies. Ik ook niet. Ik ook niet. Maar dan denk ik van, maar met dat argument, zeg maar, met spiritualiteit, met oude boeken, met vertellen van verhalen aan elkaar, over hoe je goed mens kunt zijn, hoe je goed met anderen kunt omgaan. Dat is volgens mij waar het om gaat. We hebben allemaal een beetje een opdracht in het leven. Dat je dat eigenlijk gewoon aan jezelf kunt verkopen. Dat je jezelf in de spiegel kunt aankijken. Hoe kan iemand dit doen?
2: Hoe kan iemand dit doen? Dat is een hele goede vraag voor David en John Maasbach, denk ik. John Maasbach, zijn jongere broer trouwens, die ik in dit gesprek nog niet geïntroduceerd heb. Maar die ook een hele belangrijke rol binnen de beweging speelt. Hoe kan hij dit doen? Ik kan, wat ik wel in mijn boek heb opgeschreven ook, is dat ik wel, het gaat hun om macht, invloed, ook wel om geld. Maar wat ik toch ook wel heb gemerkt, is dat ze erg overtuigd zijn van het feit dat ze ook echt geloven in wat ze doen. Ja. En in de positie die ze zichzelf toedichten.
3: Ze zien het gewoon niet dus.
2: Ik ben de man van God. Ja. Ik ben de uitvoerder.
3: Ik mag dit allemaal doen.
2: Gezalfde van God. Ik mag dit allemaal doen. God beweegt mij zelfs om dit te doen. Mijn oom stuurde me ook appjes in de nacht. Hoe dichter je bij hem staat, als je daar werkt ook, als je onderdeel maakt van die commune aan de Zevensprong. Kijk, er zijn mensen die zeggen, ik doe nu interviews, weet je wel. Wordt er wel zonder gereageerd. Wordt er gezegd van, ja, ik kom bij Maasbach en ik herken dit niet.
3: Fijn en ik voel me gezien iedereen is lief voor me.
2: Ja, ik zie wel eens een preek terug. Ik denk dat je er niet omheen kan als je alleen al zo'n preek hoort. Maar goed, ik heb respect voor iedereen. Iedereen heeft een eigen beleving. Ja. En ik kan me voorstellen dat je niet met je bijvoorbeeld met je familie hoeft te breken of wat. Maar als je hoe dichter je bij het vuur komt, en dan hoef je niet eens daar te wonen. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een podiumtaak in de gemeente hebt. Dus bijvoorbeeld muziek maken.
3: Dat je toch iemands ware gezicht dan meer te zien krijgt.
2: Ja, en dan wordt die controle, die psychische druk wordt opgevoerd op je. Kijk, sectes en sectarische bewegingen, dat is een glijdende schaal. Niemand gaat bij zo'n club waar je warmte, genegenheid, liefde, verbinding zoekt. Ergens bij horen met de gedachte... Oh, dat is een secte, hé. Dat is nice, daar ga ik bij, een secte. Ja. Ja. Nee, dat is een glijdende schaal. Gaandeweg, eerst voelt het warm en fijn. En gaandeweg kom je steeds van meer van de regen in de drup terecht.
3: En hoe dichter je bij de leider komt, hoe meer je dat dan ook wel eens ziet. Dat je denkt van, hé, het gaat zo. Dat ja. Een soort van de maskers afvallen. Daar is het natuurlijk ook heel bang voor.
2: Ja.
3: Dat is waarschijnlijk ook waarom ze dan bij de hele volkstammen ineens excommuniceren uit zo'n beweging. Terwijl je toch, ja. Het is nooit allemaal slecht, hè, bij mensen.
2: Nee, zeker.
3: Dus het hebben mensen bepaalde skills. Maar dan ineens, dan deugt iemand helemaal niet meer. En dus alles wat diegene zegt, is dan zeg maar BS, hè, onzin. Mm. Ik vind het gewoon zo lastig om ook aan mensen uit te leggen. Soms, hè, want heb jij dat nou ook niet, dat mensen een beetje ook gaslighten? Van ja, maar zo erg zal het toch allemaal niet zijn, Danny? En,
2: ja.
3: En je moet het bij jezelf zoeken. En
2: ja.
3: wat heb je tegen die mensen te vertellen?
2: Ja, ik vertel bijvoorbeeld ook in de proloog van mijn boek. Zo opent mijn boek dat mijn oom, en toen was ik, ja, wat was ik, een jaar of 18, 19. En er zit een volwassen man tegenover je, die je oom is, je huisbaas. Je baas qua werk, je geestelijk leider. En die zei tegen mij, Danny moet dood. Danny moet helemaal dood. Nou, had hij een bijbeltekst erbij over sterven aan jezelf. Dat je niks meer mag zijn van jezelf. Al je dromen, wensen en verlangens moeten compleet afsterven, zodat je Gods weg kunt gaan in je leven. Ja. Nou, als ik hem daar zou stoppen, er zijn dus mensen die daarop reageren. Ja, maar dat staat toch ook in de Bijbel zoiets? En dat is toch ook Bijbels? Maar luister naar dit. Dan zeg ik tegen mensen, luister even goed verder. Want wat is volgens Maasbach de weg van God? Ja. Doen wat ik je zeg. Ja. Ik, David Maasbach. Ik,
3: belangrijker dan je eigen familie, hè? Dan je eigen vlees en bloed, ja.
2: Blessing Family noemen ze zichzelf. Nou, een betere naam hadden ze niet kunnen bedenken voor een cultserie op Netflix, denk ik. Het zou er zo tussen kunnen. Wij zijn je echte familie. Wie, er is ook een fragment. Jij hebt hem denk ik niet klaarstaan.
3: Ik heb hem niet klaargezet. Nee, ik denk ook, jij hebt hem ook een paar keer gehoord deze week. Ja, dus nee, ik denk, laten we dat niet doen.
2: Het is al lastig genoeg inderdaad om soms daarmee geconfronteerd te worden. Al heb ik echt het verleden los kunnen laten, gelukkig. Ja. Dat betekent niet dat je er niet over kan praten. Want over misstanden moet je kunnen blijven praten, vind ik. En dat kan ook helend zijn voor mensen. Maar dan zegt hij van, wie is je familie? Wie is je ware familie? Je moet afhakken, breken, blokkeren. Nou, het is gewoon, als je dat hoort, dan... Ik zei, een radiozender wilde dat uitzenden. Ik zeg, als je dat doet, dan hoef ik bij wijze van spreken niet naar de studio te komen. Want dat zegt alles eigenlijk.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook de manier om mensen echt voor jezelf te houden. Natuurlijk het vragen van mensen om de omgeving, zeg maar, vaarwel te zeggen, bijna de bewoonde wereld. Hè? Want jij zegt ook van, ik woonde daar echt.
2: Ja.
3: Dus op een gegeven moment, het lijkt wel alsof je een soort van afgesloten bent van de rest van de wereld.
2: Ja.
3: En nu ben je 15 jaar verder.
2: Ja.
3: Wat was nou voor jou het moment dat je dacht van, hé, ik ben nu zelf aan het genezen hier allemaal van. Maar ik ga dit verhaal vertellen. Want wat je ook zegt, tunnelvisie van sectes. Nou, ik wil daar straks nog wel heel kort ook iets voor mezelf over zeggen.
2: Ja.
3: Maar dat jij denkt van, hé, dit is mijn verhaal aan de wereld. Aan de buitenwereld. En dat ga ik gewoon doen. Want ik vind het overigens ontzettend dapper. Hè? Dus ik vind, ik vind het echt top.
2: Ja. Kijk, wat een bepalend moment was in mijn leven, is dat door die machtspelletjes met die mediapositie die ik had. En toen ik trouwde met mijn vrouw Esra, die eigenlijk als 20-jarige bij de beweging is gekomen. Die
3: ja, ook daar, nog heel jong, hè?
2: Ja, die ik daar heb ontmoet.
3: Ja.
2: Maar die ook een leven daarbuiten heeft gekend. Mm. Wel altijd christelijk opgevoed. Dus vooral naar Indonesische kerken. Ze is van Molukse afkomst. Ja. Maar haar ouders dachten, het is fijn voor onze kinderen, voor haar broertjes. Zij besloot met haar ouders mee te gaan om naar een Nederlandse kerk te gaan. Dus zij sloot zich aan bij de Maasbachkerk. Maar toen ze met mij trouwde, kwam ze in de family, in de commune.
3: Ja, gelijk natuurlijk ook.
2: Terecht,
3: ja.
2: En omdat de familie, anderen uit de familie Maasbach, vooral John Maasbach, vonden dat ik een te innige band had met David, in de zin van, hè, die adviseursrol en een te grote vinger in de pap. Toen hebben ze gezegd dat ik afgesneden moest worden of vernederd en al die dingen. kwamen wij terug van huwelijksreis. Nou, toen begon het al. Toen werden onze taken in de kerk afgenomen. We mochten niks.
3: Ja, er wordt gewoon een stoelpoten gezaagd.
2: Aan je stoelpoten gezaagd. We moesten op zondagochtend, nou ja, kijk, aan de Haagse Zevensprong in dat voorportaal van de kerk. Daar sliepen junkies destijds, daklozen. En die deden daar hun behoeften, die gebruikten daar hun drugs. Nou, dan moesten wij 5 minuten voor tijd, voordat de kerkdienst begon, terwijl alle kerkgangers binnenliepen, moesten wij dat met de sop en dingen lopen boenen en schoonmaken. En ik snap het, weet je, dat moet ook gedaan worden. Daar ben ik heus ook niet te beroerd.
3: Maar het was niet voor niks dat het aan jullie gevraagd werd. Ja.
2: Op dat moment dat wij dat moesten, dat iedereen kon zien dat wij vernederd werden. Ja. Nou, mijn vrouw, die werkte in de GGZ, in de psychologische hulp. Ja. Dat is niet van God, dat is van, want God...
3: Ja, medicatie en zo.
2: Ja, dit is allemaal niet nodig, want God is de antwoord voor alles. Jezus is het antwoord voor alles, hè. Dus... Er werd op haar neergekeken. Nou, ik schets even het beeld. Zij werd depressief, Elias. Zij werd compleet, raakte zichzelf compleet kwijt. Zij lag alleen nog maar op bed op een gegeven moment, huilend en naar het plafond te staren. Ze kon niet eens meer boodschappen meer doen. Ik moest haar werk afbellen. En toen zei mijn oom, ze wordt een bom onder Gods werk. Nou, op een gegeven moment dacht ze, ik kan niet meer tot Danny doordringen. Want ik, ja, kijk, ik ben daarin opgegroeid. Ik zei, ja, hier heeft God een bedoeling mee. Oom David is de man van God. En op een gegeven moment was het bed leeg. En de halve kledingkast ook. Want ze was weggevlucht.
3: Heftig, man. Echt heftig. Weggevlucht. Echt heftig.
2: En dan, toen besefte ik, in wat voor bubbel zit ik eigenlijk? En ik was geen complete ja-knikker, ondanks al die vernederingen. En toen heeft mijn oom bedacht, waarschijnlijk onder druk van de Maasbach-familie. En hij heeft natuurlijk zelf, is hij verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Ja. Jij staat er buiten, Danny. Jij kan nu vertrekken.
3: En dan ben je dus net gescheiden ook. Dan ben je alles kwijt op een gegeven moment. Je werk, want je werkte natuurlijk als adviseur in de media, contacten. Ja. Je bent lid van de gemeente, van de kerk.
2: Kerk kwijt, je
3: hebt een huis.
2: Kerk kwijt.
3: Ja.
2: Ik moest verhuizen.
3: Vrouw kwijt.
2: Vrouw kwijt, familie kwijt. Vrienden, eigenlijk je hele sociale cirkel. Want ik besteedde geen tijd buiten die bubbel.
3: Hoe wordt er over de buitenwacht
2: Iedereen negeert je. Er wordt gelijk gezegd, Danny is nu van de duivel. Ja. Dan ben je klaar.
3: En mensen van buiten de kerk, hoe wordt daar mee omgegaan? Die niet geloven bijvoorbeeld.
2: Waarmee ik dan wel contact had.
3: Bijvoorbeeld?
2: Die daarnaar keken. Ja, nou ja, doordat ik dus met mensen begon te praten daarover. Kijk, ik zeg je eerlijk, ik had niet veel contacten buiten de kerk. Want dat was mijn wereld. En kijk, contact met de buitenwereld, wat gewoon de wereld wordt genoemd, dat is gevaarlijk en besmettelijk. Dus er wordt zoveel mogelijk ontraden. Maar ja, soms ontkom je er niet aan. Ik studeerde ook in de avonduren aan de Haagse Hogeschool. En ik moest aan mijn decaan vertellen van wat er gebeurd was. Want ik deed mijn afstudeeropdracht voor Maasbach. Ja. Maar die kon ik niet meer afmaken. Ik zat midden in mijn scriptie. Dus ik zei, ja, dit en dit is er gebeurd. En mijn decaan die zit tegenover mij. Hij zegt, Danny, met alle respect, ik wil mijn woorden goed kiezen. Maar dit klinkt als een sekte. Ja. Ja, en ik had al door de jaren heen gehoord dat Maasbach beschuldigd werd met dit woord in de media. Dat dat voorbij kwam. Maar ja, altijd werd er gezegd, ja, de mensen zijn van de duivel en de boze geesten zijn tegen ons en weet ik wat allemaal. Zo wordt het altijd geframed, weet je. Wat wordt altijd geestelijk geframed. Maar het zette me aan het denken en ik ging, en dat is verder goed gekomen met school, maar dat moet je maar lezen in het boek. Ik ging zelf boeken kopen en ook bij de bibliotheek. En we zitten hier bij de Haagse Bibliotheek. Ik ging boeken lezen over sectes en dit soort verhalen. En ik zag gewoon, mijn ogen gingen open. Ik ging documentaires kijken. Ik dacht, deze dynamiek is precies wat ik heb meegemaakt. En toen kon ik al binnen een jaar, denk ik, toch wel vrij snel werd het voor me duidelijk in wat voor club ik heb gezeten. En lang verhaal kort. Mijn huwelijk was stuk. En dat heeft nog allerlei elementen. David Maasbach had beveiligers, ook bodyguards. Hè. Daarom is Jesus He Knows Me, als je die videoclip kent, wel bijzonder. En die bodyguards hadden ook nog met het verhaal van mijn huwelijksbreuk te maken. Maar uiteindelijk hebben mijn vrouw en ik weer toenadering tot elkaar gekregen, Ezra en ik. En eigenlijk spoil ik het boek al, maar we zijn ook gelukkig toch weer tot elkaar gekomen.
3: Dat meen je niet.
2: Alles wat er gebeurd
3: was. Dat was mijn volgende vraag, hoe het nu met haar gaat. Maar dan waarschijnlijk goed.
2: Ja, we zijn getrouwd, gebleven, gelukkig. En we waren wel even gescheiden, maar niet op papier. Dus we zijn in feite nooit echt gescheiden geweest in die zin. En we zijn allebei onder andere sprekers geworden. Mijn vrouw is spreker en coach. Ik ben zelf dus ook spreker en tv-documentaire maken. maker en nu ook auteur. Ja. Dit is mijn debuut.
3: Ja, geweldig, man.
2: We spreken bij bedrijven over tunnelvisie, dynamieken, psychologische veiligheid, veilige werkcultuur, gezond leiderschap. En dat mogen wij nu doen vanuit ons levensverhaal.
3: Ja, dat is
2: het. Inspireren en motiveren.
3: Dus vanuit die ervaring dat je andere mensen uiteindelijk kunt helpen en ook kunt waarschuwen voor hoe eng deze dynamieken zijn en hoeveel Zeker. Het van je weghoudt. Hè, ook. En ik ben heel erg van het bewustwording ook. En als jij natuurlijk heel veel niet ziet, hè, in jouw geval ook, in mijn geval heel de buitenwereld is kwaad. Dat is allemaal van de Satan en... En dat,
2: ja,
3: dat
2: veel,
3: is slecht.
2: We herkennen in elkaars verhaal.
3: Ja, maar dan kan je, dan mis je zoveel. Vooral ook in mijn geval, heel de buitenwereld is kwaad. Dat is allemaal van de Satan. En dat,
2: ja,
3: dat
2: veel,
3: is slecht.
2: We herkennen in elkaars verhaal.
3: Ja, maar dan kan je, dan mis je zoveel.
2: Jij moet ook een boek schrijven.

0: keihard ga je dan op je neus. En ja, dat is gewoon wel bizar. En ik heb dit eigenlijk nog nooit zo gezegd. Maar ja, omdat jij hier nu zit, ik heb zoveel diezelfde loop gehad.
1: Ja.
0: Het is net als een slang die in zijn eigen staart bijt.
1: Jeetje.
0: Totdat je dan stopt, weet je. En dat tot het inzicht komt en dan denkt van, hey, het is ook allemaal niet vanuit liefde.
1: Ja.
0: Dus dat, ik denk, liefde is zo groot. En
1: nee, want die liefde is namelijk voorwaardelijk.
0: Dat is het.
1: Is verbonden aan loyaliteit, aan gehoorzaamheid.
0: En loyaliteit is kritiekloos slikken.
1: Ja, knikken. Robot zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is ook nog een ding. Terwijl ik denk, feedback, je bent adviseur. Ik ben ook adviseur in het dagelijks leven. Soms moet je een ongemakkelijke boodschap brengen. Ik kan het tegenwoordig met iets meer tact dan vroeger. Maar het is toch ongelooflijk eigenlijk dat, dat onder het mom van liefde voor het vaderland of liefde voor God,
1: ja,
0: dat zo wordt ingezet door mensen om eigenlijk hun eigen gerief heel de dag te dienen.
1: Ja.
0: Hun eigen, dus eigenlijk zitten ze zichzelf hun eigen ego te dienen.
1: Ja.
0: En dat is toch wel iets van, ja, hoe kunnen mensen dat toch in een voortijdig stadium herkennen? Heb je daarvoor tips misschien?
1: Ja, zeker. Mag jij een ander geluid laten horen? Is jouw eigen stem welkom? Heb jij autonomie? Dat is misschien een duur woord, maar heb jij zelfbeschikking? Mag jij zelf keuzes maken? Kan je echt... Want dit soort groepsdruk, angstcultuur, dit soort dynamieken of ja, echt een tunnelvisie, weet je, belemmerende patronen daarin zitten. Dat zijn dynamieken die ook op de werkvloer inderdaad kunnen vormen.
0: Juist.
1: Binnen de politiek.
0: Juist.
1: Daar spreek ik over in mijn boek. Tegenwoordig, kijk, dit is ook een van de redenen waarom ik dit boek heb geschreven. Ik heb het de afgelopen 15 jaar zien doorcijpelen in de hele samenleving. Tegenwoordig hebben we de sectenleider in onze broekzak. Algoritmes die ons meer bevestigen van ons eigen gelijk. Die ons verder in een tunnel trekken. Het is links tegen rechts. Het is zwart tegen wit. We leven in een gepolariseerde samenleving. En het verhardt.
0: Heer, dit is echt zo. Dit is goed wat je nu zegt.
1: Ja, en kijk, dat eigenlijk, dit zijn ook wel, het zijn een soort van... Nou, ik wil niet als een prediker klinken, maar het zijn soort van de tekenen van deze tijd in ieder geval, die we zien.
0: Daar moeten mensen alert op zijn.
1: Ja.
0: En dus jij zegt van, nou, wees vooral ook jezelf, dus geef je eigen mening. Hou ook goed in de gaten of je nog zelf gewoon de ruimte hebt om dingen te doen.
1: Mag je luisteren naar je onderbuikgevoel?
0: Ja. Of ja, je onderbuik is daarin echt cruciaal.
1: Exact.
0: Ja, en vaak ook, weet je wat ook nog eentje is, maar laat ik die dan noemen. Ik ben helemaal fan van de 50 Laws of Power van Robert Greene.
1: Oh ja, ja, ja.
0: En hij zegt altijd van, geloof mensen. Geloof ze. Vaak zeggen mensen van, ja, ik doe dat normaal nooit. Maar nu gebeurt het. En hij zegt van, geloof mensen gewoon. Weet je, geloof het en onthoud het. Want het is de aard van het beestje namelijk vaak.
1: Wat ik daarbij heel belangrijk vind ook is, kijk, kunnen we als mens echt ook in verbinding staan met elkaar? Ondanks het feit, als wij bijvoorbeeld niet hetzelfde of iets denken of hetzelfde geloven. Als jij grote vlaggen op je gebouw, iedereen kent ze hier in Den Haag, aan de Haagse Zevensprong, de rode God Loves You vlaggen van Maasbach. Als jij zegt God Loves You, God is liefde.
0: Dat is natuurlijk de mooiste boodschap die er is.
1: Ja, maar breng het dan ook in de praktijk. Als mensen anders denken of iets anders. Kijk, ik ben zelf een christen. Ik noem mijzelf een christen op dit moment. Ik geloof in God. Ik ben gelovig. Maar toch word ik bestempeld als van de duivel. Ja, ik vind het bizar. En dat was nog voordat ik dit boek had geschreven. Begrijp je? Dus kunnen wij echt in verbinding met elkaar staan? Je hoeft de deur niet plat te lopen bij elkaar. Maar kun je wel samen door een deur? En zeker als je familie zegt te zijn. En in dit geval ben ik ook nog eens familie qua bloedband. Maar wat ik je nog niet heb verteld, wat ik best wel heftig vind, is, en dat is ook een van de redenen waarom ik dit boek heb geschreven, psychologisch geweld of psychisch geweld, dat heeft enorme impact op een mensenleven. Bij sectes denken we vaak, nou, een Maasbach is een obscure wereld. Mensen moeten echt lezen. We kunnen lang niet alles coveren in dit uur. Nee. Mensen denken vaak bij Amerikaanse praktijken, zoals seksueel misbruik en zo. Ook dat zit.
0: Gebeurt ook helaas veel, ook in de kringen,
1: maar
0: geloof.
1: Psychisch geweld, geestelijke druk, onderdrukking, dat is evenzo ontwrichtend in een mensenleven. En kan zeer zware, heftige sporen nalaten in iemands leven. En wat veel mensen niet weten is dat, kijk, ik ben buiten die beweging gezet, mijn ouders. Want er komt dan een dominospel op gang. Als iemand wordt geëxcommuniceerd, worden de mensen die er nog in zitten. En als je gelieerd bent, bevriend, familie, jij moet.
0: Jij moet

0: keuze
1: maken. Ja. Je moet een keuze maken. Mijn vader en mijn ouders wilden mij niet afhakken. Toen zei ze hun eigen zwager, jullie staan nu buiten. En op een gegeven moment, mijn tante Regina werd depressief ook. Die begon de klachten als mijn vrouw te vertonen. Heeft ze zelf ook later van verteld in een YouTube livestream. Dus ik heb dat teruggezien. Werd geframed als geestelijke strijd. Ze zag onder andere, ze kon ook niks meer. Ze lag op bed, ze kon niet eens meer lopen, zei ze. En dan nam David haar mee en dan zei hij, ja, je was als een bang vogeltje. Ja, ja. En dan nam hij haar mee in de tram hier in Den Haag. En dan zag ze de gezichten van mensen in demonen en monsters veranderen en al die dingen. En het werd door David natuurlijk geframed als van, ja, zie je de boze geest van jouw familie probeert op jou over te springen. Maar er was nog één link. Mijn opa en oma, die hun hele leven in die beweging hebben gegeven en ontzettend veel van hun dochter, schoonzoon en kleinkinderen hielden, die waren nog in contact ook met ons. Toen heb David gezegd tegen zijn eigen schoonouders, kom eens even hier, ik wil jullie spreken. Ik zal het kort houden. Ze spraken elkaar. Hij zegt, volgen jullie Bert, zo heet mijn vader, of volgen jullie mij? Toen zeiden ze, we volgen God, we volgen Jezus. En wat tussen jullie is, weet je, we weten dat we daar geen invloed op hebben. Alsjeblieft, we hopen dat het goed komt, maar we willen met jullie allemaal blijven omgaan. Hij zei, als je God volgt, volg je mij. Maak een keuze. Konden ze niet. Toen zei hij, ik maak de keuze voor jullie. Daar is het gat van de deur.
0: Ongelooflijk.
1: Wegwezen. Ze zeiden, mogen we afscheid nemen van onze dochter, van onze kinderen? Nee, ik vertel het ze wel. Het is 15 jaar geleden. Ze hebben nooit meer hun kleinkinderen of hun dochter kunnen zien, spreken. Mijn opa heeft 2 keer op sterven gelegen. Zijn ze geïnformeerd, hebben wij ze gebeld. Dan spreek je een receptioniste van de Maasbachbeweging. Dan vraag je, kunnen jullie deze boodschap doorgeven? Er wordt een kaart gestuurd en dingen hebben we geprobeerd. E-mail, komt geen reactie. Ze zijn niet naar het sterfbed gekomen of wat dan ook. Harteloos.
0: Ja, dat is wel... Ik vind het echt mega heftig, Danny, wat je vertelt.
1: Ja.
0: Echt
1: dat is het ook. Mijn
0: bizar.
1: Opa en oma leven nog steeds. De dag van vandaag. Ik draag dit boek mede ook aan hun op. Tunnelvisie, kind van de Maasbach-secte. En ze leven eigenlijk in dat hele rouw bij leven. Constante rouw. Eigenlijk is het alsof je kind en je kleinkinderen dood zijn, maar ze leven eigenlijk nog.
0: Ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik vind het echt zo bizar. Ik ken de wet ook, maar hoe kan dit in Nederland? Waarom mag dit?
1: Ja, in Nederland hebben we het niet zo goed voor elkaar qua wetgeving om psychisch geweld en geestelijke onderdrukking aan te pakken. Dat is in landen om ons heen beter geregeld. Ik hoorde minister Van Wil eergisteren zeggen, er was een clubje van sekteslachtoffers, Twentse burgemeesters en onder andere met Israël van Dorsten ook, van de Ruinerwold-secte, die waren hier in Den Haag bij de Tweede Kamer. En minister Van Wil heeft wel gezegd dat Nederland dat nu ook beter wil gaan aanpakken qua wetgeving om sektes aan banden te leggen, die geestelijke onderdrukking, dat psychisch geweld. Ja. Maar ik vind dat een stap in de goede richting als men dat zou doen. Maar ik vind nog één ding. Ik zou eigenlijk nog een stapje verder willen zien. Want er was een sektemeldpunt. Dat heette Sektesignaal.
0: Ja.
1: Dat stond Maasbach ook geregistreerd overigens. En David Maasbach. En dat hebben ze wegbezuinigd een aantal jaar geleden. En er is nu een ander meldpunt. Dat heet 4. Daar kunnen sekteslachtoffers zich melden met klachten naderhand. Maar dat
0: okay.
1: is inderdaad al geschied. Ik zou graag zien dat er aan de voorkant dat sektesignaal, sektemeldpunt weer terugkomt. Zodat er meer controle is aan de voorkant. En ik zou ook graag zien dat men vanuit Den Haag kijkt, vanuit de overheid, naar zaken als ambi-statussen en belastingvoordelen voor dit soort clubs. Maasbach heeft een ambi-status, geniet belastingvoordelen, terwijl er nu heel veel best wel bekend is over misstanden binnen deze sectarische beweging. En dan denk ik van, kijk, waar staat ambi voor? Algemeen nut beoogend instelling. Ja. Is zo'n sectarische club van algemeen nut, algemeen belang in onze samenleving?
0: Zodanig dat je het mag aftrekken van je belastingaangifte. Nou. Ja, daar zeg je me wat. En tegelijkertijd
1: handvaten om wat mee te doen, denk ik zo.
0: Ja, want waar stopt dan de vrijheid van godsdienst, weet je wel? Het zijn natuurlijk hele grote vraagstukken en grote vragen.
1: We hebben het hier niet, je kan het zo zeggen, maar we hebben het hier over misstanden. Dat wil ik heel graag. Kijk, ik ben ook gelovig. Vrijheid van godsdienst, ja. Maar misstanden, nee. En die mogen we ook niet wegstoppen achter de vrijheid van godsdienst. Want het recht van vrijheid op godsdienst is belangrijk. Maar dan mogen we niet misstanden daarachter wegstoppen.
0: Ja, ik vind dit echt een cruciaal iets wat je zegt. En ik ben zelf dus geloofsverlater.
1: Ja.
0: Maar
1: kunnen we met elkaar door één deur. Mooi.
0: Altijd. Ja, maar ik vind dat heel belangrijk. En ik denk eigenlijk dat het ook als je echt in God gelooft, zeg maar ook zoals ik geloof in God, dan denk je, ja, dan zie je God in andere mensen, maar in alle mensen. En dat is eigenlijk ook wat in de Bijbel staat. Dus ik vind het toch altijd ook lastig, die verdeel en heers van wij zijn goed en zij zijn slecht. En je hebt dat met die politiek ook. En dan, ik had natuurlijk zo'n pleurishekel aan het christendom op een gegeven moment en een nog groter hekel aan de islam. Dus ik ging dan in de politiek dat allemaal zitten botvieren op andere mensen.
1: Ja.
0: Als ik erop terugkijk. En dan denk ik maar vanuit liefde, nou, als je echt met jezelf gaat zitten in die stilte en die leegte, dan blijft liefde komt in je. En dan en dat zou ik mensen gunnen. Daarom doe ik ook dit wat ik doe.
1: Omdat kan je in verbinding staan met anderen ook.
0: Dat. En verbinding heeft eigenlijk helemaal niks te maken met ego. Want ego is verdeel en heers, is angst, is schaarste, schaamte, schuld. Allemaal bekende begrippen ook in verschillende religies. En als je daar overheen gaat kijken, denk je, ja, wat blijft er dan over? Dat is het leven wat we hier hebben met z'n allen. Weet je? Je moet toch samen hier uitkomen.
1: Ja.
0: We zitten hier allemaal op een zwevende bal ergens. Een wonder op zich.
1: Wat gaan we toch mooi de diepte in.
0: Ja, I don't know.
1: Op de vrijdagmiddag aan het einde even... Ja, misschien... Het spareltjes mee.
0: Ja, misschien draai je wel weg. Maar ik denk ooit... Het zijn er in Nederland denk ik al tientallen stromingen. En dan denk ik van ja, je zou eigenlijk toch... daar wat minder. Je kan alles interpreteren, weet je. Waarom zit het zo in de mens om dat ego altijd van... maar ik heb gelijk en ik weet het beter. En is dat niet iets wat nu ook, juist ook wat je net zei over die algoritmes... dat gewoon een steeds groter issue wordt?
1: Ja, nee, zeker. Want en ook met de komst, zelfs met AI. Kijk, AI is gaaf, geweldig, weet je. We kunnen veel productiever daarmee zijn. Maar ik denk dat je ook wel weet, als je aan de gemiddelde AI... vraagt een vraag, dan word je in eerste instantie meer bevestigd. Van je krijgt een bevestigend antwoord. Tenzij je vraagt, kan je even kritisch zijn? Kan je echt even eerlijk en met goed bronnen onderzoeken? En dan krijg je, als je die prompt beter, maar dan krijg je een beter antwoord. Maar in eerste instantie word je meer bevestigd van je eigen gelijk. Net zoals met algoritmes op YouTube, weet je? Als je daar filmpjes kijkt, kan je in een, als je niet oppast, als je daar niet bewust van bent, in een fabeltjesfuik terechtkomen. Dat hoe verder je doorklikt in een bepaalde richting, ja, dan denk je, ja, ik heb onderzoek gedaan.
0: Ja, ik ben nu helemaal te konijnenhol in.
1: Helemaal down the rabbit hole gegaan, weet je wel. Dat heb je gedaan, ja.
0: En bevestigd in je eigen gelijk. Ja, maar dit is zo gevaarlijk.
1: Daardoor graven mensen zich in eigen tunnels en komen we in de samenleving helaas tegenover elkaar te staan. En daardoor heb je dus die polarisatie. Je hoeft maar de talkshows aan te zetten in de avond, dan zie je of het nieuws of ja, de politiek ook, ja. Laten we wel wezen. Daar is het ook in door.
0: Ja, ik heb me weer zitten schamen van de week. Ja, ik vind het gewoon zo zonde. En mensen zijn mensen. En natuurlijk is er ook met beleid wat aan de hand, weet je wel. Dus je ziet ook gewoon dat mensen armer worden en dan naar een ander gaan kijken. Terwijl ik denk, van, ja, de overheid doet dat ook deels. Hè? Dus ik wil niet alles wegwuiven van het bestaat niet. Bepaalde buurten die zijn natuurlijk ontzettend ook veranderd. Maar het zijn allemaal geen slechte mensen. Nee. Je hebt altijd slechte mensen, goede mensen in alles. Hè? Dus de een die is crimineel, dat moet je aanpakken. Maar dan denk ik, ja, maar zo over mensen praten, over hele groepen, ongenuanceerd. En eilanden boevennesten noemen en zo. En waarom doe je zoiets, weet je? En dan denk ik van, ja, het is allemaal dat ragebait allemaal.
1: Ja.
0: Van de reacties uitlokken en dan daar lekker jezelf mee voeden.
1: Kijk, en het is goed om je daarvan bewust te zijn, want als je daar verder in terechtkomt, en dus ook, laat ik me even beperken tot mijn verhaal, tot Maasbach, kan het ook tot extremiteiten leiden. Wat mensen misschien niet weten, of misschien wel als je in Den Haag woont, is dat David Maasbach al sinds 2003... een eigen stad wil bouwen aan de rand van Den Haag. Miracle City wil hij dat noemen. Nou, ik had een gesprek met Amerika-kenner Michiel Vos. Misschien ken je hem.
0: Zeker.
1: Wij geven allebei theatercolleges onder dezelfde partij.
0: Oké.
1: Ik was uitgenodigd bij zijn theatercollege. En toen hebben we samen een gesprek opgenomen. Ik vroeg hem, samen met Ezra deed ik dat, mijn vrouw Ezra Grootveld. En zij vroeg hem eigenlijk, wat vind jij nou de meest intrigerende secte uit de geschiedenis van Amerika?
0: Heb dit gezien.
1: Ja,
0: oh, dat was jij.
1: Ja, en toen zei hij, ja, Jim Jones. Ja. Jonestown.
0: Ja.
1: De dominee, ook God Jezus, weet je wel, een eigen kerk. En had hij 1000 mensen meegenomen naar de jungle in Guyana om een eigen stad te bouwen. En dat noemden ze Jonestown. Nou, ik zal een lang verhaal kort maken. Uiteindelijk werd hij paranoia. Omdat de Amerikaanse overheid probeerde mensen die eruit wilden te redden. Ja. Toen heeft hij gezegd, nu allemaal Kool-Aid drinken, soort cola drankje. Werd cyanide ingedaan, cyanide, hebben ze allemaal gedronken. Nou ja,
0: vreselijk.
1: Eerst kinderen gegeven, vreselijk. Vrouwen, mannen. Bijna 1000 mensen, inclus hij zelf, op slag dood. En nou zeg ik niet dat David Maasbach dat zou doen. Ik hoop het. Bij God niet. Maar wat ik wel zeg is dat een eigen stad bouwen. En hij vertelde aan mij persoonlijk. Hè, dit schrijf ik in mijn boek. Hij zei, Dan, dan kunnen we allemaal bij elkaar wonen. Dan bouwen we een grote conferentiehal. Eigen ziekenhuis, eigen scholen. Een eigen ecosysteem eigenlijk. En hij zei dat ommuurd. Want dan hebben we ook geen last van de buitenwereld. En dat kunnen we afsluiten. En zo kunnen we het slechte buiten houden. En al dit soort
0: maar dit is toch dingen. Nee, maar Danny, dit is toch niet serieus?
1: Ja, maar ja, ik weet niet, maar als mensen het partijprogramma van Richard de Mos... waar ik verder niks tegen heb, ik vind dat hij best goede ideeën heeft voor Den Haag. Ja. Maar als ze gewoon dat partijprogramma gaan googlen waar Richard mee gewonnen heeft... en congrats to Richard voor die winst. Hij heeft wel moeite met de coalitie te vormen, geloof ik. Mm. Maar ja, hij heeft een soort relatie ontwikkeld met Maasbach. Ik weet niet hoe dat zit, want ik zit al 15 jaar niet meer bij. Maar ik zie dus van buitenaf op socials. Hij mocht de rode God Loves You vlaggen gingen even omlaag. Toen mochten de groene Hart voor Den Haag vlaggen daar wapperen, geloof ik. Maar in het partijprogramma staat gewoon dat die ruildeal... dat Hart voor Den Haag dat volgens mij wel ziet zitten... voor al dat vastgoed wat ze hebben aan de Zevensprong... zo'n herten in te richten. Nou, dat is op zich wel goed, die herinrichting, want het is een verloedere
0: omgeving. Het is
1: nodig daar.
0: Ja, alleen de vraag is dan, wat wil Maasbach ervoor terug?
1: Ja, moeten we dan een ruildeal zodat Maasbach alsnog Miracle City kan doen? Als je MiracleCity.nl intypt, kom je op de website.
0: En dat gaat dan echt om een losse commune eigenlijk, met wat je zegt.
1: De website van Maasbach, dus ze hebben dat nog steeds blijkbaar als plan. Dus ja, ik zou toch wel willen zeggen aan de Haagse politiek en de Nederlandse overheid van, wees bewust van dit soort zaken wat er allemaal speelt. Want volgens dat is geen zuivere koek.
0: We kunnen hier heel lang over praten, denk ik. Het ellende is wel, we racen door de tijd. Dus we hebben nog heel eventjes. En ja, dan gaan we een plaatje draaien en dan gaan we naar het journaal.
1: Ook goed.
0: Maar helder, Danny Grootveld, tunnelvisie, kind van de Maasbach-secte. Zijn er nog laatste woorden die je de Hagenaar en Hagenees wilt meegeven... op deze prachtige, iets regenachtige vrijdagmiddag?
1: Wees lief voor elkaar. Sta in verbinding met elkaar. Denk zelf na. Ga niet blind staren op een leider of op een ideologie. Blijf zelf nadenken. En zoek je een goed boek om te lezen. Best een dik boek ook. Ruud de Wild zei op de radio... Nou, ik heb een boek zo dik als de Bijbel en ik kan hem niet neerleggen. Ik blijf maar lezen.
0: Ja, hij is ex-Pinkstergemeente, wist je dat?
1: Ja, dat wist ik, zeker. Ja. Hij maakt het moeilijk op de radio ook. Maar dat maakt niet uit, dat is goed, dat mag. Ja. Maar als je een goed boek zoekt om te lezen dit weekend... ga gewoon naar een winkel, naar de boekenwinkel of bestel het online. En dank voor je support daarin. En ik denk ook dat je een hele goede, fijne leeservaring zult hebben. En Ezra en ik staan in het najaar ook in het theater met ons theatercollege...
0: Kijk. Ook in Den Haag?
1: Dat wordt nog over... In ieder geval in Amsterdam. Ja. In ieder geval in Amsterdam. Dus misschien een stukje rijden voor Den Haag. Maar het heet Tunnelvisie, de verborgen wereld van sectes in Nederland. Want dit is een groot probleem en we moeten erover blijven praten.
0: Ja, de boodschap is duidelijk, Danny. Ik ga er niks meer aan toevoegen. Tunnelvisie, kind van de Maasbach-secte. Mensen kunnen het in de boekwinkel kopen, yes. Online. Dankjewel, Danny Grootveld, dat je hier was.
1: Dankjewel, Eli.
0: Ik vond het gek. Dankjewel. Heel graag gedaan. Ja, dames en heren, dit is een serieuze... Jongens en meisjes, dit is een serieuze boodschap. Ik vond het een fantastische uitzending. Ik wens jullie een ontzettend, zal ik maar zeggen, gezegend weekend. We gaan er even in met een lekker Jamaicaans plaatje. Want eindstand is het toch de bedoeling dat we vooral heel erg lief voor elkaar zijn. Dus geniet ervan, wees lief voor elkaar. En ik check jullie volgende week. Hoi!

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
3: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
2: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
5: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
4: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: But you're just a boy.
1: Den Haag FM 92.0.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: ZFM. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
1: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
0: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. Met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de minima 14 graden. Morgen periode met zon, op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Togetherness.

Mm.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
1: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
0: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Den Haag FM 92.

Get your head to the middle of the portal.

dial it. No, good.

0: nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: Eso. Pues.
1: Thank you.

0: ZFM. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.